0: zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorde CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorde CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. Door computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur 1 graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

zuiden van het land loopt het verkeer vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Er stond een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 25 minuten oponthoud. En tot zover

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel aan Roderijs is een loods van een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat was aan de Noordeindse weg. Het vuur ontstond rond 3:15. Er kwam veel rook vrij, die trok richting Zoetermeer. Op hetzelfde terrein was 2 jaar geleden ook al eens brand. Toen werd in de loods een drugslab aangetroffen. Ook stond er een auto in de loods met een lichaam. 2 mannen werden destijds veroordeeld tot ruim 3 jaar cel. Iets voordat de brand uitbrak aan de Noordeindse weg was er ook al een explosie aan de Industrieweg in Berkel. Of er een verband is tussen de 2 gevallen is niet duidelijk. In Rotterdam-Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het gaat om het bedrijf aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers van het bedrijf tegen Rijnmond dat op camerabeelden te zien was dat ook iemand een explosief had geplaatst voor het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In Rotterdam-Krooswijk was vannacht een ontploffing bij een portiekflat. Dat was aan de Herman Robberstraat. De klap was rond 2:15. Bij de centrale hal beneden lagen meerdere ruiten eruit. Ook hier is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Feyenoord heeft de Champions League duel met Como gewonnen met 3-2. In de Kuip scoorde Zegiel en 2 keer Arch Moussa. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen. De Rotterdammers verloren toen met 5-1. Na de winst op Como staat Feyenoord 23e op de ranglijst. Ploegen moeten bij de eerste 24 staan om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer, veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het is al vroeg druk in het zuiden van het land. Onder andere files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam stond eerder vanochtend een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. Dat betekent ook nu nog file tussen Breda Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. Over naar de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer met een kwartier extra. Van de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum 8 kilometer met 5 minuten vertraging. En dan nog een autobrand op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg 13 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

loop je op flink wat trajecten al vertraging op. 90 kilometer file in totaal in de regio op dit moment. Nou, vertragingen loop je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook op de A27 Breda-Gorkum is het al vroeg druk. Bij Gorkum kun je er 10 minuten bij optellen. De meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Er staat een auto in brand en dat betekent file tussen Bavel en Tilburg. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 50 minuten. Dan nog een file op de A270 Helmond richting Eindhoven. Tussen Helmond en Eindhoven 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de A.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een loods van een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat was aan de Noordeinseweg. Het vuur ontstond rond 14:45. Er kwam veel rook vrij, die trok richting Zoetermeer. Op hetzelfde terrein was 2 jaar geleden ook al eens brand. Toen werd in de loods een drugslab aangetroffen. Ook stond er een auto in de loods met een lichaam. 2 mannen werden destijds veroordeeld tot ruim 3 jaar cel. Iets voordat de brand uitbrak aan de Noordeinseweg was er ook al een explosie aan de Industrieweg in Berkel. Of er een verband is tussen de 2 gevallen is niet duidelijk. In Rotterdam's Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het gaat om het bedrijf aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers van het bedrijf tegen Rijnmond dat op camerabeelden te zien was dat ook iemand een explosief had geplaatst voor het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In Rotterdam-Krooswijk was vannacht een ontploffing bij een portiekflat. Dat was aan de Herman Robberstraat. De klap was rond 14:45. Bij de centrale hal beneden lagen meerdere ruiten eruit. Ook hier is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Feyenoord heeft de Champions League duel met Como gewonnen met 3-2. In de Kuip scoorde Zegiel en 2 keer Arch Moussa. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen. De Rotterdammers verloren toen met 5-1. Na de winst op Como staat Feyenoord 23e op de ranglijst. Ploegen moeten bij de eerste 24 staan om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer, veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het is druk in de regio, 230 kilometer file in totaal. De langste files die vind je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. Over naar de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een kwartier tot 20 minuten vertraging. De A58 dan, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabosch en Tilburg Centrum West ben je 25 minuten langer onderweg. En tot slot nog een file op de N282, Breda richting Tilburg. Tussen Dorst en Rijen 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: duidelijk op donderdagochtend is het druk in de regio. 230 kilometer file in totaal. De meeste tijd ben je kwijt op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Knopendel 15 kilometer met 45 minuten vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Een autobrand op de A2 veroorzaakt ook vertraging. Richting Eindhoven is bij Knopend Eckersweijer de verbindingsweg dicht. Verder nog vertragingen op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 10 kilometer met 15 minuten op onthoud. En tot slot de A59 Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Want het is druk tussen Waalwijk en Vlijmen. 11 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM.
2: Al mijn hele leven.

0: 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een loods van een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat was aan de Noordeinseweg. Het vuur ontstond rond 14:45. Er kwam veel rook vrij, die trok richting Zoetermeer. Op hetzelfde terrein was 2 jaar geleden ook al eens brand. Toen werd in de loods een drugslab aangetroffen. Ook stond er een auto in de loods met een lichaam. 2 mannen werden destijds veroordeeld tot ruim 3 jaar cel. Iets voordat de brand uitbrak aan de Noordeinseweg was er ook al een explosie aan de Industrieweg in Berkel. Of er een verband is tussen de 2 gevallen is niet duidelijk. In Rotterdam's Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het gaat om het bedrijf aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers van het bedrijf tegen Rijnmond dat op camerabeelden te zien was dat ook iemand een explosief had geplaatst voor het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In Rotterdam-Krooswijk was vannacht een ontploffing bij een portiekflat. Dat was aan de Herman Robberstraat. De klap was rond 14:45. Bij de centrale hal beneden lagen meerdere ruiten eruit. Ook hier is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Feyenoord heeft de Champions League duel met Como gewonnen met 3-2. In de Kuip scoorden Zegiel en 2 keer Arch Moussa. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen. De Rotterdammers verloren toen met 5-1. Na de winst op Como staat Feyenoord 23e op de ranglijst. Ploegen moeten bij de eerste 24 staan om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer, veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Toch nog enkele flinke files. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. Dat betekent file rijden tussen Boksel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met een kleine 20 minuten vertraging. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verder de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Moergestel doe je er een kwartier langer over. En dan nog 20 minuten vertraging op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen. 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

files nemen nu snel af. Je loopt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Verder nog een file op de A59 knooppunt Zonshiel richting Den Bosch.

wist het, hij wist het. Maar kon dat nou echt? Zij wist het, zij wist het, hij wist het. Ze had het als eerste.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de brand bij een autobedrijf in Berkel aan Roderijs en een explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw in Berkel kort daarvoor. Dat zegt de politie. Er wordt in beide gevallen wel onderzoek gedaan. Bij de brand ging onder meer een woonboerderij in vlammen op. Die brandde 2 jaar geleden ook al helemaal af. Toen zat er een drugslab in het pand en stond er een auto met een lichaam erin. In Dordrecht is brand uitgebroken bij een bedrijfje aan de Smaragd op het bedrijventerrein Dordtse Kil. Die was op de bovenverdieping ontstaan in een koelkast of wasmachine. Omdat er veel rook is ontstaan en dat moet de pand uit, is de brandweer nog altijd aanwezig. Ook wordt onderzoek gedaan, er is niemand gewond geraakt. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is ontruimd nadat een rookontwikkeling is ontstaan. Het gaat om het deel van een verdieping waar de technische ruimte zit. De zorg in het ziekenhuis gaat wel gewoon door. Volgens de brandweer is er een lekkage van de stof freon die kan worden gebruikt om te koelen. Vorige week was er ook een rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Of er een verband is tussen de twee gevallen is niet duidelijk. In Rotterdam Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het bedrijf zit aan de Vlaardingweg vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers dat het van het bedrijf dat op camerabeelden te zien was, dat iemand ook een explosief had ingelegd bij het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Het weer. Veel zon. Het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Het is 20 graden en dat is zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog. Plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. En dat wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de N69, Nierpolt richting Veldhoven. Die is dicht na een ongeluk. De bergweer is aanwezig tussen afrit Bergeijk en Valkenswaard. En het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Praatpaal.
7: Drechtstad FM.
8: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond, 8 uur, op Drechtstad FM.
9: Ja, een hele goeie avond. Dit is de 304e aflevering van het programma Praatpaal. En de tweede in de nieuwe vorm. Vorige week was het de beurt aan Papendrecht Cultuur. En deze week zijn de actualiteiten aan de beurt. Normaal gesproken zou ik hier als presentator zitten samen met Peter Liefde. Maar die is er vanavond niet. En daar heeft hij een hele goede reden voor. Want onze Peter is jarig, hiep hiep. Hoera. Ik ga u niet vertellen hoe oud hij wordt. Maar hij is jonger dan ik. Dat dan weer wel. En Peter, wij wensen hem natuurlijk nog heel veel fijne jaren toe. Als je nou denkt van, oh jee, hoe moet het dan met die column? Nou, dat is geregeld, want hij heeft hem al ingesproken. En we gaan hem dus straks gewoon horen. Actua, we gaan het dus hebben over allerhande actualiteiten. En daarin zal de Papendrechtse politiek flink figureren. Want er is het nodige aan de hand in de gemeenteraad en omgeving. Formatie van een nieuw college en zo. En vergaderingen over rapporten van informateurs. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. En als we tijd hebben, hebben we nog een paar andere dingen uit Papendrecht. En we hebben sowieso Dordtse dingen. Maar we beginnen met muziek. En ja, ik ben een liefhebber van Classic Rock. Dus we beginnen met Tom Petty en de Heartbreakers. Dit heet American Girl.

0: Dit is De Praatpaal. Welkom bij Cake op de Week.
1: Gerrit, hoe was jouw week deze week?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb gisteren mijn bed dus verschoond.
1: Oké.
2: Ja, leuk hè.
1: Hoe vaak doe je dat? Nou, willen we dat weten?
2: Eén keer in de week.
1: En oh, kijk eens.
2: Voor iedereen die het wil weten. Ja, en verder, ja, zo'n gangetje. Hè. Ik ben gepensioneerd, dus ik hoef niet meer zoveel. Maar ik moet toch echt iedere dag wel weer wat. Dus ja.
1: Ja, je bent vrijwilliger geworden bij de radio, hè?
2: Ja, daarom. Dus, en tv inmiddels ook natuurlijk. Dus ja, morgen hebben we weer opnames.
1: Want wat gaan jullie morgen doen?
2: Appeltaart en boterkoek. Of boterkoek, of weet ik veel.
1: Ja,
2: appeltaart,
1: het is of
2: boterkoek.
1: Je krijgt de keuze.
2: Je mag kiezen.
1: Twee spiksplinter nieuwe gasten. Maar we gaan nog niet vertellen wie het zijn, hè?
2: Nee, dat
1: doen we niet.
2: Laten we dat dan maar niet doen.
1: Nee, oké. Nou ja, mijn eigen week was... ik ben ook pensionado natuurlijk. En ik ben ook vrijwilliger bij de radio en de omroep. En weet ik veel waar allemaal niet. Dus ik roep iedere week dat ik het druk had. Dat was deze week eigenlijk ook wel zo. Zaterdag deed ik de techniek bij het programma Studio De Wit. Dat is iedere zaterdag rond tussen 10 en 1. En daar hadden wij in de tweede uur zo'n leuke gast. Dat wilde ik toch even vermelden voor wie het niet gehoord heeft. Je kunt het altijd nog terugluisteren. Dat was Femke Hameetman. Dan denk je, en wie is dat dan? Zij is de artistiek directeur van het Dordrechts Museum. En dat is toch een fijn museum. Ik ga er graag heen. Gewoon aan de overkant bij onze vrienden in Dordrecht. Bij die eilanders daar, zal ik maar zeggen. En daar kun je heel goed heen. En er loopt op dit moment, vorige week in Papendrecht Cultuur... of Praatpaal Cultuur ging het er ook even over. Een tentoonstelling over de nacht. Hè, nachtschilderij uit de 17e eeuw. En daar kon zij erg mooi over vertellen. Ja, en voor de rest ben ik nog altijd bezig met... de streekomroep, voor wie het niet weet, alle lokale omroepen gaan fuseren. Moet op 1 januari 2028 gebeuren. En de ondergetekende is zo dom geweest om zich in die onderhandelingen te starten. Want dat is een heel gedoe, laten we het zo maar zeggen.
2: Je bent vergeten een stap achteruit te doen, zeg maar.
1: Ja. Ja, namens RTW Papendrecht stond er verder helemaal niemand te trappelen. En dan ben ik altijd weer die sukkel zeggen. Nou ja, dan doe ik het wel weer. Nou, dat was Cake op de Week, vrienden. Wij gaan verder met muziek. Vorige week hoorde ik voor het eerst, ook in Praatpaal Cultuur... de Rotterdamse band Nagasaki Swim. En toen ben ik thuis natuurlijk eens even gezegd... nee, dat vond ik wel aardig. En ik heb opnieuw een nummer van die band uitgekozen. Dat heet American Dipper.

0: Het is tijd voor Dordtse Dingen.
1: Ja, heb je wel eens gehoord van NAH Sportief? Dat is in Dordrecht. En dat is het eerste wat je zou moeten weten is wat betekent eigenlijk NAH. Dat is niet aangeboren hersenletsel. En daarvoor zijn nu speciale trainingen. Het is geen fysiotherapie. Het gebeurt in een soort sportschool. Maar dan wel speciale oefeningen natuurlijk. De collega's van onze streekredactie in Dordrecht gingen er op bezoek.
2: Met het fysieke gedeelte is het opwarmen heel belangrijk. En daar hebben we hier een roeier voor en een fiets.
3: Hoe blijf je fit na een beroerte of ander niet aangeboren hersenletsel? Voor mensen die hiermee te maken krijgen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Want het tast soms je balans, fysiek en andere vaardigheden aan.
4: Ik heb 5 jaar geleden de indicatie gekregen Parkinson. Ik sportte al veel, dus dat sporten, het extra sporten om die Parkinson af te remmen, dat was niet zo'n probleem voor mij. Alleen de tijd die ik ervoor nodig had was wel een probleem. Maar ik ben helaas aan de ene kant en gelukkig aan de andere kant 100% afgekeurd. En doordat ik 100% ben afgekeurd, kan ik me volledig wijden aan zoveel mogelijk bewegen. Dus dat doe ik dan ook.
3: En dat wordt mede mogelijk gemaakt door het project NAH Sportief in Dordrecht. Een speciaal sportaanbod voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. De mensen kunnen zich opgeven en worden dan geplaatst bij trainers met ervaring op dit gebied.
5: Er zijn 4 sportscholen verbonden, dus die zijn aangesloten bij dit project. En de trainers die werken in deze sportscholen zijn op de hoogte van de gevolgen van NAH, van niet aangeboren hersenletsel. Dus zij zijn in staat om de trainingen aan te passen waar het nodig is.
3: En dat is erg belangrijk voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Want juist bij deze groep zijn valpartijen helaas veel voorkomend door aantasting van hun balans.
4: Ja, het geeft in ieder geval een goed gevoel dat je toch wel bepaalde dingen kan. Je bent geen invalide. Je bent niet een oud mannetje die trillend met een kwijltje langs zijn mond op de bank achter de geranium zit.
1: Ja, en van de oefeningen die je moeten bewerkstelligen dat je weer een beetje op de been blijft. Als je zo'n niet aangeboren hersenafwijking hebt, gaan we naar de Fatbike. Over niet aangeboren hersenafwijkingen gesproken. Ja, dat is mijn mening. De Dordtse VVD, laten we het daar vooral over gaan hebben. De Dordtse VVD, bij monden van de fractievoorzitter, dat is Rolien den Heijer, probeert al een tijd lang een Fatbike verbod te krijgen in het centrum van de stad. Dat is een tijdje geleden met een motie geprobeerd. Die motie heeft toen net niet gehaald. Maar Rolien is toch een doorzetter, weten wij. En die gaat nu opnieuw proberen. En nu gaan ze het gebied inperken tot een stukje van de stad. Om eens te kijken hoe dat daar loopt. Er zijn namelijk allerlei juridische problemen te verwachten bij zo'n verbod. Want in juridische zin is de vraag in hoeverre wijkt een fatbike af van een gewone fiets. En je wilt niet de gewone fiets verbieden. Iedereen is het er wel over eens dat er heel veel overlast is. Dat geldt ook voor het college overigens. Die nemen de signalen die er zijn op verschillende plekken. Meldingen over hoge snelheden, verkeersonveilig, gevaarlijk gedrag. Die zegt het college zeer serieus te nemen. En het college zegt dan ook, ja, dat overlastgevende of verkeersonveilig gedrag is niet acceptabel. In Amsterdam en in Enschede geldt al sinds eerder dit jaar een fatbike verbod. En dat is natuurlijk voor de voorstanders van dit verbod aanleiding om te zeggen, ja, als het daar kan, waarom kan dat dan bij ons niet? Nou, één counterargument, tegenargument is, heb ik begrepen, dat er in Enschede op dit moment al een proces wordt gevoerd. De uitkomst daarvan, die weten we nog niet, maar daar is natuurlijk van belang om te weten van, gaat dat enige kans maken, juridisch gezien? Ja, en om de noodzaak van zo'n verbod te onderstrepen, een derde item over Dordrecht, en dat is heel kort geleden gebeurd. 2 jongens van 15 en 16 jaar hebben het flink bond gemaakt op een fatbike, en dat was in het centrum van de stad. Ze scheurden namelijk met hoge snelheid door de winkelstraten en negeerden stoptekens van de politie. Een van de fatbikes bleek zelfs, en nou luister even goed, 100 kilometer per uur te kunnen rijden. En er volgde in beide gevallen een achtervolging, en ze zijn ook allebei aangehouden. De politie krijgt regelmatig aanklachten. Nou ja, dat hebben we net eigenlijk al even besproken. Ook in de politiek is men zich ervan bewust. De 16-jarige bestuurder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. En na een korte achtervolging wist de politie hem alsnog staande te houden. En dat was degene die een fatbike had die maar liefst 100 km per uur kon rijden. Hij kreeg daarvoor meerdere bekeuringen. En zijn, zoals ze dat noemen, kinderenbrommer, dat was een nieuw woord voor fatbike, ik had dat nog niet gehoord, is gelukkig in beslag genomen. Die andere jongen die reed slechts 70 kilometer. Dat deed hij op het Begijnhof. En ook hij ging er vandoor en ook hij werd gelukkig opgepakt. Nadat hij trouwens achtervolgd was door een agent op de motor, hij nam een bocht en hij ging tegen de wereld. En toen had die agent hem te pakken. Dan zei ik, je verdiende loon. Dat waren de dingen uit Dordrecht voor vandaag. Je staat

0: was Jan Rot met een nummer bestemd voor alle inwoners van Papendrecht en van Dordrecht. Want wij wonen tenslotte allemaal aan de overkant. En het is hoog tijd om eens te gaan kijken wat er in de Papendrechtse politiek allemaal gebeurt. En dat is best een hoop. Heel korte inleiding. Er waren verkiezingen, die waren in maart. En het is nu oktober en we hebben nog altijd geen college. Vorige week maandag was er een speciale vergadering over de situatie. En toen kon burgemeester Margreet van Dril melden dat Papendrecht samen met twee andere gemeenten in Nederland, ze noemden ze niet, de enige nog waren die geen college hadden. Ja, dat wil zeggen, we hebben wel een college. Het zijn twee tijdelijke wethouders. Hoewel het begrip niet schijnt te bestaan. Die treden ogenblikkelijk af zodra er een nieuw college gevormd is. Nou ja, er was een college eigenlijk. Er was een coalitie van de VVD, van de PVV, een onafhankelijk Papendrecht. En op het allerlaatste moment, namelijk de dag voordat dat college zou worden geïnstalleerd, trok het OP-raadslid Hendrika Hoekstra zich eigenlijk terug. En die coalitie zei, ja, dit ga ik niet doen. En toen viel de meerderheid weg, want die coalitie had een meerderheid en had 12 zetels. We hebben er 23 in de Papendrechtse Raad, dus is 12 net iets meer dan de meerderheid. En toen ging het feest helemaal niet door. Een nieuwe informatieronde was het gevolg. En daarvan kregen we vorige week maandag de uitslag. En daarna konden de raadsleden daar uitgebreid over discussiëren. De aanbeveling van de informateurs was dat er een poging gedaan moest worden tussen 6 partijen. Dat zijn er natuurlijk nogal wat. Eventjes voor de alle duidelijkheid. Dat zijn de VVD, dat is PRO, dat is D66, dat is het CDA, dat is de ChristenUnie en uiteindelijk is dat ook nog het PAB. Nadat de SGP was afgehaakt omdat die zich niet kon verenigen met ideeën om de zondagsopening te verruimen. Daar zijn zij principieel op tegen. En toen is daarna PHB ingestapt. Allo. Nou, dat is dus het idee. Aan die formatie wordt nu gewerkt. Maar daar werd eerst over gepraat. En je kunt je voorstellen dat diegene die de oude coalitie, zal ik maar zeggen, wilde vormen, die van PVV, VVD en onafhankelijk Papendrecht, dat die niet blij waren. Zo onder andere Ruud Lammers.
1: En daarom pleiten wij niet voor een sprong in het diepe. We pleiten voor een herbeoordeling van een coalitievariant die al grotendeels gereed was om van start te gaan. Dat is een groot verschil. Voorzitter, het is inmiddels oktober. De verkiezingen liggen meer dan een half jaar achter ons. De inwoners van Papendrecht hebben recht op een bestuur dat aan de slag gaat en vooruitkijkt. En wij mogen niet accepteren dat het formatieproces een doel op zichzelf wordt. Politieke processen zijn geen eindeloos debat over procedures. Zij moeten uiteindelijk leiden tot bestuur, tot besluiten, tot uitvoering, tot resultaten. Dat vraagt van alle betrokken partijen de bereidheid om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Om oude tegenstellingen tijdelijk opzij te zetten. Om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen in plaats van uitsluitend te kijken naar belemmeringen. En dat betekent niet dat een coalitie van PVV, VVD, OP en 50PLUS per definitie de uitkomst moet zijn. Wel betekent het dat deze variant serieus onderzocht moet worden voordat zij terzijde wordt geschoven. En dat zijn wij aan de democratie verplicht. Dat zijn wij aan de verkiezingsuitslag verplicht. En vooral, dat zijn wij aan de inwoners van Papendrecht verplicht.
0: Ja, Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht pleitte er dus voor om alsnog de oude coalitie weer eigenlijk tot leven te wekken. Althans een onderzoek ernaar te doen, maar dan met 50PLUS erbij. Dan zou opnieuw 12 zetels worden bereikt. Maar ingewijden vertellen ons dat met name de VVD hier niets in zag, omdat zij van mening zijn dat dat een te instabiele coalitie zou worden. Een motie werd ingediend met de strekking van gaan dit onderzoeken. En die motie heeft het dan ook niet gehaald. Aan zijn zijde in deze mening vond Ruud Lammers Nikita de Ruiter. Zij is fractievoorzitter van de PVV. En zij is natuurlijk boos over het feit dat haar wethouderschap niet doorging. Ze had er nota bene haar bedrijf voor verkocht. Dat is zeer teleurstellend. Maar ja, zo kan de politiek werken. En zij liet haar boosheid en haar frustratie duidelijk merken in haar bijdrage aan het debat.
2: Ja, voorzitter, een bijzonder warm welkom aan de inwoners van Papendrecht. Zoals ik het net ook al heb gedaan. Fijn dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om hier te zijn vanavond. En ook iedereen die thuis meekijkt, van harte welkom. Deze avond gaat over de toekomst van de gemeente en over keuzes die het dagelijks leven van onze inwoners raken. En daarom betekent hun betrokkenheid veel voor ons. Wij zitten hier namens hen, hun zorgen, hun wensen, hun vertrouwen verdienen onze volle aandacht. Dank voor hun aanwezigheid en betrokkenheid bij Papendrecht. Op 18 maart hebben de inwoners van Papendrecht gesproken. De PVV werd de grootste partij. Een duidelijke opdracht om het anders te doen, om inwoners serieus te nemen. Om hun zorgen over veiligheid, wonen, zorg en de rekening van de gemeente eindelijk centraal te stellen. En wat hebben zij sindsdien gekregen? Maanden van gesprekken, een bereikt coalitieakkoord dat alsnog strandde. Nieuwe gesprekken, nieuwe routes en nu een voorstel waarin de grootste partij buiten de samenwerking wordt gehouden. Gefeliciteerd. Na 3 informatierondes is het de partijen eindelijk gelukt om de PVV erbij te laten. Laat niemand vanavond doen alsof dit slechts een zakelijke uitkomst is. Dit zijn politieke keuzes. Keuzes waarvoor partijen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Verschuil het dus niet achter de informateurs. Zij adviseren en u beslist.
0: Ja, hier suggereert eruit een beetje dat dit altijd het vooropgezette plan was geweest van de andere partijen. Dat betwijfel ik dan toch. De coalitie was er, PVV maakte daar onderdeel van. En door de move van mevrouw Hoekstra ging dat allemaal niet door. Maar je kunt daar dus, lijkt mij, niet andere partijen de schuld van geven. Ze richten zich in eerste instantie natuurlijk ook tot de bühne. Dat is in politiek Papendrecht niet zo gebruikelijk. Impliciet doen heel veel raadsleden dat dan natuurlijk wel. Maar zij deden het heel expliciet door mensen te verwelkomen. Zoals gezegd, zij is niet blij met de uitkomst. En dat is te begrijpen. Overigens, fragmentje heb ik niet voor je. De zondagsopening kwam heel eventjes ter sprake. En de PVV heeft die in zijn verkiezingsprogramma staan. Maar zij kondigde aan, omdat Pro en D66 het voorstel hadden ingediend tijdens de informatie, dat de PVV tegen die zondagsopening zou stemmen. Ja, en dan de persoon die, zou je kunnen zeggen, de oorzaak was van de ontstane situatie. Hendrika Hoekstra was medeoprichter van Onafhankelijk Papendrecht. Zit al geruime tijd in de gemeenteraad en heeft op het allerlaatste moment, de perspresentatie van het coalitieakkoord was al geweest, te kennen gegeven: nee, ik ga toch niet akkoord, ik stap eruit. Ik ga de partij uit, ik begin voor mezelf in de raad als lijst Hoekstra. En daarmee ontviel dus de meerderheid aan die eerste coalitie, om het zo maar even te zeggen. Het verrassende was dat toen haar bijdrage kwam aan deze inhoudelijke discussie over hoe is dit allemaal gelopen, zij een totaal ander onderwerp aansneed.
3: Ik heb een algemene oproep. Ook namens onze belastingbetaler wil ik het volgende vragen. Om nu de vervolgonderhandelingen gewoon in ons gemeentehuis te voeren. In plaats van dit voor de zoveelste keer alle besprekingen in het Leonardo Hotel te laten plaatsvinden. Met de nodige huurkosten van dien. Hoewel de uitleg al meerdere keren was, wij willen het neutraal houden, heb ik hier mijn bedenkingen over. Dit huis is van ons allemaal. Hoe neutraal wil je het nog hebben? Het voordeel is dat wij ook aan onze inwoners kunnen laten zien dat wij ondanks de belasting die mega verhoogd gaat worden, wij goed en zuinig met hun belastinggeld omgaan. Dit signaal lijkt me belangrijker dan alle nadelen die nog verder op te voeren zijn. Dank u wel.
0: Ja, en ik laat het oordeel over deze inbreng aan alle luisteraars over. Toen was de vergadering afgelopen. De motie om te beginnen aan een formatie van die 6 partijen. Te verrichten overigens door een mevrouw van VVD-huizen. Kalle Morren, ik had ook nog nooit van haar gehoord, maar zij is onder andere gedeputeerde geweest in de gemeente Utrecht en ook her en der burgemeester. Iemand dus met ruime politieke en vooral ook bestuurlijke ervaring. En toen was het tijd om eens eventjes aan sommige fractievoorzitters te vragen wat zij nu vonden van de ontstane situatie. En daar begon ik bij de fractievoorzitter van de VVD, Dirk Stouthart.
4: We hebben vanavond een vergadering gehoord over het advies van twee informateurs aan de Raad. En de VVD heeft daarbij opnieuw een centrale rol gespeeld. Wat was jullie motivering om met een nieuwe coalitie in zee te gaan?
5: We hebben goed alles afgepeld, Hans. En het was voor ons gewoon nummer één, wij gaan verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we altijd en daar lopen we ook gewoon niet voor weg. Hoe moeilijk het ook is, hoe grote verschillen ook zijn. We hebben dat ook laten zien met de PVV. Hè. Daar hebben we ook een coalitie mee kunnen sluiten. Wat daar gebeurt is natuurlijk gewoon echt wel heel erg vervelend voor alle partijen. Dat heb ik vanavond ook nog eens een keer herhaald. Maar we moeten wel door. En Papendrecht heeft recht op een stabiel college. En dat moet wat ons betreft gewoon zo snel mogelijk gevormd gaan worden. En dat willen we niet in handen leggen van buitenstaanders, hè, die hier een zakencollege komen vullen. Dus ja, dan zeggen we als VVD, dan nemen we weer de verantwoordelijkheid. We gaan met de partijen in gesprek. En we gaan kijken of we een breed akkoord met elkaar kunnen maken.
4: Wat zou voor de VVD een prioriteit van zo'n nieuw college moeten worden?
5: Ik denk met name hoe gaan we om met communicatie naar de burgers toe. Of naar de inwoners toe, moet ik zeggen. Want de geluiden die er zijn, de uitslag die er 18 maart was, hè, die is niet voor niks. Dat gaat verder dan alleen asiel. En dat hebben we ook in de vorige formatie zo besproken. En wat mij betreft staat het nog steeds. Die communicatie met die inwoners, die moet gewoon echt naar een heel ander niveau. Om mensen aangehaakt te houden en om mensen gewoon weer vertrouwen te laten krijgen in de politiek. Nee is soms ook een antwoord, maar ga met die mensen in gesprek en leg uit waarom je het doet.
4: Trekt de VVD dan daarmee ook een beetje het boetekleed aan?
5: Dat hebben wij in de campagne al gedaan, Hans. Een besluit over de weteringssingel. Ja, daar hebben wij in de campagne ook van gezegd. Dat is gewoon niet goed geweest. En daar, dat hadden we anders moeten doen. Dus wat dat betreft, als je dat boetekleed aantrekken noemt, dan wil ik dat best doen, hoor. Daar schaam ik me niet voor.
4: Overigens, voor zover ik weet, is er in de weteringssingel, behalve twee incidentjes aan het begin, veroorzaakt door buitenstaanden,

0: en nu opnieuw. We wisten eigenlijk meteen nadat de uitslag van de verkiezingen bekend was geworden dat de VVD met 4 zetels met afstand de tweede partij in de raad, de grootste partij is de PVV, een centrale rol zou gaan spelen. Nou, dat is ook gebleken. Dat doen ze dus nog steeds, zoals ook Dirk Stouthart hier eigenlijk wel bevestigde. Een partij die voor de eerste keer in deze, na de verkiezingen althans, in het spel meedoet, dat is het CDA. En de fractievoorzitter daarvan is een nieuwe fractievoorzitter sinds de verkiezingen, en dat is Jan Mulder. Het CDA heeft in een heel vroeg stadium, toen over het vorige coalitieakkoord werd gesproken, gezegd: wij gaan niet samenwerken met de PVV. Is dat eigenlijk nog steeds jullie mening?
1: Ja, dat is juist. Samenwerking wil natuurlijk, dan bedoel je coalitie vormen. Samenwerking kan buiten de coalitie ook om. En dat blijft gewoon open. Ik ben daar een voorstander van. Ik zal ze opzoeken. Ik hoop dat ze mij ook opzoeken. Je hebt mijn uitnodiging gehoord. Van wat hebben jullie gedaan aan Hearts and Minds winnen. Want die zitten maar af te wachten onderuit van kom maar naar ons toe. Zo werkt het niet in politiek. Je moet erop af. Je moet zelf ook zorgen dat je ziel wint. Dat is ook vertrouwen winnen. Dat is niet, komt niet automatisch. En we zijn eerder minder vertrouwen kwijtgeraakt dan dat er nu bijgekomen is. Dus er moet nog heel veel werk verzet worden voordat dat weer in goede banen komt. Ik ben niet pessimistisch daarover, dat zeg ik totaal niet. Ik ben daar eigenlijk, blijf daar gewoon optimistisch over. En ik neem mezelf mee om gewoon het voorbeeld in te geven. Dat heb ik ook gedaan om tot dit stadium te komen.
0: Even een ander puntje. Voor de SGP was in de tweede ronde van de informatie de zondagsopening reden om af te haken, principiële redenen. Bij het CDA ligt dat kennelijk wat minder principieel.
1: Ja, dat heeft nooit principieel gelegen, misschien vroeger, maar het CDA is om te beginnen niet een wat je zou zeggen, een christelijke partij. Het is een partij met een christelijke achtergrond. We hebben ook moslims die lid zijn en niet-christenen en die ook lid van het CDA. Dus om nou te zeggen dat wij een christelijke partij zijn, gaat ietsje te ver misschien. Maar dat doe ik nu mensen pijn misschien. Maar
0: want het heet wel christendemocratisch appel, ja, hè?
1: Dat kan ik niet ontkennen. eigenlijk is dat op een zeer respectvolle manier over en weer gegaan. Het lijkt nu erger te zijn geweest. Dat is emotioneel wel een beetje geweest, want we hadden elkaar toch wel een beetje. Maar voor ons, dan zou het ook helemaal gestopt zijn. Als wij dan ook nog zeggen van, nou, dit gaat ook niet. Want zoals het principieel staat, en de ChristenUnie en ook wij er niet in.
0: Nee, oké. Vertrouwen in de afloop van het nu komende proces?
1: Ja.
0: Nou, dat is een duidelijk antwoord. Kan niet anders zeggen. Ik ga je ook vragen, hoe lang denk je dat dit gaat duren?
1: Ja, ik hoop uiterlijk eind november klaar.
0: Ja. Oké. Want Papendrecht moet een nieuw college hebben.
1: Zeker weten.
0: Ja. Wat is voor jullie als CDA een prioriteit voor een nieuw college?
1: Een krachtig, betrouwbaar, stabiel bestuur.
0: En dat is dus nummer 1. Oké, maar er is dus niet echt een onderwerp, een zaak?
1: De doorgang met scholen, doorgang met duurzaamheid, warmtenet. Er zijn meerdere van deze. Stevige aanpak, sociaal domein. Daar zal een kei van een wethouder op moeten, wat ons betreft. Om maar wat te noemen.
0: Ja. Het nieuwe college zal zich niet hoeven te vervelen.
1: Nee, zeker niet.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dat was Jan Mulder van het CDA. Ik deed een poging na afloop van de vergadering om ook nog een interview te houden met Nikita de Ruiter, om haar reactie te horen op het geheel besluit om een college te gaan vormen waar de PVV dus niet in zit. Maar de PVV-fractie in zijn geheel, ze stonden met z'n allen bij elkaar en zeiden allemaal nee tegen mij. Dus die reactie zul je helaas niet horen. Wie wel een reactie wilde geven was Niels van Heteren. Hij is fractievoorzitter van D66. En in de tweede termijn van de vergadering deed hij een heel opvallende opmerking. De afstand tussen D66 en PVV is zeer groot. En hij nodigde eigenlijk zichzelf uit bij de PVV om eens te gaan praten van hoe zitten we nou tegenover elkaar? Wat kunnen we ook dingen bedenken waar we het wel over eens zijn? Ik praat erover met Niels van Heteren. D66 heeft vanaf het begin van de eerste ronde eigenlijk aangegeven, wij zien samenwerking met de PVV niet zitten. Wat mij opviel daarnet in de tweede termijn van deze vergadering is dat je een opening bood. Een beetje op voorstel van de PVV geloof ik, maar toch. Kun je uitleggen waarom je daarin geschoven?

0: over bent?
1: Nou, ik denk dat het ik denk dat ik probeer de dynamiek aan te voelen, dat ook weer tijd wordt om elkaar op de inhoud te gaan vinden. En dat we ook weer uit onze schuttersputjes moeten gaan. En ik hoopte juist, omdat ik echt denk dat PVV en D66 op bepaalde punten echt tegenovergesteld zijn. En het is de laatste tijd ook over veel over ons gegaan vanuit hun kant. Dat ik ook weer denk van, we moeten ook weer op de inhoud in ieder geval weer elkaar nader gaan vinden. En ik hoop dat dat dan ook soort van weer de raad goed gaat doen qua bestuurscultuur, politieke cultuur. Dus ik hoop er de verbinding te zoeken.
0: Ja, nou, dat is een mooi streven, lijkt mij. Hoe zie je het komende formatieproces gaan? Heb je vertrouwen in de uitkomst?
1: Absoluut. Ik denk dat de beoogde coalitiepartijen al het vertrouwen in elkaar echt wel expliciet hebben uitgesproken. Ook het vertrouwen op een goede uitkomst. En ik denk ook wat heel belangrijk is, wat we hebben besproken, is elkaar gaan gunnen. Dus elkaars politieke punten gaan gunnen. En als we dat niet kunnen uitonderhandelen, dat we het dan in de raad laten. En dan gewoon via meerderheden die democratie zeg maar gaan benutten. En ik denk dat we daar hele goede gesprekken al over hebben gevoerd. En dan, ja, dat stelt mij in ieder geval in vertrouwen dat we gewoon tot snel tot een akkoord komen en een college aan het werk kunnen zetten.
0: Want de meerderheid is natuurlijk heel krap. Hè? Eigenlijk een halve zetel zou je kunnen zeggen. Dus tijdens de gesprekken die gevoerd zijn, is dat sentiment ook al geuit? We zullen ook buiten een coalitie moeten gaan kijken om te kijken of we grotere meerderheden kunnen vinden?
1: Ja, het lijkt een beetje op het landelijke, met het minderheidskabinet. Je moet jezelf ook soort van het zelf gaan beseffen dat je een minimale meerderheid hebt. En daarin ook een bepaalde nederigheid hebben richting de oppositie. En ik heb ook gewoon 8 jaar oppositieervaring. En ik had daar ook veel meer behoefte aan dan de toenmalige coalitiepartijen steeds toonden. Dus wij nemen dat natuurlijk ook mee van onze eigen ervaring.
0: Nou, is een van de dingen die duidelijk naar voren kwam, de opmerking. We hebben misschien in de afgelopen jaren met z'n allen wel niet goed genoeg geluisterd naar de inwoners van Papendrecht. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind dat ik geef het deels gelijk. Aan de ene kant denk ik over mijn eigen fractie, nee. Wij zaten in de oppositie en we hebben dat ook meegemaakt. Ook telkens, net als Pro trouwens. Die heeft ook continu afgelopen periode over de communicatie begonnen. En je kan ons niet verantwoordelijk houden, vind ik, voor het bestuur wat toegeleefd is. Maar ik herken wel kritische signalen dat het bestuur daar wel echt steken heeft gelaten. En dat is ook wel een van de punten wat wij graag willen oppakken om het juiste voorbeeld te tonen. Dus zeker met Pro kunnen wij daar, denk ik, een goede inbreng leveren in de onderhandeling, dat dat aandacht heeft.
0: Ja, ja. En denk je dat partijen als VVD en CDA, die natuurlijk ook in het vorige college vertegenwoordigd waren, dat die daar ook wel gevoelig voor zijn?
1: Ja, want tot nu toe is gebleken uit onze gesprekken dat ze daarin gewoon zelfkritisch zijn en ook daarin zelfreflectie hebben getoond. En dat ze ook vinden dat het beter moet. Dus dat stemt mij wel in vertrouwen, zeg maar, dat we daar aandacht voor gaan hebben. Dat komt telkens terug in elk gesprek.
0: Ja, nou, we blijven jullie volgen en we wensen jullie veel succes met het volgende proces.
1: Dankjewel.

0: de praatpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Flow. Het is half oktober en dat betekent dat het normale niet-zomerse leven alweer een tijdje op gang is. Ik vind dat prettig. Aan het begin van de zomerperiode, toen bijvoorbeeld mijn radioactiviteiten stil lagen, vond ik het fijn dat ik een aantal weken met vakantie kon en daarna een flink aantal weken tijd had om dingen te doen waar ik al heel lang niet aan toegekomen was. Nou ja, dat wil niet zeggen dat ik die dingen ook werkelijk deed, want vrije tijd creëert natuurlijk meteen een aantal problemen. Ten eerste is er het gevaar van uitstel, want bij elk plafonnetje dat gewit moet worden of tuinhekje dat geplaatst moet worden, denk ik, ik kan het natuurlijk ook morgen doen. Of, en dat is nog erger, je hebt zoveel moeite met kiezen wat je eerst gaat doen, dat je beide zaken niet aanpakt. Voor dat plafond moet je eerst weer een zeil op de vloer leggen en de muren afplakken. Maar voor dat tuinhek moet je eerst naar een bouwmarkt om een grondboor te kopen. Of zouden ze die ook verhuren? Nu in oktober heb ik weer mijn kleine leuke taakjes en zit ik in een heerlijke flow. Maar ik kan het daar beter niet over hebben, want het is met flow hetzelfde als met gelukkig zijn. Zodra je je af gaat vragen of je een gelukkig bent, dan ben je het niet. Het moet vanzelf gaan. Als ik in een fijne flow zit, zweef ik een beetje. Het is een betoverend gevoel, maar die betovering is meteen verbroken zodra ik me realiseer dat ik in een flow zit. Dan zeg ik tegen mezelf, oh, wacht, dat is waarom ik me lekker voel. Ik zit in een flow natuurlijk. Weg, flow. Zouden dieren ook in een flow zitten? Ik denk het wel. En die blijven daar ook in, want die gaan vermoedelijk niet nadenken over hoe ze in die flow zijn gekomen en of ze daar ook uit kunnen raken. Intelligentie is een gevaar voor flow. Mens zijn is een gevaar voor flow. Denken is dat. Vooral denken over waar we vandaan komen of wat de zin van het leven is. Een flow werkt als opium en maakt religie overbodig. De mens blijft vasthouden aan de hardnekkige wens om te weten waarom hij bestaat en waarom hij de dingen doet die hij doet. En aan het misverstand dat het kennen van die reden een voordeel gaat opleveren.

0: Queen, Freddie Mercury met zijn gouden stem. Ja, alweer ons heel lang geleden ontvallen. We hebben nog een paar nieuwtjes uit Papendrecht voor je. De eerste daarvan is een initiatief van burgers om in de eigen wijk rond te gaan lopen om de boel een beetje in de gaten te houden. Nou zeg ik het op een hele simpele manier. Het heet officieel een buurtpreventieteam. En dat is maandagavond voor het eerst van start gegaan in de wijken Kraaihoek en Middenpolder. En die mensen gingen dus op eigen initiatief dat doen. En ze hielden een wijkschouw. En ze deden dat overigens in aanwezigheid van de burgemeester, die natuurlijk veiligheid in haar portefeuille heeft. En Margreet van Driel was heel blij met dit initiatief. Die was daar heel positief over. En ze doen dat in samenwerking met Veilig Papendrecht. En Veilig Papendrecht, dat kunnen alle Papendrechts kennen, want dat heeft ook een aantal WhatsApp-groepen waarin je dus digitaal dingen kunt melden, waarin je denkt, hey, dit is niet pluis. Kan er iemand eens eventjes naar kijken. Dus het is een bewonersinitiatief om in buurten en wijken samen met politie en gemeente te werken aan de veiligheid. En ik heb nog niet gelezen dat dat in andere wijken ook al zal gebeuren, maar het zou me niet verbazen als dat in de niet al te verre toekomst alsnog gaat plaatsgrijpen. Ja, en dan morgen en morgen, lieve luisteraars, dat is woensdag, dus mocht u naar de herhaling luisteren, dan kunt u misschien kijken hoe het feitelijk gegaan is, maar woensdag, dan gaat er gestaakt worden in het openbaar vervoer en met name in het streek openbaar vervoer. Met andere woorden, als je morgen misschien met de bus naar Rotterdam wil, of met de bus naar Sliedrecht, naar Dordrecht kan op dat ogenblik niet, hè. Dat heeft andere oorzaken, daar hebben we het nog wel eens een keer over. Gerrit herinnert mij aan de trein. Daar had ik al aan gedacht. De kwestie is dat wij op dit moment van schrijven niet wisten of dit ook gevolgen gaat hebben voor de Merwede-Lingelijn. De trein naar Gorkum dus. Dus dat zou kunnen. Ik zou het checken. En in ieder geval wordt er ook gezegd door met name Qbuzz dat je maar niet al te zeer op moet afgaan op wat de dienstregeling in de apps zegt. Want dat zou wel eens niet kunnen kloppen morgen. Het kan dus best zijn dat er het een en ander rijdt. Want er zijn misschien chauffeurs die zeggen, nou, ik doe niet mee in de staking, ik ga gewoon in de bus zitten. Dat is mogelijk. Maar dat weet Qbuzz morgenochtend pas, als mensen wel of niet komen opdagen voor een dienst. Dus het wordt allemaal heel penibel. En als je per se ergens heen moet, dan is het misschien verstandig om de auto te nemen. Maar ja, daar zeg ik dan meteen bij dat met de huidige verkeerssituatie in de streek dat ook geen heel fijn alternatief is. Want de files die regen zich aaneen. Op de A16 is het al helemaal een grote dikke ellende. Vandaag stond er vanochtend ook weer een heleboel. Ik geloof dat de file vanochtend op de A16 begon in Breda. En hij liep door tot Dordrecht. En er was niet eens een ongeluk gebeurd, kun je nagaan. Dat was gisteren trouwens wel het geval. Want gisteren kwam daar zelfs een mevrouw bij om het leven. Dat is allemaal heel triest. Ik denk dat we toe zijn aan de nazit.
1: Dit is de praatpaal van Drechtstad FM. De nazit.
0: Normaal gesproken komen er verschillende mensen aan het woord die dan gaan vertellen wat zij van deze uitzending vonden. Dus, kijk Gerrit, ja, die grijpt al in.
2: Ik wil wel een poging maken.
0: Wacht jij eens op, wat vond jij er nou eens van?
2: Ik vind dat het leuk was, want, tenminste leuk, informatief. Ook met de inbreng van de raad, zeg maar. Die een en ander waren.
0: Hey, jongens, de meesten hebben erg hun best gedaan.
2: Hebben erg hun best gedaan. En ik vind het heel jammer dat Nikita een beetje afstand van ons neemt. Want ik vermoed dat zij gewoon een heel goed verhaal heeft. En dat mag ook gehoord worden hier op de lokale radio.
0: Zeker. Nou, ik vond het zelf ook leuk om te doen. Deze keer voor de eerste. Volgende keer, trouwens. Dat is voor mij, voor dit onderdeel over 3 weken, zeg ik dat goed. 1, 2, 3 weken, ja. Dan is als het goed bij Peter de Liefde er wel bij. Want dat had hij beloofd. Dan is hij ook niet meer jarig. En deze keer was Peter er dus in gedachten een beetje bij. Dankzij zijn opname. Het was weer een prachtige column. Trouwens. En volgende week is René van Engelen hier met zijn programma over levensbeschouwing. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de brand bij een autobedrijf in Berkel aan Roderijs en een explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw in Berkel kort daarvoor. Dat zegt de politie. Er wordt in beide gevallen wel onderzoek gedaan. Bij de brand ging onder meer een woonboerderij in vlammen op. Die brandde 2 jaar geleden ook al helemaal af. Toen zat er een drugslab in het pand en stond er een auto met een lichaam erin. In Dordrecht is brand uitgebroken bij een bedrijfje aan de Smaragd op het bedrijventerrein Dordtse Kil. Die was op de bovenverdieping ontstaan in een koelkast of wasmachine. Omdat er veel rook is ontstaan en dat moet de pand uit, is de brandweer nog altijd aanwezig. Ook wordt onderzoek gedaan, er is niemand gewond geraakt. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is ontruimd nadat een rookontwikkeling is ontstaan. Het gaat om het deel van een verdieping waar de technische ruimte zit. De zorg in het ziekenhuis gaat wel gewoon door. Volgens de brandweer is er een lekkage van de stof freon die kan worden gebruikt om te koelen. Vorige week was er ook een rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Of er een verband is tussen de twee gevallen is niet duidelijk. In Rotterdam Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het bedrijf zit aan de Vlaardingweg vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers dat het van het bedrijf dat op camerabeelden te zien was, dat iemand ook een explosief had ingelegd bij het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Het weer. Veel zon. Het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Het is 20 graden en dat is zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog. Plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. En dat wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Trots op Papendrecht.
1: Zo, hij stond een beetje hard. Ik sta bijna tegen het plafond. Ja, we zijn er weer. Het is buiten vies, bah, bleh, herfstweer. Alhoewel, het is niet koud, want het is nog wel gewoon in de twee cijfers temperatuur. Dus het is best lekker. Maar het is gewoon lekker weer om lekker binnen te zitten en naar de radio te luisteren. En dan luister je natuurlijk naar Trots op. En ja, want ondertussen, mensen zijn het misschien een beetje gewend al. Het wordt Trots op, puntje, puntje, puntje. Nou, vandaag zijn we trots op, Papendrecht, maar ook op Excelsior. Want dat is toch echt wel een muziekvereniging hier in Papendrecht die zo onnoemelijk veel doet en ook eigenlijk wel een hele goede naam heeft. Ook bij de artiesten die ze soms te gast hebben. En daar komt natuurlijk Mark alles weer over vertellen. Wat er allemaal op de agenda staat en in petto staat. Want pas is natuurlijk ook weer de jaarlijkse boeken- en rommelmarkt geweest. Want ja, zonder Inge kunnen ze natuurlijk ook geen kant op met de jaarlijkse markt. Want die weet echt gewoon, als jij een boek wil hebben, dan moet je eventjes daar de derde gangpad naar links, via de doos van onderen. Daar staat het in. Nou, en gegarandeerd, het staat er ook echt gewoon in. Maar daar kan natuurlijk, wat ik al zei, Mark alles over vertellen. Nou ja, eigenlijk Inge, maar Mark is hier. En die komt straks alles vertellen over Excelsior.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, we zijn er weer. En vorige week is ook Praatpaal weer begonnen. Dus die hebben een iets andere format, maar die zijn er straks ook. En dat is 1 uurtje, geen 2 uur meer. En elke week hebben ze een ander onderdeel. Maar daar horen we straks ook weer gewoon meer over. Ik zie Bovien echt weer kijken, want die is een paar weken niet geweest. Helaas, want die was druk met school en met werk. Maar je bent er weer, Bovien.
2: Ja, ik vind het echt heel erg jammer dat ik er dus niet zo vaak meer ben. Maar ja, het leven wordt steeds drukker als jongvolwassen student. Om het maar even zo te noemen. En dan moet ik soms keuzes maken. Ja. En dan is soms de keuze dat ik er hier niet kan zijn. Maar dat maakt de keren dat ik er ben des te leuker.
1: Daarom. En we gaan het echt doen, hè, een keertje. Gewoon dat jij je eigen programma gaat doen. Hè? Want dan gaan we gewoon plannen.
2: Ja, dat klopt. Ik ben het ook een klein beetje... Ik moet heel eerlijk zijn. Ik ben het een klein beetje aan het vermijden. Want ik zat er dus ook vandaag nog aan te denken. En toen dacht ik, ja, maar ik vind het ook gewoon... Toch ook gewoon een beetje spannend of zo. Dat ik dan denk, ja, dan is het straks... mijn uitzending. En als het dan valt er toch heel veel verantwoordelijkheid in je eigen schoot. Maar ik heb er ook wel zin in. En ik moet er ook gewoon echt even een keertje voor gaan zitten. Ja. En ik moet iets leuks gaan plannen. Maar ik weet zeker dat als het moment daar is... dan wordt het leuks. Dan kan ik je
1: ja, inderdaad. En dan gaan we ook gegarandeerd aandacht aan geven. En dan... misschien zal dat wel het item zijn... dat het de eerste keer bij Trots op... een TikTok-filmpje komt.
2: Nou ja, ik weet niet of we al zover zijn... dat ik jullie sociale media ga leren. Maar misschien, wie weet. Ja. Misschien wordt dat wel mijn item. Hè, dat ik ga vertellen over sociale media.
1: Dat, ja, dat kan ook nog
2: dat
1: inderdaad.
2: Dat zou nog wel kunnen. Ja. Maar je moet het niet een te groot ding maken. Maar, want anders vind ik het spannend.
1: Ja, dat is ook zo. Nee, doen we niet. Maar we zijn blij dat je er weer bent. En we zijn ook blij dat eigenlijk ook trouwe gast van het programma weer in de studio is. Mark, welkom.
3: Leuk om er weer te zijn.
1: Ja, zeker. Staat hij aan, heer? Ja, ook zie het lampje niet branden.
2: Verkeerd is dat aan.
4: Ja. Oh, kijk, nou wel.
1: Ja, nou hoor ik je wel
2: dat
1: goed.
2: Dat vinden wij dan fijn, hè?
1: Ja, ik hoorde je ergens in een diepe put.
4: Oh ja, ik ben er inmiddels uitgeklommen.
1: Ja,
4: dus,
1: kijk, helemaal goed. Nou, welkom inderdaad en fijn dat je er weer bent.
4: Jazeker.
1: Ja, en voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je, waar ben je van, et cetera?
4: Ja, ik ben Mark Vonk. Ik ben lid bij muziekvereniging Excelsior Papendrecht. En ik speel daar in het grote orkest, zoals we dat daar noemen. Ons fanfareorkest. En ik zit ook in het bestuur daarvan. Dus, en af en toe dan mag ik hier aanschuiven om jou weer te vertellen wat we gaan doen komend seizoen.
1: Ja, inderdaad. En dat doen we eigenlijk, we proberen dat wel jaarlijks in ieder geval een keertje te doen.
4: Ja.
1: Want jullie hebben echt wel een drukke agenda. En jij doet ook een beetje de PR en dat soort dingen.
4: Ja.
1: De social media. En goed. We hebben het net over TikTok gehad. Gebruiken jullie dat al bij Excelsior?
4: Nou ja, ik moet zeggen... Ik ben inmiddels 36. Mm-hmm. En voor de ene is dat jong, voor de ander is dat stokoud. Instagram kreeg ik nog mee.
1: Ja.
4: Daarna ben ik afgehaakt.
1: Ja.
2: Okay. Ik zou het echt daarbij houden. Want het is echt... Ja, ik zeg wel eens voor de grap, zeg ik altijd wel eens, ik ga alle sociale media verwijderen. Dan koop ik een klaptelefoon. En dan kan je me op die manier bereiken. Of je stuurt me maar een postduif. Want dat is hoe erg het is als je zeg maar nu alles moet vinden via sociale media. Ja. Want ik moet voor mijn opleiding soms ook contacten leggen. Sommige websites bestaan niet, want die hebben geen website. Die hebben alleen een Instagram pagina. En dan kan je ze bereiken via de DM. Nou... geef mij maar die klaptelefoon of stuur een postduif. Ja.
4: Nou, ik neem die tip ter harte, want ik vind dit al gedoe genoeg.
2: Het is echt. En ook om in dat algoritme te komen en dat soort dingen. Kijk, ik maak elke keer hier grapjes van. Het is het beste marketingplatform dat er is. Maar dan moet je wel in dat ritme zitten. En het is echt om er eigenlijk intussen te komen. Als je er niet al in zit, dan is het echt... Blijf buiten.
1: Ja.
2: Dat is mijn tip.
1: We blijven het gewoon doen op deze manier.
2: Kijk,
1: we hebben gewoon contact via de telefoon, WhatsApp. En je komt gewoon in de uitzending.
4: Precies.
1: En ik denk dat dat gewoon veel gezelliger is.
4: Ja, joh.
1: En dan heb je nog echt het menselijke contact. Ja, en een koffie. Ja. waar zijn jullie het afgelopen jaar allemaal mee bezig geweest?
4: Dan moeten we ver gaan terugdenken. Maar in ieder geval, we zijn in ieder geval natuurlijk na de zomervakantie... denk ik redelijk vliegend uit de startblokken gekomen. Met al heel snel een concert. Concert op de Alblas.
1: Ja.
4: Niet in Papendrecht, maar wel in Alblasserdam.
1: Ja.
4: En dat was toch wel heel erg gaaf om te doen.
1: Ja.
4: Een hele mooie locatie om een concert te geven.
1: Het was ook fantastisch weer, hè?
4: Nou, het kon slechter. Mm. We hebben wel wat regen gehad, maar wij zaten droog.
1: Oké.
4: Dus wij zaten in een mooie tent op het water.
1: Ja, mooi,
4: dus, ja, die locatie daar is fantastisch. Je hebt aan de ene kant heb je terras van Le Barrage. Aan de andere kant staan de mensen aan de kant. Voor ons de mensen in de bootjes.
1: Ja.
4: Ah, dat is heel vet.
1: En, ja. Hoe oefen je nou voor dat soort dingen? Want je staat ineens op het water. Of heb je daar geen erg in?
4: Heel veel pilletjes voor de zee. Nee. Nou, wat nog de grootste uitdaging is, je komt uit de zomervakantie. En ja. Ook wij gaan met vakantie. Mm-hmm. Dus dan raak je dat ding een week of zes niet aan. Als je niet oplet. Ja. Die instrument. Ja, dus goed om die. Ja, precies. Net als met sporten, ook een muziekinstrument, daar heb je ook een soort conditie, moet je daarvoor opbouwen. Dus, mm-hmm. dus je gebruikt bijvoorbeeld bij een trompet heel veel spieren in je lippen. Als je die een week of drie niet gebruikt, dan voel je dat meteen. Als je een week of drie niet hebt hardgelopen, dan heb je meteen, je komt er wel vooruit. Mm-hmm. Maar je denkt, nou, dit gaat niet zo lekker als de laatste keer. En dat heb je hetzelfde met heel veel muziekinstrumenten. Mm-hmm. Dus je moet er best wel voor waken dat je niet zes weken lang op je lauren gaat rusten. En denkt van, nou, dat komt wel goed. Want na de zomervakantie hadden we een repetitie of drie. Mm-hmm. Nou, de eerste repetitie is de helft nog op vakantie. Want we hebben ook genoeg leden die denken, oh, ga lekker buitenseizoen. Want het is al duur zat. Hè? Ja, geen kinderen. Hopta. En dan heb je nog maar twee repetities. Mm-hmm. En dan gaat het best wel hard. Dus dat is eigenlijk nog de grootste uitdaging.
1: Ja?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
4: Ja.
1: Maar dat is gelukt volgens mij. Volgens mij is het goed gelukt.
4: Zeker, ja. Ja.
1: Was dat de eerste keer dat jullie op Concert Tablas stonden?
4: Nee, tweede keer. Ja. Twee jaar geleden was de vorige editie. Mm-hmm. Dat was onze eerste keer.
1: Ja.
4: En toen zaten we om 6:00 in het programma. Mm-hmm. Dat was ook al heel erg gaaf. Maar nu waren we om 8:00 geprogrammeerd.
1: Oeh, dus hot time, prime time.
4: Ja, precies. En wat ook een leuke pauze act. Dat was... dan ben ik natuurlijk nu zijn naam kwijt. Maar dat was onze allerberoemdste volkszanger op dit moment. Terug in de tijd.
1: Ah! Nou, die weet Erik wel, de naam.
4: Ja, kon hem
0: niet. Yves
4: Berends, natuurlijk.
2: Ik had missen. Hem in mijn hoofd, maar ik dacht... Weet je hoe stom het is als ik nu de verkeerde naam zeg? Ja, dat heb ik altijd. Dit heb ik altijd. Ook met hitster. Ik weet niet of er hier mensen zijn die wel eens hitster spelen. Ja. Dan denk je, ik weet hem.
4: En
2: dan
4: maar niet op dat moment.
2: Juist, altijd. Ja. Maar, dus dat had ik nu ook.
4: De punten gaan naar Erik.
2: Zeker.
4: Ja. Dus, die hadden we dan tussen ons in. En dan daarna nog een set. Dus dat was een fantastisch moment om dat te doen.
1: Was het druk?
4: Zeker, ja. Ja, het was sowieso de terras zat afgeladen vol. Ik geloof dat er zeker een bootje of 50 in het water lag. En ook langs de kant
1: geweldig.
4: Goed gevuld.
1: Wat geeft dat voor gevoel als je voor zo'n publiek staat te spelen? Tuurlijk, de Theater de Willem. Vol is al een hot item natuurlijk.
4: Ja.
1: Alleen, dat hebben jullie nou zo vaak gedaan. Dat begint een beetje te wennen, denk ik. Hoop ik.
4: Ja, soms wel, soms niet.
1: Maar. Ja. Maar dit is toch wel iets heel speciaals. In de buitenlucht, op het water. Verschillende soorten mensen voor je.
4: Ja.
1: Wat doet dat met je?
4: Nou, het grappige is dat je daar op dat moment zelf eigenlijk zo min mogelijk mee bezig bent. Of mee bezig probeert te zijn.
1: Mm-hmm.
4: Want het leidt alleen maar af.
1: Mm-hmm.
4: Achteraf is dat, als je dat dan terugkijkt en dan terugdenkt, dan is dat wel heel erg gaaf.
1: Kikken,
4: dat geeft wel een heel vet gevoel.
1: Leuk. Maar dat was dus eigenlijk 2-3 weken na de zomervakantie.
4: Ja. Ja.
1: Dus dat was gelijk volle bak.
4: Ja, zeker.
1: Leuk.
4: Ja.
1: En daarna?
4: Toen hadden we kort daarna natuurlijk onze jaarlijkse... Ja, je noemde hem net al, hè, onze jaarlijkse rommel- en boekenmarkt.
1: Ja.
4: Dus dat, ik zeg altijd, op zo'n dag werk ik harder dan op mijn eigen werk.
1: Ja,
4: En
1: het is echt niet overdreven, hè, wat ik zeg van Inge. Die weet echt gewoon...
4: Nee, ze hebben in Amsterdam hebben ze de grootste bibliotheek van Nederland. En ik geloof dat ze jaloers zijn op onze Inge daar.
1: Ja.
4: Dus daar is niks aan overdreven.
1: Nee.
4: Je kan tegen, wij hebben, ik denk dat we zomaar 100.000 boeken uitstallen door dat hele gebouw heen.
1: Ja, zeker wel.
4: Je kan geen hoekje vinden of er ligt een boek. En je vraagt aan Inge, joh, die titel, dat genre, die druk. En ze loopt je er zo naartoe.
1: Ja, het is echt fantastisch.
4: Ja. Ja.
1: Het is ook echt, ik kom er ook geregeld als wij weer eens aan het opruimen zijn geslagen, dan... Inge, ik heb weer wat. Kom maar brengen.
4: Ja, en ik kan ook iedereen aanraden, als je een beetje van lezen houdt, we doen dat ongeveer 4 keer per jaar. En wat je voor een heel jaar aan de bieb kwijt bent, daar kun je voor ons voor 2 jaar voor lezen.
1: Ja.
4: Wij zijn goedkoper dan de bibliotheek.
1: Ja, maar we helpen jullie daar ook nog eens bij.
4: Zeker. Ja, nee, absoluut. Want dat, daar verdienen we echt wel een leuk, leuk centje aan voor, ja, voor de vereniging. En dat is super belangrijk om, om weer nieuwe dingen te kunnen ontwikkelen. En, ja, en te kunnen, kunnen uitvoeren, lessen te kunnen geven, instrumenten te kunnen kopen, zeker.
1: Ja, ja, want ja, dit, je zegt het al, instrumenten die zijn hartstikke duur. Ja. Maar jullie zijn, proberen ook nog vernieuwend bezig te zijn voor alle, allerlei genres, allerlei groepen, ja, allerlei pleumage, om het zo maar te noemen. Ook wat nieuws te vinden, hè?
4: Ja, klopt. Ja.
1: En ja, hoe doen jullie dat?
4: Nou, wat we onder andere, daar gaan we binnenkort weer mee starten, is, is een muziek ABC.
1: Ja.
4: Dus dat is, dan, dat is eigenlijk een soort kennismaking voor kinderen met muziek. En het kan best wel een drempel hebben om te beginnen met een muziekinstrument. Dus wat we hier doen is dat we 6 lessen aanbieden in serie. En het is eigenlijk een kennismaking met van alles. Met noten lezen, met ritmes, met verschillende muziekinstrumenten. Verschillende stijlen in groepsvorm. En het is volledig gratis. Dus je kan je daar gratis. Het is voor, de doelgroep is een beetje kinderen in de leeftijd van groep 4 en 5.
1: Mm-hmm.
4: Daar kan je gratis aanmelden. En dan kan je zo op die manier heel vrijblijvend
1: kennis maken met muziek, ja, met muziekinstrumenten. Kijken of je het leuk vindt.
4: Ja.
1: Dat hebben jullie al eerder gedaan.
4: Ja, klopt.
1: Dat ABC. Blijft daar dan ook nog wat van hangen?
4: Jazeker. Ja, je merkt wel. Kijk, we zijn geen voetbalvereniging. Zo eerlijk moet je ook zijn. Ja. En dan hoef je weinig. Als je in de juiste wijk zit, hoef je weinig te doen aan reclame of werving. Want dan stroomt het gewoon binnen. En moet je op een gegeven moment zeggen: Nou is het even genoeg. Moet je eerst weer wat trainers hebben en wat velden erbij. En dan kan er weer. En dat heb je als muziekvereniging gewoon niet.
1: Nee.
4: En, je ziet daar wel dat gewoon lastiger wordt. Dus, maar we hebben een opleidingscommissie die daar heel veel tijd en energie in steekt. Om dat een aantal keer per jaar zo te doen. Ja, je moet er veel energie in steken, maar er blijft zeker wat hangen. Alleen, ja, je moet denk ik realistisch zijn als zich 10 kinderen aanmelden. Als ze helemaal allemaal door de puberteit zijn, als je er 1 of 2 over hebt, dan is dat gewoon
1: veel.
4: Doe het geneesmiddel. Ja,
1: nee, zeg maar. Nee.
4: Ja.
1: En ik kan me nog herinneren, in mijn tijd hadden we gewoon muziekles op school.
4: Ja.
1: Is dat nog?
4: Nou, mijn oudste dochter is 8, ik heb er 2. En zij krijgt wel iets van muziekles. Maar ik weet inderdaad tot de middelbare school. En dat durf ik dan niet zo goed te zeggen. Had ik ook inderdaad het vak muziek. Nou moet ik zeggen dat ik daar ook niet zo heel veel van heb opgestoken.
2: Ik heb ook nog muziek gehad in de middelbare school. Okay. Ja. Dus het is nog wel van deze tijd. Maar ik heb het wel, en voor mij hebben we het dan ook al, we hebben het wel gewoon over 4 of 5 jaar geleden. Ik heb het alleen in de eerste en in de tweede klas gekregen. Of dat het in die 5 jaar is veranderd, dat weet ik niet. Maar daarna niet meer. Maar ik weet toevallig wel dat op sommige VWO-scholen je kan daar het vak kiezen. Dan kan je dus nog muziek aanhouden, maar het is dus geen verplicht vak. Het is een keuze. Alleen in het eerste en in het tweede is het nog verplicht.
1: Oké.
4: Okay. Okay.
1: Nou ja, dan is het wel leuk inderdaad, want dat is dan de middelbare.
4: Ja.
1: Dus dat is dan een jaar of 12, 14, 15 max.
2: Ja,
1: zo'n beetje.
2: Zoiets ongeveer. Ja.
1: En jij hebt het over groep 4 en 5. Nou, ja, dat is dan een jaar of 6, 8?
4: 6, 7 zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus hoe eerder, hoe beter.
4: Ja,
1: en,
4: ja,
1: zeker. Wat ik dan ook wel aan denk van baby's tegenwoordig, die zitten te pingelen op allerlei dingen wat geluidjes maakt. En,
4: ja, ja.
1: Dus die maken al heel snel kennis met muziek.
4: Ja, ja. Ja, maar dat zie je ook nog wel eens hoor, van die babyworkshops.
1: Ja?
4: Doen wij niet, maar dat zie je ook wel voor. Ja. Juist met muziek, om toch, ergens een beetje te stimuleren. Ja.
1: Ah, leuk.
4: Ja, ik weet niet of je er heel veel aan hebt als baby.
1: Nee, maar. Ja. Maar zo inderdaad, groep 4, 5 is leuk.
4: Ja.
1: Dat is dan de jongste groep die jullie dan proberen.
4: Want dan zit je eigenlijk net aan het begin van waarop het een beetje haalbaar is om te starten met muziekles.
1: Mm-hmm.
4: Dus daar sluit dat goed op aan.
1: En zit er dan opvolging met verschillende opvolggroepen met kinderen waar jullie ook nog
4: wat
1: mee doen?
4: Nee, wat we wel doen daarna is dan bieden we nog een soort muziekcarousel aan, waarin je eigenlijk in een aantal lessen verschillende instrumenten kan proberen. En wat gerichter echt kan kijken, is het wat voor mij en wat dan precies?
1: Oh ja.
4: Ja.
1: En dat is dan gewoon een hele jeugdgroep?
4: Dat gaat al richting individueel.
1: Oh, dat gaat dan in. Oh, zo.
4: Ja, ja.
1: Oh, dat is dan wel heel bijzonder, ja. Individueel.
4: Ja.
1: En doen die dan ook nog optreden in een groep? Of,
4: ja, want we hebben twee opleidingsorkesten. Mm-hmm. Het sms-orkest, dat heeft niks meer. Ja, dat kennen kinderen al niet meer. Dus dat, ja. dat hoeven ze ook niet meer uit te leggen nee. dat het niks met sms te maken heeft. Maar dat staat voor starten met samenspel. Ja. Nee, vroeger moesten we uitleggen, nee, je gaat niet sms'en. Maar dat, nee, ja. als je dat nu zegt, dan heb geen idee wat dat is.
1: Nee.
4: Maar het WhatsApp-orkest misschien. Ja. Maar, en dan hebben we daarna het opleidingsorkest, waar de iets verder gevorderde leerlingen zitten. Maar we hebben juist dat starten met samenspel. Zodat kinderen eigenlijk al heel snel, als ze ook maar als het ding maar kunnen vasthouden, al kunnen zeggen, joh, ga gezellig in een groepje ook wat doen.
1: Oh ja. ja. En dat zijn dan echt de begingroepjes ja. bij jullie. En wat voor groepen hebben jullie nog meer? Want dat zijn de begingroepen. Ja. De jeugd, dan heb je volgens mij ook wel een echt jeugdorkest.
4: Ja, ja dat is het opleidingsorkest inderdaad.
1: Okay,
4: En dan hebben we daarnaast nog twee slagwerkgroepen.
1: Uh-huh.
4: En ook een opleidingsgroep en gewoon de normale, niet wat andere op.
1: nee,
4: maar gewoon de volwassen groep. Ja. Maar goed, het zijn niet per se volwassenen.
1: Uh-huh.
4: En daarnaast hebben we ook nog een steelbandgroep. Dus dat zijn die plinke plinke plonk dingen.
1: Ja,
4: plinke plinke plonk. Van Bastionade, mensen dat liedje nog. Maar dat zijn van die olievaten, van die Caribische olievaten. Waar allemaal deuk in zijn geslagen. En dan krijg je dan verschillende
1: Ja, met die heerlijke Caribische.
4: Ja, daar word je helemaal vrolijk van als je dat hoort. Maar we hebben ook een koor.
1: Mm-hmm.
4: Al een tijdje. En een saxofoonorkest. En dan moet ik oppassen dat ik geen groepen ga vergeten. Want kijk, dat straks weer te horen. Ja. En we hebben natuurlijk nog gewoon ons grote orkest.
1: Mm-hmm.
4: En volgens mij heb ik ze dan nu wel allemaal gehad zo.
1: Ja. Steelband is dan die...
4: Ja, dat zijn die olievaten.
1: Ja, dat zijn die olievaten.
4: De olievatengroep.
1: Ja, de olievatengroep. Ja, echt erg. Hè. Nou, dat zijn er nogal wat. En ze hebben ook allemaal hun eigen specialisatie.
4: Ja.
1: Een echt leeftijd van jong tot oud, volgens mij.
4: Absoluut,
1: Want wat is jullie jongste lid en jullie oudste lid?
4: Nou, de jongste leden, die zitten tussen de leerlingen. Dus en ongeveer, weet je, de leeftijd van groep 4, 5, 6, 7, 8. Dat is een beetje de leeftijd waarop je kan beginnen.
1: Mm-hmm.
4: En ons oudste lid is, ik denk nog net geen 100.
1: Zo.
4: Maar voorbij de 80.
1: Dus zo, echt wel, geweldig.
4: We zeggen altijd, we zijn een vereniging voor mensen van 9 tot 99.
1: 90, ja. Nou, geweldig.
4: En onder de 9 ook.
1: Ook wel. Ja. Dus in ieder geval nog zat te doen.
4: Ja.
1: We gaan eerst eventjes luisteren naar een stuk muziek. Ik weet niet wat Erik klaar heeft staan, dus dat horen we vanzelf. En dan gaan we hierna wel eens eventjes kijken wat er allemaal nog op de planning staat.
4: Leuk.
1: Van al die verschillende groepen.
4: Ja, ik hoop dat je even hebt, want het is nog wat.
1: Goed zo.
0: Jouw stad. Jouw radio. Drechtstad FM.
3: Trots op Papendrecht.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, als ik terug kon in de tijd. Nou, dat hebben we even gedaan. En we hebben dus teruggeblikt wat er allemaal gedaan is. En waar ze natuurlijk allerlei dingen al mee bezig zijn. Met allerlei opleidingen bij Excelsior. Onze trots, onze muziekvereniging hier. Die toch echt ook wel grote namen al bij zich heeft weten te staan. En ja, er staan er nog een paar op programma ook. Want we gaan nou even naar vooruit kijken.
2: Ja, ja, leuk.
1: Ja. Ja. Wat hebben jullie allemaal in petto? En dan eigenlijk een beetje chronologische volgorde.
2: Ja, laten we dat maar doen. Anders wordt het ook zo ingewikkeld. Ja. Nou, dan is eigenlijk het eerst volgende grote concert wat we hebben. Dat is op 7 november.
1: Mm-hmm.
2: En ik moet zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk persoonlijk heel erg leuk. Ja? Maar dat gaan andere mensen denk ik ook wel leuk vinden. Maar ik kijk er ook al heel erg naar uit. Maar dan gaan we wat doen. Dat wordt een soort Duitse avond.
1: Ah.
2: Maar niet een soort standaard Duitse avond. Maar we gaan alle kanten op.
1: Oh, oké. Dus, dus het is geen Tiroler.
2: Het komt allemaal
1: langs. Oh, dat komt
2: ook
1: allemaal
2: dat komt langs,
1: voorbij.
2: Maar ook dat waarvan je denkt, nou, die zegt, ja, we gaan alle kanten op.
1: Okay.
2: Maar we hebben dan ook een bijzondere gast. En dat is Christoph Moschberger. En dat zal misschien niet iedereen wat zeggen. Maar het is op dit moment misschien een van de beste trompetisten die we wereldwijd hebben.
1: Ah, dat is voor jou als trompetist natuurlijk wel bijzonder.
2: Precies. Dus daar kijk ik enorm naar uit. En ik zou iedereen zeggen, als je denkt van, nou, ik weet het nog niet zo, zoek hem even op YouTube. Je weet niet wat je ziet.
1: Oké.
2: Okay. Wat hij technisch kan, is ongekend. Maar hij gaat ook een paar hele mooie nummertjes spelen.
1: Kijk, zijn er nog kaartjes?
2: Ja, er zijn nog een paar kaarten. Maar dat loopt hard. Dus, dus daar moet je niet te lang mee wachten.
1: En dat is dan 7 november 's avonds?
2: Ja, 7 november. Zaterdagavond, 7:15.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Nou, want overdag heb je het cultuurfestival. Ik weet niet of jullie daar ook nog wat aan meedoen.
2: Ja, ja, daar doen we ook aan mee. Dus, en dat
1: dag.
2: Is inderdaad met alle culturele partners bij elkaar. Ja,
1: drukke dag.
2: Ja, dat. En er zal niet iedereen wat aan hebben. Maar mochten de trompetisten of bugelisten luisteren. Christoph komt ook nog een workshop doen die dag. Dus we hebben een vol programma.
1: Zo,
2: van 12 tot 2 komt hij bij ons ook nog een workshop geven.
1: Ah,
2: dus
1: leuk.
2: Dit is een hele culturele dag.
1: Nou, bijzonder, ja. Wij zijn er ook. Dus ik denk dat we. Nou, ik kom jullie wel even opzoeken.
2: Ja, zeker. Ja, leuk.
1: Dat sowieso. En doet Blomberg ook nog daar iets mee? Omdat ik hoor Duitse avond.
2: Nee, helaas niet. Nee. Nee.
1: Ah, had gekend.
2: Ja, nou zeker. Dat had wel een mooie combinatie geweest.
1: Oké. Daar zijn dus nog kaartjes voor te krijgen. Theater de Willem.
2: Ja.
1: 7 november.
2: Ja.
1: Duitse avond.
2: Ja.
1: En dan?
2: Nou, dan gaan we al richting de kerst. En dan hebben we...
1: Hard.
2: Ja, dat gaat hard, hè. Ja. Ja. Wordt ook koud.
1: Ja, het wordt donker.
2: Wordt
1: donker. Je bent al een beetje een molletje aan het worden.
2: Ja, precies. Ja. De pepernoten liggen al 6 maanden in de winkel. Dus, Nee, dan gaan we richting kerst. En dan hebben we met het grote kerst hebben we gezegd... nou, we gaan om het jaar gaan we een kerstconcert doen.
1: Mm-hmm.
2: Dat geeft best wel een belasting. Ook in combinatie met je nieuwjaarsconcert.
1: Ja.
2: Maar de andere groepen die hebben er natuurlijk slim op ingesprongen. Die dachten, nou, daar gaan wij wel even over.
1: Kijk.
2: Dus we hebben... eerst hebben we, en dan moet ik het goed zeggen uit mijn hoofd... volgens mij is dat 15 december... hebben we het Klein Orkest... met de R tussen haakjes project.
1: Ja.
2: Dat is een project waarin het Klein Orkest gaat samen toewerken naar een kerstconcert.
1: Mm-hmm.
2: Maar eigenlijk zoveel mogelijk muzikanten van buiten de vereniging uitnodigt om mee te doen.
1: Oh.
2: En

0: We brengen de sneeuw naar binnen, maakt allemaal niet meer uit.
1: Nee.
0: Bouwen een stal. Dat,
1: ja. Leuk.
0: Ja.
1: Leuk?
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: En, maar het koor, worden die dan ook live begeleid door jullie muzikanten of dat niet?
0: Nee, dat niet. Nee. Dus okay. Het is echt hun project. Mm-hmm. En ze worden dan begeleid door een pianist.
1: Ah, kijk.
0: Dus het is echt puur het koor.
1: Ja, ja. Mooi.
0: Ja.
1: Mooi?
0: Ja, zeker. Ja,
1: ja? Leuk.
0: Ja.
1: En dan, dan is het voor jullie als het grote koor, is dan het nieuwjaarsconcert.
0: Ja, als het grote orkest. Ja, ja, klopt. Dan hebben we het nieuwjaarsconcert. Ja. En dat, daar hebben we ook heel veel zin in. Want ook dan hebben we weer een bijzondere gast.
1: Uh-huh.
0: En dat wordt Francis van Broekhuizen.
1: Geweldig. Ja. Heb je er al ontmoet?
0: Nee, nog niet.
1: Nog niet?
0: Nee. Onze concertmeester heeft natuurlijk al wel contact met haar gehad. Uh-huh. Ja, dan moet natuurlijk best wel het een en ander.
1: Geregeld
0: en onze dirigent
1: worden.
0: Ook. Want er moet natuurlijk wel het een en ander voorbereid worden.
1: Uh-huh.
0: Dus, en afgesproken en afgestemd. En wat gaan we doen? En dus
1: leuk.
0: Wij gaan haar dan ontmoeten.
1: Oh,
0: ja.
1: Leuk.
0: Ja.
2: Gaan jullie eerst nog met haar repeteren? Of
0: dat doen we eigenlijk met elke solist altijd. Is dat we vaak de donderdag of de vrijdag voor het concert. Dan hebben we een repetitie met de artiest.
2: Dus echt maar één keertje
0: dat
2: voor
0: één
2: het
0: keer.
2: Echte concert.
0: Ja,
2: dat lijkt me best spannend.
0: Dan moet het echt gebeuren.
1: Ja.
0: Dan heb je één avondje en dan moet het wel onder elkaar staan.
1: Dus en dan voor die tijd zijn jullie natuurlijk druk aan het oefenen met de muziekstukken.
0: Ja.
1: Dat wel. Zijn jullie daar al mee begonnen?
0: Jazeker, want dat is nu wel de uitdaging. Want nadat we het concert op de Alblas hebben gehad, dan vliegt de tijd. En dan is het zomaar november. En als het november is geweest, is het ook al met kerstdagen en de Sinterklaasdagen wat druk is. Zit je al heel snel tegen je nieuwjaarsconcert aan. Dus we zijn nu ook best wel tijdens de repetities door elkaar heen aan het repeteren.
1: Ik wou het zeggen, en Duits en voor het nieuwjaarsconcert.
0: Ja, precies. Dus
1: dat is ook best pittig, denk ik.
0: Zeker, ja. Ja, en dan, we sparen onszelf ook niet helemaal. Dus dan hebben we nog best wel wat uitdagende stukken op de
1: ook dat nog
0: de lesnaar
1: wel,
0: staan. Ja. Dus,
1: mag. Zitten daar ook nieuwe stukken bij voor jullie?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ik hoor hem heel...
0: Nee, meer wel dan niet. Nee, meer wel dan niet. Dus dat is...
1: Je hebt er heel veel zin in, maar volgens mij vind je het ook wel pittig.
0: Jawel, ja. Nee, maar je wil jezelf wel uitdagen.
1: En,
0: kijk, uiteindelijk, we doen dit ook voor de lol. Dus als we natuurlijk elk jaar dezelfde stukken gaan spelen, dan
1: kan
0: me voorstellen dat je in de zaal zit. En het is een jaar geleden dat vorig nieuwjaarsconcert. Ja, weet je, mensen wil. Maar voor jezelf is het natuurlijk. Ja, we doen het voor de lol. Het is een hobby, dus je moet ook wel.
1: Ja,
0: moet ook wel
1: dat
0: leuk
1: is ook
0: blijven.
1: Zo. Ja. Maar het is. Jullie spelen echt. En dat kan ik echt uit ervaring zeggen. Ik ben al een paar keer wezen kijken. Het doet niet onder voor een of ander professioneel orkest, vind ik.
0: Kijk.
1: En daar heb ik het ook zat van gezien.
0: Ja. Nou, dat is altijd heel leuk om te horen.
1: Ja, het klinkt gewoon heel goed. En ja, je merkt gewoon, zeker ook met dit soort namen, dat jullie elkaar liften. Tenminste, als het een artiest is die het ook leuk vindt om mee te spelen. Ik ben bijvoorbeeld naar René van Kooten toen een keer geweest.
0: Ja.
1: Die jullie hadden. En die vond het, dat merkte je ook. Hij vond het ook gewoon echt leuk om met jullie te spelen.
0: Ja.
1: En jullie met hem. Tenminste.
0: Ja.
1: Zo ervaarde ik het.
0: Nou, wat je vaak wel merkt. En heel veel van dat soort artiesten werken natuurlijk heel veel met beroepsmuzikanten.
1: Ja.
0: En ik heb het zelf ook als ik mijn werk kom. Ik heb er niet altijd zin in. Ik vind mijn werk hartstikke leuk. Maar het is soms ook gewoon even een moedje.
1: Mm-hmm.
0: En het is natuurlijk voor een beroepsmuzikant ook. Als je bijvoorbeeld een keer hetzelfde concert doet.
1: Gaan we weer.
0: En dat merk je. En dat hoor je dan ook vaak terug als ze met amateurmuzikanten wat doen.
1: Mm-hmm.
0: Dan is het veel meer intrinsiek gemotiveerd. En dan krijg je een hele andere dynamiek. En dan is het niet zo perfect of puntgaaf als een beroepsorkest. Maar je krijgt wel een hele andere sfeer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan is het echt de wisselwerking en de dynamiek.
0: Ja.
1: En het plezier heeft dan meer de boventoon.
0: Ja.
1: Ja, leuk. Kaartjes voor het nieuwjaarsconcert, zijn die er nog?
0: Nee, helaas. Die zijn op.
1: Die zijn echt op.
0: Ja, we kunnen misschien kijken of we van de brandweer nog wat stoelen bij mogen zetten. Maar, wat ik iedereen kan aanraden, als je erbij wil zijn, hou de website van het theater in de gaten. Er wil nog wel eens een kaartje terugkomen als mensen toch niet kunnen of er is wat. Ze hebben een wachtlijst. En bel ze.
1: Ja.
0: Stalk ze. En wie weet kom je er nog tussen.
1: Ja, maar dat is wel leuk, hè, dat jullie dat kunnen zeggen van er is een wachtlijst.
0: Ja. Dit is echt een luxe. We hebben echt wel vaker dat het uit uitverkocht is. Maar zo ver van tevoren, dit zag ik niet helemaal aankomen. Nee.
1: Maar ja, volgens mij is het ook gewoon een ontzettend leuk mens. Ja, en ja. Ze kan ontzettend goed zingen.
0: Ja, zeker. Ja,
1: geweldig. Ja, dit, ja, dat is ook weer een ander soort genre, denk ik, dat jullie gaan spelen.

0: spelen met haar.
1: Ja, ja zeker. Dus we gaan echt wel een beetje richting de opera. En,
0: ja, de klassieke.
1: Ja, echt wel.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, je zou zeggen van dan staat er zat op het programma. Maar zijn jullie al met andere toekomstdingen bezig?
1: Nou, we hebben al wel een beetje doorgepland richting juni. Nou hebben we daar nog geen hele concrete plannen voor. Maar ja, dat is wel grappig als je vaak in de professionele theaterwereld, dan wordt er ver vooruit gepland, ja, maar ook ver vooruit bedacht.
0: Ja.
1: We ontkomen er tegenwoordig niet aan om ver vooruit te plannen.
0: Dat moeten we
1: sowieso doen. Dus als ik hier snel even spiek, dan zie ik staan dat we ergens 19 juni volgend jaar ook weer in het theater staan. En als ik dan nog verder kijk, dan hebben we voor 15 januari en voor 17 juni 2028 ook maar vast de Willem geboekt.
0: Ja.
1: Alleen, dus wij plannen wel vrij, want we moeten wel, anders is het theater bezet.
0: Ja, dan is het theater bezet.
1: Maar
0: ja,
1: wat we gaan doen, geen idee.
0: Nee. Nee.
1: Dus als mensen nog hele goede ideeën hebben, dan mogen ze zich altijd melden.
0: Ah,
1: dan,
0: kijk, geweldig.
1: Ja.
0: Verder, hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Of zitten jullie wat dat betreft wel lekker in jullie velletje?
1: Nou, we zitten zeker heel, heel lekker in ons vel, maar ja, helpende handjes zijn altijd welkom. Als mensen een leuke, gezellige vereniging zoeken. Iedereen is welkom. En er is ook echt wel voor iedereen wat. We hebben natuurlijk een hartstikke leuk koor.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hoeft echt niet meteen een instrument te kunnen spelen om binnen te komen.
0: Nee.
1: En zelfs als je niks kan, ja, iedereen is welkom om mee te helpen, mee te doen. En,
0: top.
1: Ja.
0: En sponsors hebben jullie ook. Daar hebben jullie het ook
1: altijd
0: van, hè?
1: Altijd welkom.
0: Ja, want ja, die hebben jullie echt wel nodig. Als je
1: zeker
0: dit
1: ja,
0: namen
1: ja, ja,
0: ook
1: ja,
0: wil blijven.
1: Ja, ja. Ja, en het is in deze tijd echt wel lastig. Ook als muziekvereniging, maar natuurlijk elke vereniging heeft het lastig. En je ziet ook gewoon, de subsidies wordt ook steeds moeilijker.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet het ook echt wel een beetje hebben van sponsoren. En iedereen die ons wil helpen, is van harte welkom. Dus, ja. Ja,
0: waar kunnen ze zich eventueel melden?
1: Dat kan altijd, via onze website. We hebben een contactformulier, e-mail. Maar mensen zijn ook van harte welkom gewoon eens te komen kijken bij een concert en ons daar aan te spreken.
0: Ja, ja. Ja. Leuk.
1: Ja.
0: Heel veel plezier. En vast heel veel oefenplezier.
1: Ja, dankjewel.
0: En dadelijk natuurlijk de uitvoering.
1: Ja.
0: We zien je in ieder geval, zullen we jullie 7 november tegenkomen op de
1: Kijk.
0: Cultuurfestival.
1: Ja, ja, hartstikke
0: en,
1: leuk.
0: En ja, hou gewoon de social media, de normale social media, in de gaten.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel voor je komst weer en
1: ja,
0: veel plezier.
1: Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, graag gedaan.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en dat was Rosamunde uiteraard vanwege het feit dat 7 november Excelsior speelt. En dan in Theater de Willem met een Duitse avond. Ja, uit mijn hoofd hè. Ja, die zit echt zo te knikken van zo. Ja, ik luister echt goed. Ja, en we zijn natuurlijk alweer bijna aan het eind van Trots opgekomen van vanavond. En gelukkig de tweede keer dat ze er weer zijn. En ze zijn weer gewoon elke week aanwezig. De mensen van Praatpaal, maar net even iets anders. En vanavond is uw gastheer Hans Vilswit.
2: Jazeker.
1: Ja. En jij hebt als onderwerp, als hoofdonderwerp... hoe noemen jullie het? Item, ja.
2: Ja, item, thema.
1: Ja, thema,
2: mag je dat noemen?
1: Thema, ja.
2: Dat is actualiteiten. Actualiteiten. Ik noem het zelf Praatpaal Actua.
1: Ah.
2: We gaan inderdaad een aantal zaken... om te beginnen betreffende de Papendrechtse politiek bespreken.
1: Joh!
2: Ja, dat zal je verbazen. Maar er is natuurlijk het nodige aan de hand
1: in
2: de politiek Papendrecht. Er wordt nu geformeerd aan een college. Maar ik was bij de vergadering vanaf voor... niet afgelopen maandag, maar de maandag daarvoor.
1: Ja.
2: De duidingsvergadering naar aanleiding van het rapport van de informateurs. Daar gaan we het uitgebreid over hebben met fragmentjes uiteraard. En ook interviews.
1: Oké.
2: We hebben Dordtse dingen. En nogal een paar actuele items. En natuurlijk hebben we de nodige muziek.
1: Ja, en ook gewoon de column van Peter.
2: Ja, zeker. Peter is er vandaag niet bij. Want, hiep, hiep, hoera, hij is jarig.
1: Dat is waar, ja. Hiep, hoera, ja, hij is van harte gefeliciteerd.
2: Ik weet ook dat hij vanavond niet luistert. Dat is het jammer. Want hij zit met zijn vrouw, dat is zijn verjaardagscadeau, heb ik begrepen, in een theater in Capelle en IJssel.
1: Ah, leuk.
2: Maar goed, laten we zeggen, Peter gaat het terugluisteren. Wat hij eigenlijk nooit doet, overigens.
1: Nee, maar dit maakt niet uit.
2: Maar bij deze toch nog. Hartelijk gefeliciteerd.
1: Ja.
2: Met andere woorden, Peter is gisteren even bij mijn kleine studiootje thuis langs geweest. En heeft zijn column ingesproken. En opgenomen.
1: Kijk.
2: Dus die gaan we toch gewoon horen.
1: Ja, dus hij is er gewoon.
2: En ook keek op de week. En aangezien ik de enige presentator ben, ga ik dat doen samen met onze techneuten.
1: Kijk,
2: wat
1: leuk.
2: Hebben zij deze week allemaal wel niet meegemaakt?
1: Oh, dan kunnen ze zich een beetje voorbereiden.
2: Ja, ik heb het al verteld.
1: Ja. Oh, gelukkig. Gerrit en Linda.
2: Ze trokken bleek weg. Maar,
1: nou, gezellig. In ieder geval leuk. Volgende week. Zijn jullie er dan?
2: Nou, ik niet. Volgende week is René van Engelen er.
1: Mm-hmm.
2: En die gaat het hebben over... dan is het samenleving. Hè?
1: Ja.
2: En dat gaat dus eigenlijk over allerhande soorten van... levenswijsheden.
1: Ja.
2: Hoe moet ik dat zeggen? kan religie zijn. Kan filosofie zijn. Ik weet niet welk onderwerp hij heeft voor volgend jaar.
1: Ja.
2: Maar voor volgende week.
1: Volgende week, ja. Want volgende week zijn wij er niet.
2: Oh,
1: dan is het een weekje herfstvakantie.
2: Dat heb ik je horen zeggen. Ja.
1: Dus,
2: is het dan weer herfstvakantie?
1: Ja, volgende week is het herfstvakantie.
2: Ik hou dat niet meer bij.
1: Nee joh, maar het gaat ook zo hard.
2: Och,
1: allemaal.
2: Opscherm.
1: Maar wij zijn lekker een weekje weg. Maar,
2: nou, dan dus, zullen we het... de inleiding zal die zelf wel regelen.
1: Ja,
2: van
1: dat
2: tevoren.
1: Ga ik,
2: dat doen we
1: vanuit.
2: Meestal.
1: Daarom.
2: Maar dus, volgende week ben ik niet in de studio. Maar dat gaat helemaal lukken.
1: Ja, dat gaat helemaal lukken. Wij zijn er wel weer over 2 weken. Maar in ieder geval jullie vanavond met Praatpaal Actua. En volgende week met filosofie, et cetera. En levensbeschouwing. Zoals hij het altijd zo mooi noemt. Ik wens jullie een hele fijne avond verder. En blijf lekker luisteren naar Praatpaal. En ik zeg tot over 2 weken.

0: data maar met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zuidland op Voor de Putten zijn een motorrijder en een fietser gewond geraakt bij een ongeluk. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was vanmorgen op de Kerkweg in Zuidland. De vrouw op de fiets had een fikse hoofdwond. Volgens de politie ging het om een flinke klap. Wie er precies in de fout zat, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. Er zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen van dode honden bij de gemeente Schiedam. De afgelopen weken zijn er 6 omgekomen nadat ze in een van de parken waren uitgelaten. De eerste 4 kwamen om na een bezoek aan het park De Plantage. Daarna werd ook het Bachplein genoemd. Het onderzoek naar de dood van de honden loopt nog steeds. Dat is vooral gericht op de gebruikte grond. Wanneer die uitkomsten binnen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden volgende week hervat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van andere aarde. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vanmorgen ontruimd nadat rookontwikkeling is ontstaan. Alleen een technische ruimte moest leeg. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis was er een lek ontstaan in een leiding en daar kwam stoom uit. De leiding liep naar een ruimte waar behandelingen plaatsvinden aan de bloedvaten. Nou, om die apparatuur te repareren moet een onderdeel worden geleverd en dat gaat vandaag niet meer lukken. Er wordt nu onderzocht of geplande behandelingen op andere locaties door kunnen gaan. Vorige week was er ook al rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Volgens het Albert Schweitzer is er geen verband tussen beide gevallen. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een explosie in de buurt van de Lijnbaan afgelopen nacht. Die ontploffing was bij een woning in de straat De Molen Goliath. Het kozijn van de woning is zwart geblakerd, er is nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog, in de loop van de dag meer bewolking. Het is 20 graden. Vanavond bewolkt, morgen begin droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Een wegafsluiting, de N297, Nieuwstad richting Born, is dicht. Ter hoogte van Born door een ongeluk. Naar waarschijnlijkheid blijft de weg nog gesloten tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zuidland op Voorne-Putten zijn een motorrijder en een fietser gewond geraakt bij een ongeluk. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was vanmorgen op de Kerkweg in Zuidland. De vrouw op de fiets had een fikse hoofdwond. Volgens de politie ging het om een flinke klap. Wie er precies in de fout zat, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. Er zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen van dode honden bij de gemeente Schiedam. De afgelopen weken zijn er 6 omgekomen nadat ze in een van de parken waren uitgelaten. De eerste 4 kwamen om na een bezoek aan het park De Plantage. Daarna werd ook het Bachplein genoemd. Het onderzoek naar de dood van de honden loopt nog steeds. Dat is vooral gericht op de gebruikte grond. Wanneer die uitkomsten binnen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden volgende week hervat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van andere aarde. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vanmorgen ontruimd nadat rookontwikkeling is ontstaan. Alleen een technische ruimte moest leeg. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis was er een lek ontstaan in een leiding en daar kwam stoom uit. De leiding liep naar een ruimte waar behandelingen plaatsvinden aan de bloedvaten. Nou, om die apparatuur te repareren moet een onderdeel worden geleverd en dat gaat vandaag niet meer lukken. Er wordt nu onderzocht of geplande behandelingen op andere locaties door kunnen gaan. Vorige week was er ook al rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Volgens het Albert Schweitzer is er geen verband tussen beide gevallen. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een explosie in de buurt van de Lijnbaan afgelopen nacht. Die ontploffing was bij een woning in de straat De Molen Goliath. Het kozijn van de woning is zwart geblakerd, er is nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog, in de loop van de dag meer bewolking. Het is 20 graden. Vanavond bewolkt, morgen begin droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. We vielen in Limburg door de Duitse grenscontroles. Op de A76 richting Aken sta je vanaf knooppunt Kunderberg tot de grens 2 kilometer in de file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen voorrang en mogen zich eerder inschrijven vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor iedereen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon van Rotterdam is op 11 april. En de advocaten van de verdachten in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een TBS-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als hij eerst een lange celstraf moet uitzitten. Dat hebben zijn advocaten vandaag gezegd tijdens een zitting in het hoger beroep. Mels van B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen gefilmd. De Barendrechter heeft alles bekend. Het gaat in dit hoger beroep vooral om de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. En banken moeten slachtoffers van phishing direct het gestolen geld terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Ook als een klant nalatig is geweest, moet het geld eerst worden terugbetaald. Daarna kan de bank moet de bank bewijzen dat de klant fout heeft gemaakt om een vergoeding van de klant te eisen. Bij phishing sturen criminelen nepmails met daarin websites die legitiem lijken. Als je van zo'n site iets koopt, worden de bankgegevens buitgemaakt. Als vervolgens de criminelen geld van de bankrekening halen, zijn dat niet geautoriseerde betalingen door de klant van de bank. In die gevallen moet nu de bank het geld eerst teruggeven voordat het een claiming kan dienen. En baanwielrenner Harry Lafrijze heeft op het WK in Shanghai zijn 22e wereldtitel uit zijn carrière veroverd. Op het onderdeel Keirin won de Nederlandse wielrenner met overmacht. Woensdag pakte hij ook al het goud op het onderdeel Teamsprint met teamgenoten Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. De goudkoorts tijdens dit WK is daarmee nog niet over voor Lafrijze. Hij komt namelijk nog in actie op het onderdeel Individuele Sprint. En dan nog het weer. Veel zon en het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog, maar plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Twee files in het zuiden, de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar sta je in de file tussen afrit Helvoort en Vught. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N279 Den Bosch richting Roermond is het raak tussen Veghel en Boerdonk. 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Brabant staat file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught. Daar moet je nu rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen voorrang en mogen zich eerder inschrijven vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor iedereen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon van Rotterdam is op 11 april. En de advocaten van de verdachten in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een TBS-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als hij eerst een lange celstraf moet uitzitten. Dat hebben zijn advocaten vandaag gezegd tijdens een zitting in het hoger beroep. Mels van B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen gefilmd. De Barendrechter heeft alles bekend. Het gaat in dit hoger beroep vooral om de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. En banken moeten slachtoffers van phishing direct het gestolen geld terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Ook als een klant nalatig is geweest, moet het geld eerst worden terugbetaald. Daarna moet de bank bewijzen dat de klant fout heeft gemaakt om een vergoeding van de klant te eisen. Bij phishing sturen criminelen nepmails met daarin websites die legitiem lijken. Als je van zo'n site iets koopt, worden de bankgegevens buitgemaakt. Als vervolgens de criminelen geld van de bankrekening halen, zijn dat niet geautoriseerde betalingen door de klant van de bank. In die gevallen moet nu de bank het geld eerst teruggeven voordat het een claiming kan dienen. En baanwielrenner Harry Lafrijze heeft op het WK in Shanghai zijn 22e wereldtitel uit zijn carrière veroverd. Op het onderdeel Keirin won de Nederlandse wielrenner met overmacht. Woensdag pakte hij ook al het goud op het onderdeel Teamsprint met teamgenoten Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. De goudkoorts tijdens dit WK is daarmee nog niet over voor Lafrijze. Hij komt namelijk nog in actie op het onderdeel Individuele Sprint. En dan nog het weer, veel zon en het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog, maar plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Janne Daming van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij knooppunt Empel. De vertraging is meer dan een uur vanaf Waardenburg. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het druk tussen Rosmalen-West en de afrit Kerkdriel. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Verder rijdt het op een aantal wegen langzaam en heb je een paar minuten vertraging. Zoals op de A58 van Breda naar Tilburg voor knooppunt Sint-Annabos. En de A59 in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ANWB. Het wordt al drukker op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 loopt het nu uit de hand door een ongeluk van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. De vertraging is meer dan een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Van Eindhoven

0: van Es met het Radioruim op Nieuws. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, die het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen voorrang en mogen zich eerder inschrijven al vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor alle andere mensen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon is komend jaar op 11 april. En de advocaten van de verdachten in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een tbs-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als hij eerst een lange celstraf uit moet zitten. Dat hebben zijn advocaten vandaag gezegd tijdens een zitting in hoger beroep. Mels van B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen werden gefilmd. De Barendrechter heeft alles bekend, maar het hoger beroep gaat vooral om de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. En banken moeten slachtoffers van phishing direct het gestolen geld terugbetalen. Zo heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Als een klant nalatig is geweest, moet het geld eerst worden terugbetaald. Daarna moet de bank bewijzen dat de klant fouten heeft gemaakt om een vergoeding van de klant te eisen. Bij phishing sturen criminelen nepmails met daarin vaak websites die legitiem lijken. Als je op zo'n site wat koopt, worden je bankgegevens buitgemaakt en wordt er geld van de rekening gehaald. Omdat de klant dat geld dan niet zelf overmaakt, is nu bepaald dat dat geld direct moet worden teruggegeven. En op de beurzen in Europa en Azië staan tech- en AI-aandelen fors in de min. Op de Amsterdamse beurs stond het aandeel van chipfabrikant ASML op een gegeven moment op een verlies van 6,7% ten opzichte van de slotkoers van gisteren. ASML is marktleider op het gebied van chips voor AI-toepassingen. De beursdaling komt doordat steeds meer beleggers zich afvragen hoeveel winst hun investeringen in AI op gaan leveren. Daarnaast zijn de rentes hoog, waardoor het financieren van investeringen duur is. En dan nog het weer. Veel zon. Het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: De spits begint, dus het wordt nu snel drukker op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je ruim een uur in de file tussen Beest en Zaltbommel. Na een ongeluk is de weg wel vrij, maar de file lost heel langzaam op. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier vertraging bij Werkendam. En de A59, daar is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 15 en de A16.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Amsterdam is de mooiste stad van Nederland.

is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag.

0: het heette ze Norman Jean. En ze wilde graag een filmster zijn. Cunningham zong erover. Goedemiddag, Atos Radio, Drechtstad FM. Wij hebben voor jou de allermooiste in de spits. Iedere maandag tot en met donderdag, dus vandaag de laatste werkdag voor ons.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Kan ik jou vertellen, vandaag 34 jaar geworden. Lil Kleine, ook vandaag jarig. 61 jaar geworden. Suzanne Visser. Ja, ze schrijft af en toe. En voor hun deze mooie plaat.
2: Everyone's trying to get out of the rain.

0: Radio. Druk in die knop en je hebt de swingende hitmiddag.
1: Vooruit, laat je flitsend opvoeden. De swingende hitmiddag met 5 sterren kwaliteit. Je wordt van top tot teen bedolven onder de hit.
2: Of je nou hakt of prakt,

0: is op de A15, de A16, vooral richting Dordrecht. Extra tijd, zo'n 35 minuten op dit moment. En ook druk op de A27 richting Breda vanuit Gorkum. Daar zo'n 15 minuten extra tijd. En niet alleen Wil Kleine en Susanne Visser zijn vandaag jarig. Ook deze man, Chris de Burg, is vandaag jarig. 78 jaar wordt hij, je hoorde High on Emotion.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: We nemen hier 55.

0: van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, die het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen nu voorrang en mogen zich eerder inschrijven, al vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor alle andere mensen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon is komend jaar op 11 april. En voor de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan met de architect, de bouwcombinatie JP van Eesteren en Dura Vermeer en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is gekeken naar een betere werkwijze om zo de kosten te drukken. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. De Consumentenbond, Stichting Off Limits en The Firewall slepen Meta voor de rechter omdat ze vinden dat de camerabril van het bedrijf niet voldoet aan de privacywetgeving in Nederland. Off Limits en The Firewall willen dat de bril niet meer verkocht mag worden in Nederland. De Consumentenbond eist dat de bril wordt aangepast met een groter waarschuwingslampje. En dat beelden niet door AI-modellen van Meta gebruikt mogen worden. Meta weigert mee te werken aan die eisen. Een rechter moet nu gaan bepalen of de belangenorganisaties een punt hebben. Er is al langer ophef over de brillen. Steeds meer organisaties verbieden het dragen van de bril en brillenwinkels, zoals Hans Anders, hebben de bril al uit hun winkel gehaald vanwege privacyzorgen. En donkere wolken pakken zich samen voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voorzitter moet zich verantwoorden voor zijn gedrag van de afgelopen maanden. Waaronder het terugdraaien van de rode kaart van Amerikaan Follarin Balogun na een belletje van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens het WK voetbal. Vanwege dat incident wordt er vandaag tijdens de vergadering in Zurich gestemd over een voorstel waarin automatische schorsingen naar rode kaarten niet meer kunnen worden teruggedraaid. Daarnaast meldt de BBC dat voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger tegenkandidaat gaat worden in de voorzittersverkiezingen bij de FIFA. Die verkiezingen vinden plaats in maart 2027. Infantino kwam onder vuur te liggen na het aannemen van 1,3 miljoen pond van de WK-organisatie, het uitreiken van de vredesprijs aan Donald Trump en het proberen te verkopen van de rechten van het WK-voetbal. En dan nog het weer. Veel zon, blijft droog in de loop van de dag, meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor deze tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint droog met plaatselijk wat zon en in de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je tussen Culemborg en Zaltbommel nog ruim een half uur in de file, mede door de nasleep van een ongeluk. Van Eindhoven naar Utrecht is het ook file rijden op die A2. Op de A16

0: kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is het aansluiten op de A59 bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

is een drukke spits op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel lange dagelijkse files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Van Utrecht naar het zuiden is het oponthoud 40 minuten. Dat is tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. Verderop richting Maastricht heb je nog eens een kwartiertijdverlies tussen Echt en Eurmond. Er staat ook een vrachtwagen met pech. Op de A27 is het druk Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten tijdverlies. Op de N267 van Drunen naar Andel sta je tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg 40 minuten vast. En er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de vertraging is meer dan een uur en er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij controles in Hendrikido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met hun controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd, waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido-Ambacht stonden op 10 adressen nog 191 mensen ingeschreven die er niet meer woonden. De controles werden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan met een architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo de kosten te drukken. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het Museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En de Consumentenbond, Stichting Off Limits en The Firewall slepen Meta voor de rechter omdat ze vinden dat de camerabril van het bedrijf niet voldoet aan de privacywetgeving in Nederland. Off Limits en The Firewall willen dat de bril helemaal niet meer verkocht mag worden in Nederland. De Consumentenbond eist dat de bril wordt aangepast met een groter waarschuwingslampje en dat beelden niet door de AI-modellen van Meta mogen worden gebruikt. Meta weigert mee te werken aan de eisen. Een rechter moet nu gaan bepalen of de belangenorganisaties een punt hebben. Er is al langer ophef over de brillen. Steeds meer organisaties verbieden het dragen van de brillen. En enkele brillenwinkels hebben de bril al uit hun winkel gehaald vanwege privacyzorgen. En Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over een samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over manieren om de Europese nucleaire afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen gesproken over de veiligheidsrelatie. Het overleg vindt plaats omdat Europese NAVO-landen minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten op het gebied van defensie. En dan nog het weer. Veel zon, blijft droog in de loop van de dag, meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint droog met plaatselijk wat zon en in de middag eindigt het met regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Het drukste moment van de spits is geweest. Toch staan er nog steeds veel lange files in het zuiden van het land. Onder meer op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Brabant. Daar heb je nog veel vertraging. Op de A58 sta je ook nog 3 kwartier vast. Van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Er werd een vrachtwagen met pech geborgen. De weg is wel net weer vrijgegeven. Van Eindhoven naar Breda op de A58 sta je bij Tilburg ook nog 20 minuten in de file. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is de vertraging 1 kwartier tussen Os en knooppunt Bankhoef. Op de A16 is het heel druk van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je nog een half uur tijdverlies. En ook op de N267 van Drunen naar Andel sta je nog een half uur in de file tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: nieuws van 7 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij controles in Hendrikido, Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido, Ambacht stonden op 10 adressen ook nog 191 mensen ingeschreven die daar al lang niet meer woonden. De controles werden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo minder duur uit te komen. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En op alle 5700 stations in Duitsland is een alcoholverbod ingegaan. Het verbod is bedoeld om de veiligheid op de treinstations te verbeteren. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn vonden afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten plaats. Een ernstig ongeluk met een treinconducteur was de druppel voor het bedrijf. Deze zomer viel een conducteur uit een rijdende trein nadat hij door een beschonken reiziger in elkaar was geslagen. Het verbod op alcohol geldt in alle stationsgebouwen en op perrons. Er mag wel gedronken worden in restaurants, cafés en in de treintoestellen zelf. En Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over een samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over de manier om de Europese nucleaire afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen afgesproken over de veiligheidsrelatie. Het overleg vindt plaats omdat de Europese NAVO-landen minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten op het gebied van defensie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog wat files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je nog een kwartiertijdverlies van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je bij Dordrecht 10 minuten in de file. De A27 van Utrecht naar Breda heb je nog een kwartiertijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 is het nog druk van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Mens durft te

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Fijn dat u luistert. We zijn er weer een uur lang met het betere Nederlandstalige lied. Oftewel Nederlandse liederen die gemaakt zijn met liefde voor de taal. We beginnen met een nummer van Sef. Dat komt van zijn album Lieve Monsters. Dat kwam vorig jaar uit. Er staat een nummer op. Dat eigenlijk was van Wende Snijders. En die zingt ook mee. Sef en Wende met Voor Alles Bang.
3: Pech kwijt.

Sef en Wende. En hiermee hebben we verraden wat het thema is van dit uurtje van Mens durft het leven. Namelijk angst. En zo heet ook het gedicht dat ik voor ga lezen. Dat komt van Gerrit Kommerij. Angst. Heel argeloos begin je een gedicht. Een aantal letters, aangenaam van vorm. Het gaat vanzelf. Er slippen regels dicht. Ze zwijgen nog, ze wachten op de storm. Uit dode krullen, schreven, lijnen, halen, ontstaan. Geen mens die weet waar het ligt. Schermutselingen tussen de vocalen. De consonanten brommen mee, ontsticht. Pas dan ontpopt zich iets als een bericht. Een SOS uit een ver paradijs. De voorhang scheurt, je schrikt van het gezicht. Doe dicht je ogen, raak niet van de wijs. Tap niet de woordeloze bliksemschicht. Bepaal je tot je E's en O's en I's.

Wat een mooi duet is dat. Hanna May samen met Bluff. Ik ben niet meer bang. Als je aan Doema denkt en aan het thema angst, dan denk je al gauw aan dat liedje over de bom. Maar dat gaan we niet draaien. Nee, we draaien een nummer van hun album uit 1983. Virus. Want daarop staat een nummer en dat heet gewoon Bang.

U hoorde meester W. Ubachs en het liedje heette Spaans Benauwd. En die Ubachs die is de bedenker van de regel even Apeldoorn bellen, want hij is ook reclamemaker. En overigens de uitdrukking Spaans Benauwd, voor als u dat niet wist, die komt uit de 80-jarige oorlog toen we heel erg bang waren voor de Spanjaarden. En daar was toen alle reden voor. We gaan door met een nummer van Esteem. En ook hier op dit nummer verschijnt Wende die meezingt. Het liedje heet Niet Bang Zijn.

Al dus S10 samen met Wende. We gaan door met een wat grappiger en vrolijker nummer. Want ja, je moet ook niet alle angst helemaal serieus nemen. En degene die dat heel erg goed verwoord heeft is Robert Long. Hij zingt allemaal angst.

0: Als je ouder wordt, dan komt vanzelf de generatiekloof. En wie vloekt gaat naar de hel, van masturbatie word je doof.
1: Wat?
0: Hè? Huh?
1: Huh?
0: Van masturbatie word je doof.

0: even ga je dood.
1: Ah! Oh jee. Oh jee, ik voel me helemaal niet lekker.
0: Oh nee, wat heb je dan?
1: Ja, ik weet het niet. Steken. Draaierig. Schel praten.
0: Heb ik dat te lang?
1: Nee, nee.

Die amazing stroopwafels om een gevaarlijk Hoogvliet. Dat is waar mijn oma vroeger woonde. Ik vond daar kwam even al in Hoogvliet. We gaan door met Frank Boeien. Ook hij heeft een nummer dat past in deze aflevering van Mensen het Leven. Met als speciaal thema angst. Want dat liedje van Frank Boeien dat we gaan draaien, dat heet Geen Gevaar.

0: Frank Boeijen samen met Bluff, geen gevaar. Wij zijn toe aan een van onze vaste onderdelen. En dat is in dit geval de oude doos. We draaien een nummer van een kleinkunstenaar van heel lang geleden. Meestal de jaren 60, of soms nog ouder, soms wel jaren 50. We hebben zelfs een paar keer iets van voor de oorlog, van voor de Tweede Wereldoorlog gedraaid. Zover gaan we deze keer niet terug. We gaan iets draaien van Paul van Vliet. Hij was vooral bekend in de jaren en succesvol in de jaren 60 en 70. Ook met zijn conferences van typetjes zoals Major Kees en Benny. Maar hij maakt ook hele mooie liedjes zoals Meisjes van 13. Maar wij draaien binnen het thema van de angst. Het liedje Veilig achterop bij vader op de fiets.
1: Uit de oude doos.

0: plat. Is er hier dan nergens een mooie plek? Zo leef ik niet, zo word ik gek. Zo word ik gek.
1: Kees Meerman is een cabaretier, acteur, stemacteur en zanger. En zijn liedjes gaan heel vaak over dingen als milieu. En dat was in dit lied natuurlijk ook zo. Het nummer heet Benauwd. Wij gaan snel door met het tweede vaste onderdeel van dit Menserige Leven programma. En dat is de vertaling. En we gaan een nummer draaien van de Beatles, maar dan in het Nederlands. Het is vertaald, of hertaald moet ik eigenlijk zeggen, door Jan Rot. Die zingt het ook samen met Marjolein Meijers en Jan van der Meij. En dit nummer heeft nou net in het Nederlands dezelfde titel als in het Engels, want dat ligt heel erg voor de hand. Het is namelijk Help.
2: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud ychrediadau ymlaen.
3: Shepherd and I to cofiwch yn yr ail safle.
4: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Paul en ik in september 58 en het zwarte schaap was ik. Bang in een pistoolgevecht, bang zijn in een schoolgevecht.

Soms vliegt je de angst naar de strot. Die maakt je verkrampt en kapot. Maar er is ook een angst die maakt vrij. Moediger, sterker, je angst voorbij. Op een nacht liep ik toevallig langs een gracht in Amsterdam. Ik zie lafaards pootje rammen bij een krul vlak bij de dam. En ik stond er als verlamd, dat men zomaar homo's ramt, die zo kwetsbaar zijn en bang. Liefde zoekend in hun nood. Nooit vergeet ik wat ze schreef.

0: is ook een angst die maakt vrij. Moedige, sterke, je angst voorbij.
1: Benny Nijman, wat een prachtig lied. We gaan verder met een lied gezongen door Marcel Hensema. Toen wij vorige week besloten, Linda en ik, om een special te maken over angst voor ons programma Mensen Durft te Leven. Toen dacht ik meteen, ja, ik ga niet André Hazes draaien met geef mij nou je angst, want dat ligt zo voor de hand. Dat hebben we zo vaak gehoord. Maar, toen ontdekten we dat er ook een versie in het Gronings is. En die is eigenlijk hartstikke mooi. En die wordt gezongen door Marcel Hensema. Dat is die acteur uit onder andere die serie Hollands Hoop. Dus luistert u naar hem met Geef Mie Nou Dien Angst.

En met Marcel Hensema zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Mensen Leven. We draaiden liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En dat deden wij binnen het thema van angst en bang zijn. En dat geldt ook voor het laatste liedje. Dat komt van Comilfo, de twee Belgische broers. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u dat volgende week weer doet. Dan hebben we een special over de stem. Maar nu draaien we Comilfo met Angst is maar voor even.

0: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij controles in Hendrikido, Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido, Ambacht stonden op 10 adressen ook nog 191 mensen ingeschreven die daar al lang niet meer woonden. De controles werden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo minder duur uit te komen. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En op alle 5700 stations in Duitsland is een alcoholverbod ingegaan. Het verbod is bedoeld om de veiligheid op de treinstations te verbeteren. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn vonden afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten plaats. Een ernstig ongeluk met een treinconducteur was de druppel voor het bedrijf. Deze zomer viel een conducteur uit een rijdende trein nadat hij door een beschonken reiziger in elkaar was geslagen. Het verbod op alcohol geldt in alle stationsgebouwen en op perrons. Er mag wel gedronken worden in restaurants, cafés en in de treintoestellen zelf. En Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over een samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over de manier om de Europese nucleaire afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen afgesproken over de veiligheidsrelatie. Het overleg vindt plaats omdat de Europese NAVO-landen minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten op het gebied van defensie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad.

0: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij controles in Hendrikido, Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido, Ambacht stonden op 10 adressen ook nog 191 mensen ingeschreven die daar al lang niet meer woonden. De controles werden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo minder duur uit te komen. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En op alle 5700 stations in Duitsland is een alcoholverbod ingegaan. Het verbod is bedoeld om de veiligheid op de treinstations te verbeteren. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn vonden afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten plaats. Een ernstig ongeluk met een treinconducteur was de druppel voor het bedrijf. Deze zomer viel een conducteur uit een rijdende trein nadat hij door een beschonken reiziger in elkaar was geslagen. Het verbod op alcohol geldt in alle stationsgebouwen en op perrons. Er mag wel gedronken worden in restaurants, cafés en in de treintoestellen zelf. En Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over een samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over de manier om de Europese nucleaire afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen afgesproken over de veiligheidsrelatie. Het overleg vindt plaats omdat de Europese NAVO-landen minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten op het gebied van defensie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
5: Via Cultura.
6: Drechtstad FM.
7: Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
8: Welkom terug bij het tweede uur van Via Cultura, waar we het hebben over stad in de maak, over de groei en de ontwikkeling van de planeetbuurt met Trivieren en stad in de maak. Ik hoop dat u er weer van mag genieten. Talita, in de zorg waren allemaal specifieke regels.
9: Ja, enorm. Dus je hebt altijd te maken met wachtlijsten. En het hangt altijd van iemand anders af. En er is altijd wel iemand boven iemand. En hier was het eigenlijk zo erg anders.
8: Ja,
9: dus ik ben heel erg gewend inderdaad dat het allemaal heel erg gekaderd is. En dat is hier totaal niet bij Stad in de Maak.
8: Ja, nou ja, goed. Laat ik zeggen, vanuit eigen voorbeeld. In de kraakwereld waarin ik kwam, ik zat dan in het politieke deel om te zeggen van ik ondersteun de bewoners. En dat vind ik dan, daarom heb ik ook wel met Stad in de Maak zo'n stukje van ik ondersteun de bewoners. Met de corporatie hadden we de afspraak, oké, beslissing wordt genomen, dan gaan de krakers weg. Want dat is de afspraak, maar wel met, voor de jaren 80 was het al heel progressief, dan willen wij wel een huis. En dat lukte.
10: Oh, zo.
11: Wat een tijd.
8: Ja, dat was zeker bijzonder. Maar daar hadden we zo ook bijvoorbeeld een jongere. En die woonde op zijn 15e al in een kelderbox. Op zijn 16e in een van die kraakpanden bij ons. En voor hem was dat. Die kon toch echt niet met die kaders overweg. En komen jullie dat nou ook tegen met jongeren die bij wijze van spreken gewoon wel bij jullie willen, maar niet met die kaders overweg? Of heb je daar geen last van?
9: Nee, volgens mij hebben we daar tot nu toe geen last van gehad.
10: Nou ja, kijk, we hebben wel heel veel gehad. Nu in Zwijndrecht hebben we dat ook, maar daar zitten nog... Kijk, het gaat er natuurlijk wel over dat je hebt een cultuur. Hè? Dus je hebt een cultuur van delen, je hebt een cultuur van toegang, van samen verantwoordelijkheid nemen. En we hebben net wel die regels gezegd van, goh, als je nou regels moet gieten, welke regels zijn er dan? Dus dat laat het schoner achter, of mooier achter dan je het aantreft. En je mag alles, maar frustreer niet de ander. Dat delen we eigenlijk nooit. Dat hoeven we nooit te zeggen. Dus die cultuur, dat draag je al over. Als mensen het zeg maar mogen gebruiken, dan zijn ze al respectvol.
8: Heel goed.
10: Dus ik denk... kijk, als je een ruimte gezamenlijk gebruikt, is wel de schoonmaken is natuurlijk altijd een beetje een dingetje. Hè? Want dat is dan net een brug te ver om af te wassen voor de ander. Hè? Je kent het wel.
8: Ja.
10: Maar al het andere, zeg maar, dus het afsluiten en de verwarming uitzetten en je spullen weer opruimen achter je activiteiten, dat gaat allemaal automatisch. Kijk, het gaat er natuurlijk ook over dat je... Ja, de toegang is voor georganiseerde groepjes.
8: Ja.
10: Dus als iemand binnenkomt met een ideetje, dat is bijna nog niet voldoende. Hè? Dus dan krijgt hij toegang zolang de deur open is. Maar zodra dan een clubje zich organiseert, krijgen ze een sleutel. Jongeren, ja, dan, daar zit ook een jeugdwerker, een jongerenwerker op. Hè? Dus Mets zit ook bij ons erbij in. En dus, zo heb je zeg maar een soort van kleine... georganiseerde clubjes meer, zeg maar. Dat is al wel behoorlijk professioneel, volgens mij, met ze maar. Tot bewonersclubjes die ook iets met jongeren doen. Dan zit er toch wel iemand bij. Dan is het niet... tenzij... We hebben ook in Rotterdam gehad dat een groep jongeren dat wel aankon en er gewoon de sleutel kreeg.
8: Ja. Nee, want kijk, het voorbeeld noemde ik even. Hij had wat moeite met die kaders, maar hij was wel maatschappelijk zover bezig dat hij met de Kraakbond wel maatschappelijke thema's aanpakte. En ik denk dat als hij in deze tijd had gezeten, hij wilde een jeugdhonk, zeg maar, een jongerencentrum, dat hij bij jullie, denk ik, gehoor had gevonden.
10: Zeker.
8: Daarom vind ik het wel grappig om die dingen te doen. Ik ben vanuit mijn kraakpand naar een huis van Trivieren verhuisd in de Uranenstraat. En dat was toen een buurt waar we nu ook, waar mensen liever niet wilden wonen. Dus dat was op zich best wel bijzonder. Ik ben daar vandaan wel weer doorverhuisd, heb die jongeman de ruimte gelaten. En daarmee deden we ook eigenlijk wat jij net vertelde over dat proberen dat sociaal te herhuisvesten op een positieve manier te doen. Dat het niet altijd lukt met mensen. Dat is de maatschappij, zeg ik dan maar. Het grappige was wel van die straat dat de mensen die er woonden een bepaalde sociale samenhang hadden.
10: Ja, wat ik net zeggen.
8: Dat was op zich best wel grappig. Er zijn mensen die hebben daar gewoond. En oud-Zwijndrechters, die Zwijndrechtenaren. Ja, dit is overigens ben je een Zwijndrechter of een Zwijndrechtenaar? En de een vindt naar niet leuk klinken. Maar daar woonde Margie. En Margie met haar man, die was ernstig alcoholverslaafd. En die woonde ook in de Uranenstraat. En toevallig Mohamed Bensakor. Maar Mohamed Bensakor is ook publicist. Is redelijk bekend, zeg maar. Tweeledig, Marianne.
9: Zeker.
8: Dat is een ander dossier.
10: Dit is een insight.
8: Ja, dit is een ander dossier. Ander dossier. Ja, ja.
11: Fijn dat jij ook keek, want dan ligt niet aan de leeftijd.
8: Nee.
12: Dit heeft ook niks met leeftijd te
8: maken. Nee. Nou ja, goed, hier heb je aspecten van wonen en et cetera. Maar die woonde daar. En in zijn ervaring, hij vertelde ook, hij heeft op die minister Koolschool gezeten, de school die gesloopt is en daar staan koopwoningen nu. Hoe leuk het was, dat was een buurtoma. En ik moest wel lachen, want ik denk, ja, maar je kent die geschiedenis niet. Maar het is wel heel grappig hoe mensen elkaar ervaren. En dat heb ik gewoon vooral vastgehouden uit zijn opmerking. Goh, wat leuk dat je zo'n ervaring hebt. Dat je zo'n positieve ervaring kan vertellen over de wijk. Die eigenlijk, ja, eigenlijk best wel veel gebeurde. Want ook in de jaren 80 hadden we daar dealers. Hadden we heroïneverslaving. Hadden we flinke ellende.
10: Ja, maar juist in dit soort wijken moet je naar elkaar omkijken.
12: Dus ik wou net zeggen.
10: Dus, ja, ik heb in al die wijken waar wij geweest zijn, of waar ik zelf ook gewoond heb, zag ik juist meer sociale samenhang dan in de wijken waar iedereen zijn eigen koophuis had.
12: En vaak ook grotere weerstand tegen gebiedsontwikkeling, want men wilde elkaar en de wijk niet kwijt.
10: Ja. Nou, maar vroeger, dus in Rotterdam, dan kreeg je gewoon van die containerwoningen op de parkeerplaats. Gewoon acht maanden.
12: Ja.
10: En dan gingen we terug als het gerenoveerd was.
12: Dat had je er dan ook voor over.
10: Ja.
12: Ja.
8: Nou ja, dat had je er voor over. Want dat is interessant. Hè? In de jaren, want dat heb ik wel gezien. Ik heb in Rotterdam de burgemeester Roosstraat.
10: Daar heb ik gewoond.
8: Ja, serieus? Ja. Nou, dat was zo grappig. Ik kwam dan in dat gebied. Oude Noorden, ja, dat wist ik. Ja. Ik heb het boek gelezen. Ja, je moet je een beetje voorbereiden als je dit soort dingen doet. Ik heb over jullie allemaal dingen gelezen, dus ik weet wel wat. Ja. Maar de burgemeester Roosstraat, want het Oude Noorden, dat vond ik op zich altijd wel een heel, heel sprekend voorbeeld. Daar is ook dat stukje opbouwwerk wat daar was. Dat was een heel ander soort opbouwwerk als wat opbouwwerk wat we in de jaren 80 deden of opbouwwerk wat we nu doen. Ik zie daar wel een groot verschil in. Omdat de huisjesmelkers daar de baas waren. En vreselijke dominantie en het niet echt leuke. De Venice, noem ze maar op. Recent is er nog een camping Oranje van een van die.
10: Je hebt het over het Oude Noorden?
8: Oude Noorden.
10: Daar waren pandjesmelkers.
8: Oh man.
10: Hoezo? Er was toch gewoon 80% sociale woningbouw?
8: Ja.
10: Nee,
8: dat viel nog wel. Dat viel reuze mij. Het was niet alleen sociale woningbouw. Dat was,
10: Ik woonde pas sinds 1994.
8: Ja.
10: Maar toen was echt bijna
8: op dat moment was
10: 70% sociale woningbouw.
8: Was het tij al gekeerd. En eigenlijk zie ik daar een beetje van wat ik. En het is gelukkig in Zwijndrecht niet zo erg. Maar want jullie hebben nu eigenlijk voor de zoveelste keer dat je in die wijk bezig bent. De tegeltableaus die op de zijkant van de muren hangen van sommige flats, die zijn gemaakt door kinderen van de basisschool. En dat was toen dat we zeiden, de sterrenbuurt wordt weer schitterend.
12: Oh.
8: Maar toen zijn er ook de koopwoningen bijgekomen en dat stukje. Het is eigenlijk ook logisch dat Marianne dat bij wijze van spreken, dat zal je dus inderdaad niet zoveel zeggen. Maar de volkshuisvestelijke opgave, dat is natuurlijk wel een dingetje. En voor jullie is dat gewoon, lijkt mij gewoon heel erg lastig.
12: Die volkshuisvestelijke opgave is denk ik voor een gemeente, een corporatie, maar ook voor woningzoekenden. Het is momenteel, wij noemen het intern, verdelen van de schaarste.
8: Ja.
12: Als je kijkt naar mensen die een plekje zoeken. Hè, dat zijn mensen die bijvoorbeeld vluchtelingen, statushouders, mensen uit instellingen. Mensen die om een andere reden voorrang moeten hebben. En dan hebben we gewoon in woningzoekenden jonge mensen die graag op zichzelf willen. Dat is momenteel, de kranten staan er vol mee, maar wij merken het ook echt elke dag. Het is een forse opgave om daar nog een beetje een goede lijn in te houden met elkaar.
8: Ja, want dat lijkt me voor jullie, ik bedoel, Trivieren, Woonkracht 10, dat zijn de corporaties gewoon. Dat lijkt me voor jullie ook lastig, want er wordt veel gesloopt. Omdat er een gebiedsontwikkeling is. En die druk, Want ja, de woningtoewijzing, ook daar is het systeem wijzigd met regelmaat, zeg ik dan maar. Ook daar is het dan van, hoe verklaar je het aan de jongeren die al lang ingeschreven staan of die een huis zoeken, dat ze geen huis kunnen vinden? Hè?
12: Nou ja, wat je natuurlijk ziet.
10: Dan moet je de gemeente bellen.
12: Nee, wat je natuurlijk ziet is van wat we nu doen in de planetenbuurt. Daar komen minimaal hetzelfde aantal of meer woningen terug. Dus je moet soms in bebouwde omgevingen moet je ingrijpen om weer nieuw, beter, meer te kunnen maken. Maar in de periode dat je daarmee bezig bent, haal je dus een aantal jaren haal je woningen uit de markt. En daar zitten vaak ook nog woningtypen bij qua prijs en qua grootte. Die juist voor jonge starters heel aantrekkelijk kunnen zijn om de eerste stap op de woningmarkt te maken. Maar die ga je voor een langere tijd ga je die gewoon uit de markt halen. En wij bouwen op dit moment niet voor jongeren. Wij willen juist dat jongeren in de bestaande bouw kunnen starten. En je hebt verschillende doelgroepen die je wil bedienen. Dus inderdaad, jonge mensen, gezinnen die graag doorstromen naar een eengezinswoning en nu een appartementje bezet moeten houden om juist de jonge starter te kunnen huisvesten. We hebben senioren die in hun eentje vaak in een eengezinswoning zitten. Die willen best wel doorstromen op een gegeven moment naar een seniorenwoning. Maar die moeten ook vrijkomen. Nou, en zo krijg je uiteindelijk een verhuisketen die soms stokt. Met onze doorstroommakelaar merken we bijvoorbeeld wel dat wij ketens op gang kunnen brengen van 3-4 verhuizingen door juist iemand uit een grote eengezinswoning te stimuleren. Want we dwingen niemand om weer passend te gaan wonen op hogere leeftijd. Dat werkt. Maar de grootste bottleneck is gewoon, er zijn te weinig woningen. En voordat je een plek hebt gevonden waar je kunt en mag bouwen, moet je een plan maken. Nou, dat zie je nu in de planetenbuurt. We zijn er al een paar jaar mee bezig samen met de gemeente. Een gebiedsvisie, een wijkvisie, een schetsontwerp voor de openbare ruimte. Nou, eer dat er huizen staan, ben je makkelijk 7 jaar verder.
8: Ja, nou ja, en dat geeft dus inderdaad wel extra druk op zo'n woningmarkt.
12: Zeker weten.
8: Ja.
12: En voeg daar aan toe dat we ook woningen moeten renoveren en verduurzamen. Als dat een grote ingreep is, dan hou je ook weer logeerwoningen uit de markt om mensen tijdelijk, hè, niet in een container, maar dan tijdelijk in een logeerwoning te laten overbruggen. Dat wij de woningen verduurzamen. Ook die woningen zijn op dat moment niet beschikbaar voor anderen.
8: Nee.
12: Ja.
8: Nee, dat zijn ook. Ik heb in Rotterdam heel veel projecten gezien. En dan zie je ook wat er gebeurt bij zo'n verbouwing en hoe anders er het ontstaat. Dat is een best een lastig uit te leggen verhaal aan mensen. Want wat voor huurprijs, als ik dat zo vrij mag zijn om dat te vragen, wat voor huurprijs gaan jullie aanbieden? Want ik ben gewend dat mensen roepen, er moet een betaalbare woning komen. Een nieuwbouw betaalbare woning zit meestal al rond de 900 euro.
12: Nee. Er zullen hier wel een aantal woningen gaan komen die in deze categorie gebouwd gaan worden. Maar dat is dan nog steeds de top van de sociale huur. Maar wij zoeken het tussen betaalbaar en duur sociaal. En betaalbaar, dan hebben we toch al gauw over nu 680 euro.
8: Ja.
12: Afhankelijk van de grootte van de woning. Dus we proberen gevarieerde huurprijzen zeg maar terug te laten komen in de wijk. Zodat je ook een gevarieerde groep bewoners kunt aantrekken of kunt laten blijven.
8: Ja, want die mix die is op zich wel belangrijk. Hè? Een gezonde wijk is eigenlijk een gemixte wijk met diverse inkomensgroepen.
12: Ja.
8: Want dan blijft hij een beetje gezond. Erik die had het over.
12: Maar mag ik daar iets op aanvullen?
8: Ja, zeker.
12: Maar wat ik heel erg belangrijk vind, is dat er plek is voor iedereen. Dus dat er ook een plekje is voor mensen die wat kwetsbaarder zijn. Dat er een plek is voor mensen die bijvoorbeeld een vluchtelingenstatus hebben. Want die discussie hoor je natuurlijk ook al redelijk snel als je goed luistert. Van een gezonde wijk is alleen maar mensen die werken. Mensen die eigenlijk bijna niets mankeren. Terwijl wij geloven er ook in. Een gezonde wijk is inderdaad met verschillende groepen mensen. Maar daar mogen kwetsbare mensen ook een plekje vinden. En wat die kwetsbaarheid dan ook is. Leeftijd, gezondheid. Je komt uit een ander land waar je eigenlijk kwetsbaar uit voortgekomen ben. Maar als je het met elkaar goed doet, dan kun je met elkaar ook die mensen die net dat steuntje in de rug nodig hebben, die kunnen daar ook een prachtige meerwaarde leveren aan het wonen in een wijk. Iedereen kan iets bijdragen.
8: Nou, de Gemiva, die gaat, die zit nu ook in zo'n school, die gaat daar ook bouwen. En de Gemiva heeft dan, is daar ook wel zo'n bijzondere groep. Die dan in de wijk woont. En ik zie dan ook mensen dat ze dus over straat gaan. Ik zie ze van allerlei projecten doen. En dan denk ik van, dat past dus heel goed in zoals jij dat net vertelt.
12: Ja, want wij hebben zelfs met elkaar ook afgesproken binnen het MT en met onze bestuurders. Bij elk nieuwbouwproject moet er plek zijn voor mensen met een bepaalde kwetsbaarheid. Om een voorbeeld te noemen, dat is dan geen Zwijndrechts voorbeeld, maar ook hier gaan we kijken in de nieuwbouw straks. Zijn er woningen op bepaalde plekken waarvan we zeggen, die zijn uitermate geschikt voor een bepaalde doelgroep, een aandachtsgroep, een kwetsbare groep. En nu gaan wij... Nee.
10: Mag je nog niet zeggen?
12: Nee, wij gaan in een van onze wijken zijn we aan het herontwikkelen. En daar zijn we echt aan het onderzoeken van hoe kunnen we hier een bepaalde aandachtsgroep een goede plek geven.
8: Nee, ik kan begrijpen dat je niet over sommige projecten direct kan vertellen.
12: En eigenlijk... Nee, maar het is een voorbeeld van dat, ja. Ook al zijn we nog in het voorstadium van wat moet hier komen, dan kijken we al van hoe kunnen we iedereen een plekje geven. En iedereen is dan ongeacht wat je achtergrond is.
8: Ja. Ja. Wat ik altijd mis, en ik doe nu veel onderzoek, althans ik probeer een beetje bij te komen op de tiny houses. En die tiny houses, die, ik moet zeggen, ik vind dat best wel humor. Die zie ik in allerlei prijsklassen. Ik zag recent nog iemand die gaf aan, maar een boot is ook een tiny house. En toen zag ik het bedrag van 4 ton, toen dacht ik, ja. Ja, nou, daar kan je een aardig huis verkopen. Maar goed, dat is dus beleving. En het ging mij net om de...
11: Je bent zelf net verhuisd. Zou je nu verhuizen naar een tiny house?
8: Ik ben kleiner gaan wonen.
11: Maar is dat een tiny house?
8: Nee, het is geen tiny house. Nee,
11: zou jij gaan wonen in een tiny house? Nou,
8: ik ben inrichter van. Ik heb inrichtingsvak gekozen op een gegeven moment. En vind ik nog steeds heel erg leuk, zowel de stad als al dat soort dingen. Ik heb op mijn slaapkamer heb ik heel klein gewoond. En wat ik deed, ik ontwierp ook eigen meubelen. En ik ging dus een slaapbank kopen die uitklapte. Dat was voor die tijd, dan had je woningnood en dan had je dat. Nee, ik had dat zo bedacht, ik heb een slaapkamer, ik heb een zitkamer, ik heb een werkkamer. Dat deed ik allemaal op mijn slaapkamer. Eigenlijk de kamer, zeg ik wel eens, van waar ik geboren ben, nou, mijn geboortehuis. Ik had het één groot voordeel, ik kreeg op een gegeven moment nog een klein kamertje erbij. Daar kon ik een groot 2-persoonsbed neerzetten. En uiteraard deelde ik het huis met mijn vader. Wij woonden met z'n tweeën nog in dat huis. Dan heb je ruimte genoeg. Maar vanuit die tijd zeg ik, ja, ik ben gewend om inderdaad klein te wonen. Ik vind dat heel erg leuk. Het is een uitdaging. Ik ben nu verhuisd met de hoeveelheid dozen. En de verhuizers moesten wel lachen. Ik had verhuizers geregeld. En ik zeg, ja, maar de offerte was 100 tot 150 dozen. Nou, zeiden ze, u had er wel veel meer. En dan praten we over bananendozen, zodat mensen thuis ook kunnen... Dat is een hele grote stapel dozen, 3 vrachtwagentjes vol aan spullen. Ja, er zitten ook zakelijke spullen bij, dus dat is wel meer. Maar ik zit met regelmaat nu naar mijn spullen te kijken, te denken, als ik dit nu weg doe... Ja, dan kan ik ook in zo'n tiny house. Want als je daar een beetje over in verdiept, dan is dat leuk. Ja. En het is een leuk bruggetje. In dat tiny house gedachte. Ik ging uit de Uranenstraat weg. En er was toen een ander soort woningnood. En ik ging naar een andere flat van Trivieren. In de Pruilenburg. Zeer luxe. Helemaal prettig. Maar dat was een kantoorpand geweest. En die gingen wij splitsen. Dus wij woonden met twee mensen in een huis en wij splitsten de woning. Ieder de helft van de huur. Die gezamenlijke woonkamer, die gezamenlijke keuken, badkamer. En we hadden allebei 2 slaapkamers. Nou, dat was zeker voor die tijd woningdeler. Dat was het, de norm, dat ging meer over sociale zekerheid. Dat was wel bijzonder. Nu, op dit moment, is woningdelen komt weer in beeld. Dat wordt weer genoemd. En ik weet niet of het rivieren dan zegt... Goh, man, daar denken wij niet over, want dat kan niet.
12: Wij zijn inderdaad aan het kijken van hoe kunnen we dat binnen Trivieren inrichten. Welke van onze woningen zijn daar dan het meest geschikt voor? En dan loop je tegen allerlei vragen aan, ook van technische. Van gaan wij dan woningen echt letterlijk en figuurlijk splitsen? Gaan we dan investeringen doen om ze te splitsen? Nou, daar hebben we volgens mij al wel een uitspraak over gedaan. Maar zeg maar het echte woningdelen om dat letterlijk zo op de borden te gaan zetten. Zover zijn we nog niet. En volgens mij lopen bewoners die met elkaar woningen willen gaan delen ook weer tegen regelgeving aan rondom uitkering of voordeurdeler. Zo'n regeling.
11: Kostendelersnorm.
12: Ja. Kostendelersnorm. Ja. En volgens mij wordt daar ook door de politiek naar gekeken of dat anders kan. Want dan wordt het ook makkelijker.
8: Ja.
12: En we kijken ook wel met een schuin oog naar de ervaringen van collega-corporaties. Maar wij zijn ook aan het kijken hoe wij dat binnen ons aanbod kunnen realiseren.
8: Ja.
12: Ja.
8: Ja, want het is inderdaad technisch wel... Je noemt inderdaad alle regels op. De woningdeler, de voordeurdeler. De sociale zekerheid die daar bij komt kijken. En ik ben gewend dat in... dat is dan het leuke als je in het buitenland gaat kijken. En dat deden wij overigens al langer. We hebben even gekeken in Zweden hoe dan in één keer de woningmarkt werd omgegooid. En dat was niet zo'n succes. Maar dan zie je in Engeland, in Londen, in Parijs... dat is toch normaal dat je met een paar mensen in een huis woont. En de woning die ik verlaten heb, dat was een duplexwoning. Dat was eigenlijk vroeger boven en beneden wonen. Beneden woonden de beter gesitueerde... en boven de ietsje minder gesitueerde, zeggen we dan altijd. Dat was anders. In de wijk... waar we het nu eigenlijk over hebben, dat was altijd Laurens Vliet. Daar zag je ook dat, daar hadden we leerkrachten wonen, dat soort dingen. Maar er heeft ook een tijd bijzonder sociale wethouder gewoond, Bob Veenstra. En Bob Veenstra was echt sociaal gedreven en die heeft de politiek verlaten. Omdat hij dat niet meer netjes vond, wat er gebeurde. En die is dominee geworden. Dus ik vind dat altijd wel heel mooi. Ik vind dat altijd hele mooie voorbeelden van hoe mensen hun hart volgen. En dan dat soort dingen doen. Mijn hart was op dat moment ook bij dat voordeurdelen, hoor. Dus het ging zover dat we uiteindelijk getrouwd zijn. Maar goed. Ja, ik moet eerlijk blijven, niet waar? Maar dat was dus geen tiny house op dat moment.
11: Oh, ja. Daar waren we.
8: Ja.
11: Maar het is wel dat kostendelersnorm bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Als mensen samen willen leven nu, dat best wel moeilijk wordt gemaakt.
12: Ja.
11: Samen wonen in één woning. Maar tegelijkertijd zien we eigenlijk ook dat mensen samen willen leven in een wijk, dat dat ook best wel moeilijk wordt gemaakt. Dus dat er weinig die voorzieningen er niet echt zijn. Dat de mensen niet dus die sleutel zomaar krijgen. En dat proberen wij eigenlijk uit te vogelen. Wat is er nou nodig om dat wel te gaan doen? En daarom is het heel leuk dat we met Rivieren samenwerken. Ik denk ook heel goed als we ook kijken van hoe kunnen ook andere partijen...
12: Ja.
11: Kunnen we ook van elkaar blijven leren. Dat we meer partijen betrekken. Dat we meer die kruisbestuiving hebben. En dan kunnen we kijken hoe kunnen we het systeem nou... iets aanpassen of in dat systeem gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien een beetje wat de grenzen zijn.
9: Is daar niet ook een aanpassing in gedaan? Ik vernam dat er in de kostendelersnorm dat is veranderd.
12: Ja, volgens mij zijn ze ermee bezig. Of is het misschien net,
9: volgens mij is het
12: net
9: al,
12: afgerond?
9: Ja.
12: Ja.
8: Ja. Nou ja, het is, de wetten veranderen. De participatiewet is nu net aangenomen. Die verandert ook. Dan wordt er ook weer op een andere manier gekeken. Het is... het wordt er niet makkelijker op. Trivieren moet natuurlijk de wettelijke normen hanteren, de regels. Het is best wel ingewikkeld, lijkt me, om dat te implementeren in zo'n bedrijf. Want jullie hebben niet een paar woningen.
12: Nee, en dan bedoel je de woningdelen.
8: Ja.
12: Nou, kijk, je gaat het natuurlijk niet voor al je bezit doen. Hè, maar we hebben natuurlijk wel meer bijzondere woonvormen. Wij hebben de Merwedehuisjes. Dus dat zijn de bekende containerwoningen. Ja,
8: dat moeten we eigenlijk even uitleggen. Dat zijn de woningen voor de mensen die zich sociaal niet zo...
12: Nou, dat zijn
8: inpasbaar waren. Maar...
12: Dat zijn echte mensen die letterlijk onder de brug hebben gewoond.
8: Ja.
12: En die, daar heb je ook een apart, zeg maar, toeleidingsbeleid voor. En woningdelen, ik denk dat het gewoon op woonkeus zou kunnen. Maar juist omdat we het nog aan het uitwerken zijn, kan ik daar inhoudelijk niet heel veel over vertellen. Maar
8: nee,
12: het is gewoon in te passen. En ja, dan komen er ook wel praktische dingen als hoe doe je dat met huurcontracten? Ja. Hoe zet je dat in je systeem? Maar ook daar hebben we eigenlijk al ervaring mee. Want er zijn natuurlijk meer mensen die gewoon samen op een contract staan.
10: Ja. En centraal wonen, hebben jullie dat ook?
12: Dus wij hebben volgens mij meer dan één woongroep. Ja. Pas nog mee om tafel gezet. Ja.
8: Ik ken de Palisander als...
12: Pas nog overleg mee gehad. En ja, dan zie je dat dat ook heel veel brengt op naar elkaar omkijken. Ontmoeten, vereenzaming tegengaan, dat soort zaken. Ja. We zijn een heel mooi hofje gaan we maken in Hendrik Ido Ambacht. Gestapeld wel, maar wel met een hofjesidee. En dat is ontwikkeld samen met een deel van de toekomstige bewoners. En ook dat is vanuit het uitgangspunt. Als je daar een goede mix maakt, dan kunnen daar mensen wonen die wat kwetsbaarder zijn en die misschien wat meer aandacht nodig hebben. Maar in het andere uiterste mensen die misschien gewoon nog werken. En zo bouw je een community op die naar elkaar kan omkijken. Nou,
8: we gaan even muziek doen.
10: Ja.
8: Nee, dat is... Dat zeggen we altijd, hou hem vast, hè? Hou hem vast, oh, ja. Erik. Ja.

0: Dat er dingen gebeuren, dat er bankjes zijn en dat er een kraantje is, dat je naar de wc kan en dat je dus gereedschap kan huren of je mini-biepje kan bouwen. Dus als dat er is, dan is het leven wel. Dan heb ik een inspirerender leven. En dan deel ik en dan leer ik. En dan, ja. Dus dat durf ik wel generiek te zeggen dat het voor iedereen geldt.
1: Maar voor deze wijk is het ook de bedoeling dat het looptraject en het ontmoeten traject, dat dat een beweging door de wijk wordt. Dus zoals het nu mooie vierkantjes zijn, dat is straks niet de bedoeling. Zeg maar, daar wordt echt ook wel gekeken naar ontmoeten en kunnen verblijven ook in het groen.
0: Ja, ik denk zo'n sociale visie op zo'n hele wijk en hoe je dat met die stakeholders bijvoorbeeld die schets maakt van over 20 jaar.
1: Ja.
0: Hoe dat is en hoe je daar dan toe verhoudt. Ik bedoel, als je daar bijvoorbeeld iets heel stoms, dat je als je daar oude mensen ook gebruik van wil laten maken van zo'n, ja, wat noemen ze? Nou, noemen ze een parelketting, hè? Dan kan je lopen, zeg maar, van plekje naar plekje. En dan kunnen ze niet naar de wc. Nergens. Ja. Oh ja, daar hadden we niet over nagedacht.
1: Ja.
0: Nee, maar snap je, dus als je dat met z'n allen zo schetst van, hé, dat willen we, dat iedereen weer veel meer buiten, zeg maar, dat gebruik heeft en die ontmoeting heeft. Wat moeten we dan, hoe kunnen we dan bijdragen dat dat ook daadwerkelijk door zo'n gevarieerde groep mensen gebruikt gaat worden of kan worden?
2: Ik hoor jou, dat is op zich een hele mooie opmerking over die wc. Want dat is iets wat natuurlijk in de maatschappij, maar dus ook binnen het gemeentehuis wel gehoord wordt. Van hé, maar er zijn gewoon eigenlijk te weinig publieke toiletten. Dus eigenlijk, dat is best wel moeilijk. En ik heb dan in Heerlen wel gezien hoe je een heel luxe, echt een heel luxe hebt. Bijzonder mooi toiletgebouw. Maar het is wel vlakbij de begraafplaats. Dus ik denk dan, misschien is dat dan wel een hele interessante gedachte. Als je dus zoiets hebt op een plek dat mensen ook weten, oh, als ik naar de begraafplaats ga en ik moet naar het toilet, dan is daar een toilet. Dan is daar zo'n voorziening. Ik vind daarin.
0: Nee, maar dat is maar een heel klein voorbeeld.
2: Ja.
0: Dus, kijk, als je dus die hele sterrenbuurt hebt en je kijkt naar die wandeling die je dan voorziet in al die openbare ruimte. En je bedenkt zo van, wacht eens even. Laten we zeggen dat alle instellingen die hebben een beheerder en die hebben een toilet. Laten we in de coalitie afspreken dat die openbaar toegankelijk is, whatever. Ja. En dan kom je ergens met z'n 7 stekels, kom je erachter dat er op 1 spot is er een. Missen we de reden.
1: Ja.
0: Nou, dan hoef je maar 1 toilet te bouwen met z'n allen.
2: Ja, dat klopt. Nou, maar dat zijn goede dingen, want dat vind ik ook het mooie van je opmerking over de ontmoetingsruimte. Met de ruimtes die nu ingevuld worden, zie je eigenlijk al dat er iets. Dat er een dynamiek is in de wijk. En dat er dus best wel leven is met ideeën van, als je dat zou kunnen combineren.
1: En je ziet ook dat er meerdere activiteiten op 1 plek plaats kunnen vinden, omdat men dat onderling ook regelt.
2: Ja.
1: Dus ik kijk ook uit naar maandag om te kijken hoe andere partijen daarover denken met wat er nu is gerealiseerd en hoe we dat zien, hoe we dat kunnen behouden, zeg maar.
2: Ja, want de opmerking was net, met jongerenwerk is er. Ik zag een postertje hangen van Alzheimer Café, wat daar heeft plaatsgevonden. Had ik ook nog in een artikel gelezen. Ik denk, als die dynamiek er is en niet alleen maar specifiek bij de, noem het dan maar even, geëikte instellingen zoals Lindonk of Zwinhoven, maar in een wijk, dan denk ik, dat is best wel mooi. Want ik denk dat voor jullie, voor het rivier ook lastig is als mensen beginnen te dementeren, dat is best wel een dingetje. Want hoe ga je daarmee overweg? Heb je daar een andere plek voor? Hoe doen we dat?
1: Nou, hoe doen we dat? Het beleid is natuurlijk zo dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten wonen. Dus wat wij doen is samen met partners zoeken naar woonconcepten waar dat mogelijk is. Wij zijn blij dat er nu subsidie is in verschillende gemeenten voor thuisplusflats. En dan werken we samen met gemeenten, met zorgpartijen of met een welzijnspartij die bijvoorbeeld een pluscoördinator vanuit de subsidie mogen financieren. En dat is iemand die in aangewezen complexen kennis maakt met alle bewoners. Als er mogelijkheden zijn in een ontmoetingsruimte om activiteiten te organiseren, dan gebeurt dat ook. Maar ook veel eerder te signaleren met wie gaat het goed, met wie gaat het minder goed. En hoe kunnen we met bepaalde maatregelen zo iemand zo lang mogelijk verantwoorden.

0: woningen,
1: ja.
0: Dan klopt het helemaal wat je zegt.
1: Ja.
0: Iedereen wil dolgraag
1: op zijn eigen plek.
0: Helemaal oud worden, ja. In zijn eigen woning. Maar we komen situaties tegen dat het niet verantwoord is. Hè. Dus mensen die werkelijk niet meer weten wat dag en nacht is... die gaan aanbellen bij andere bewoners. De Pruilenborg is daar een voorbeeld van. Daar zitten een paar geweldige vrijwilligers... die heel veel over hebben voor hun medebewoners... maar die krijgen soms casuïstiek zeg maar gepresenteerd als vrijwilliger. Wat gewoon niet meer verantwoord is. Dus daar gaat ook iets gebeuren qua Thuis Plus Flat. Daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Omdat dat veel te zwaar is voor de bewoners eromheen. Van ons mag iedereen thuis blijven wonen zolang als hij of zij wil. Maar soms is het gewoon niet meer verantwoord. Ook niet voor de mensen eromheen. En zelfs voor die mensen is het soms heel lastig om een plekje te vinden. Ik heb het privé gezien hoe ingewikkeld het is om iemand op een waardige manier de laatste jaren van iemands leven te laten leven. En dan heb je soms helaas een plek nodig in een verpleeghuis.
2: Ja.
0: En dat is niet zomaar geregeld.
2: Nee, dat klopt. Dat is, we hebben in Zwijndrecht, maar in de regio... en dan zie je dat het inderdaad heel lastig is. En ook afhankelijk van de vorm. En er zit heel veel aan vast. Ik heb ook in Zwijndrecht gezien... dat we dus ook wel die plekjes hebben met een tuin. Dat mensen dus inderdaad buiten in de tuin zitten. Ja, en ook hoor ik de pleidooien voor... ik zou graag ook in de taal waarin de mensen zijn opgegroeid... zou ik ook graag wat willen terughoren. En waar je dan vandaan komt uit de wereld... dat is allemaal best wel lastig. Want die zorg is ook aan regels. Hè? Zorg is aan regels gebonden.
3: Heel veel.
2: maar dat stukje binnentuin... want ik vond wat ik eigenlijk nog niet zo heel erg belicht heb... zijn die bomen die jullie achter hebben. Is het podium wat geland is. Ik denk, het lijkt wel een UFO. Dat vond ik wel heel mooi. De uitdrukking, hij is geland.
1: Ja, in de buurt.
2: Maar er moest zijn, want ik hoorde vertellen van... maar hij is blijven hangen om planten water te geven. Het is geen kaartclub, maar wel iemand die de moestuin doet. Zo, maar dat is mooi. En dan denk ik van... ik weet niet of jullie ook op die manier denken met groen. Want...
0: Nou, wat ik heel erg leuk vind, en daar hadden wij het pas over... degene die bij ons de vernieuwbouw doet... en dus ook bij het bouwen en vernieuwbouwen moet kijken naar de woonomgeving... onze collega die heeft nu juist vanuit de visie ook van wat hij Stad in de Maak ziet doen... is er een avond geweest om met een klankbordgroep van bewoners te gaan kijken... hoe gaan we het groen inrichten bij de vernieuwbouw. En daar is het woord moestuin een mogelijkheid. En daar ook al nu iemand bij gaan betrekken... die verstand heeft van landschappen en dergelijke. Dus je ziet dat wij ook een beweging maken... door ook niet alleen naar het gebouw te kijken... maar ook naar de woonomgeving. En daar komt nu dus bij dat we ook kijken van... maar wat zien we eigenlijk al in de wijk gebeuren? Zitten daar elementen bij die we mogelijk kunnen hergebruiken op die plek?
2: Ja.
0: Het bewegend bos, ik heb ook al een keer gehoord van... ik zou best wat van die bomen willen hebben op die nieuwe plek. Ja. En dat was niet ontstaan als dit er niet was geweest.
2: Nee.
4: Maar dit vind ik dus heel gaaf. Kijk, net hadden we het heel erg over zorg en welzijn... en wat natuurlijk in de coöperatiewoningen ook veel te vinden is. Maar ik wil altijd graag zeggen dat... ik weet dus helemaal niks van cijfers, maar stel... er zijn 20% van de coöperatiewoningen... de mensen hebben iets meer zorg nodig dan dat ze zelf zouden kunnen. Geen idee, hè? Maar,
0: ja.
4: Maar dus als we dat aannemen nu even... dan is dus 80... ik heb het over die 80% van de mensen die gewoon... waarbij je meer wil aanbieden dan alleen maar een goede woning. Daar wil je een buurt aanbieden. Die willen een buurt zijn. Die willen ook vaak heel veel. Die kunnen heel veel. En als je dat... in de gebouwen en in de openbare ruimte in het landschap mee kan geven van hoe kan je dat nou gewoon, hoe kan je dat niet tegenzitten? Dat hoeft niet heel veel duurder te zijn, maar hoe kan je dat niet tegenzitten? Daar gaat het mij ook vooral over. Ja. Dat je op die manier de mensen die wel dat prima zelf kunnen en daar tijd voor hebben, zo'n goed verbonden buurt maakt.
2: Ja. Identiteit, hè? Dat identiteit van zo'n plek. Want Marianne vertelde net ook, mensen willen graag terugkomen. Dus die herkennen een stuk...

0: DNA van wat daar zit. Een stukje van hun eigen identiteit, hun eigen wooncarrière. En dat is op zich wel belangrijk. Als een wijk een eigen identiteit heeft. En ik ga even een negatief voorbeeld noemen. De Schilderswijk kent iedereen. Nou, dan denkt iedereen Den Haag. Dan... Maar dat is wel iets wat is. En in het verleden werd bijvoorbeeld de Sterrenbuurt genoemd. Nou, dat is die Turkenbuurt. Hij woonde vooral Marokkanen. Maar goed, het is beeldvorming. En als je die beeldvorming anders kan krijgen, dan woon je daar graag, denk ik.
1: Nou ja, wij komen uit Rotterdam en wij kwamen hier in een groene oase. Ja. Een hele rustige buurt.
2: Ja. Ja.
1: En maar ook op een avond zoals afgelopen maandag, dan zijn er toch een aantal bewoners die los van de, zeg maar, de reden van de avond, van de steekpartij, die willen toch zeggen van ja, we zijn hier wel een sociale buurt, we kennen elkaar.
0: Ja.
1: En dus dat is toch ook goed om te horen dat dat ook gevoeld wordt in die buurt zelf.
0: Ja. Nou, wat beeldvorming...
1: Dus het is niet een probleemwijk, als het aan de bewoners ligt, zou ik zeggen.
0: Beeldvorming naar buiten is, dan hoor je te weinig achtergrond en dan is de beeldvorming van een paar mensen beïnvloed dat van heel veel. En dat is ook waar ik de uitdrukking Turkenbuurt noemde, terwijl dat gewoon niet zo was. Overigens had ik een Turkse buurman, nou, en dat was echt geweldig. Ja, hij had pech gehad dat hij een overstekend kind aanreed, daar kon hij niks aan doen. Maar hij werd voor dat zegt, ik moet de gevangenis in, dat doe ik. En zijn vrouw kwam op een gegeven moment, met een keurige hoofddoek, een keurige moslimfamilie, maar met de hoofddoek om kwam ze bij mij. Ze stond op een gegeven moment gewoon in een nachtjapon met de hoofddoek om aan de telefoon, omdat een man belde. En voor mij mocht dat, want dat vond ik op zich prima. En ik werd uitgenodigd voor de thee. En kom ik de kinderen tegen, dan is nog steeds diezelfde hartelijkheid, die warmte, die is er.
1: Ja, maar oké, als je niet dezelfde taal spreekt, ook in een volksbuurt, dan kan je alleen maar aannames hebben.
0: Ja.
1: En als je elkaar niet ontmoet echt, hè, je komt wel langs elkaar te lopen of je ziet elkaar wel, maar als je niet elkaar echt ontmoet, dan kan je alleen maar aannames hebben over de ander.
0: Sociale cohesie, hè?
1: Bij ons heb je dan zo'n moestuinclub en daar zitten dan de jonge ad-hockers en daar zitten dan oud-bewoners van Stad en de Maak uit Vlaardingen en daar zit de overbuurvrouw erbij, maar ook de overbuur, haar man. En die spreekt dan geen Nederlands, maar omdat ze... niet dat je daar... Dus als je dan met een groep samen dan toch moestuineert, dan leer je elkaar kennen. Dan baseer je niet meer de ander op aannames, maar gewoon op samen doen, samen zijn.
2: Dat is ook bij, zeg maar, voor de vernieuwbouw, maar ook voor de nieuwbouw. Zijn wij ook voornemens om vanaf begin af aan ook te investeren in community building.
0: Ja.
2: Alleen, we hebben dat op verschillende plekken op verschillende manieren uitgeprobeerd. En op de ene plek is dat succesvoller dan op de andere plek. Dus je zoekt ook, als we kijken naar deze wijk, wat zou daar nou straks bij aansluiten als een deel nog oud-bewoners is.
0: Ja.
2: Dus zoals ik ons nu hoor praten, denk ik van ja, maar dan is dit ook het moment om daar alles bij bewoners te gaan peilen. Hoe zouden we dat nou eens kunnen doen? Stel nou dat jullie daar straks komen wonen. Hoe kunnen we dat dan aanpakken dat we daar meteen beginnen met elkaar te proberen dat gevoel van dit is ons nieuwe buurtje. Hoe gaan we het hier met elkaar doen?
0: Ja.
2: En dan heb je minder, zeg maar, wat je nu in de ruimtes hier hebt bij Stad in de Maak. Want dat heeft straks natuurlijk wel weer een nieuwe bestemming. Maar je hebt nog wel de tijd om met elkaar te kijken hoe kun je gebruik maken van wat er nu is.
0: Nou, dat vond ik ook het mooie van te horen van Elvedina. Die dus inderdaad Stichting Minima. Maar ook de kinderkapper. En ik zag dan ook van dat stukje verbinding. De kinderkapper, ja, dan denk ik, dit is toch hartstikke mooi. En als mensen dat doen. Want het draagt wel bij aan sociale samenhang. Want als een kind geknipt is, wordt je toch anders bekeken als dat hij een beetje slordig erbij loopt.
3: Ja, absoluut. Ja, volgens mij was het ook de laatste sessie was expres gepland net voordat de zomervakantie. Einde zomervakantie, zeg maar. Dus voordat ze weer naar school gingen, waren alle kinderen weer fris en fruitig.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel iets wat heel erg bijdraagt aan het zelfbeeld. En dan als je een community bouwt, dan is het wel fijn dat iedereen zich lekker in zijn vel voelt zitten.
3: Ja.
0: een van de oud-bewoners die ik... Ik zei, dat komt de gekste plekken mensen tegen. En die zei ook, ik kwam door mijn oude buurtje heen en ik herkende het niet meer. En dan spreekt hij dat hele fijne gevoel uit wat hij toch had. Want dan vraag je nog even door. Nee, ja, maar dat was zo leuk en dat was dit en was dat. En ik heb daar een ander beeld bij dan dat hij dat heeft. Want ik woonde niet in dit buurtje, ik kwam alleen maar op bezoek. Ja, dat is wel heel erg leuk om waar te nemen, om te mogen horen. Want het zijn mensen uit zeg maar mijn generatie die dan ook vertellen, oh, die is al dood. Het is, dan krijg je dat leven. Maar nog steeds, dat is mijn buurtje.
3: Ja.
0: Het is mijn buurtje.
2: Ja.
0: Dat vind ik zo grappig om te horen. Want ja, ondertussen zijn ze al reizen ze heel de wereld over. Maar toch is het van mij. En ja, dat dus. En hoe noemen we het? Ja, we heten het vroeger sterrenbuurt, heet het nu planeetbuurt. Misschien moeten we daar een wedstrijd aan verbinden. Ja. Gooi maar in de groep, hoor.
2: Ja. Of nou ja, maar ik denk als mensen het op die manier noemen, planetenbuurt of sterrenbuurt, dan is dat waar ze zich mee verbinden. Dus ja, ik zou zeggen, als een naam goed voelt voor mensen die hier wonen, laten we daar dan vooral niet aan gaan zitten tornen.
0: Nee, want ik vind het wel grappig nu. Het zijn planeten. Saturnus, Mercurius, Venus, Jupiter. Ze zijn er allemaal. Dus de straten die achter liggen, dat zijn eigenlijk weer meer de Melkwegsingel. Dat is de Melkweg.
1: We gaan twee straten uit, hè? En het wordt nog groener.
0: Ja.
1: Dus het wordt nog mooier.
0: Ja, dat is, maar het is op zich ook wel mooi. Want dat groen, ik hoorde jullie zeggen, ik kom uit Rotterdam en ik kom hier in een groene oase. Mevrouw Van Pel kreeg bezoek van burgemeester Schreier en ik was daarbij. En die zei, dit is een boerderijwoningje. Want zo kende hij dat uit Rotterdam. Dat is wel grappig, want ja...
1: Ja, zo'n dijkwoningetje.
0: Ja, Pieter Verhagen, die heeft natuurlijk hier ontworpen. Maar die heeft ook in Rotterdam met het bureau Verhagen, Grand Premier Verhagen Kok, hebben ze daar ook Vreewijk, allemaal van dat soort huisjes gebouwd. Die je ook in Zwijndrecht wel ziet, alleen ja, in de planetenbuurt niet. Planetenbuurt, dat is eigenlijk een technisch gesproken een modernisme. Een wederopbouw, zou je bijna kunnen zeggen.
2: Ja, 50.
0: Ja. Maar in de materiaalgebruik die jullie doen, bouwen jullie nu ook bijvoorbeeld meer circulair?
2: We hebben aandacht voor circulair. En mijn collega Mark, die weet natuurlijk specifiek hoe we dat doen.
0: Ja, nee,
2: ik weet veel, maar dit weet ik niet. Maar wij hebben zeker aandacht voor... bijvoorbeeld volgens mij bij de Kapiteinflats hebben wij met circulair glas gewerkt. We hebben volgens mij ook sanitaire zaken die we konden hergebruiken. Op een andere, anders afgegeven waar ze er iets moois weer van kunnen maken, waardoor het hergebruikt kan worden. Wij doen dat steeds meer. Alleen het materiaal moet er geschikt voor zijn. En dat weet ik niet voor de planetenbuurt.
0: Dat begrijp ik. Dat begint gewoon inderdaad in te stromen. En dat,
2: ja, zeker.
0: En dat gebeurt gewoon, want dat is op zich wel mooi. Ik bedoel, dat zie ik bij Stad in de Maak ook. Ik vind jullie kas, die erachter staat, ook heel erg fraai. En die is niet in Zwijndrecht gebouwd. En die komt ook weer van een ander project af.
1: Ja, die is door een bewoner in een oud project in Vlaardingen-Oostwijk gebouwd.
0: Ja. En dat is zeker de moeite waard. Ik vind gewoon eigenlijk dat mensen die zouden... Het is een leuke wandeling door de wijk. Je kan natuurlijk naar negatieve dingen kijken. Je kan ook naar de leuke dingen kijken. En als ik bij jullie voorbij kom, dan kijk ik naar de leuke dingen. Want ik zie, dus wat ik net zei, clubhuis... Wat was het?
4: Clubhuis voor clubjes.
0: Clubhuis voor clubjes. Oké. Dat soort leuke spitsvondigheden. Maar als ik erom moet lachen, dat betekent dat er gewoon iets positiefs loskomt. En ik vind het dan ook wel mooi om te horen dat het rivieren terecht dan de andere partijen zegt, joh, kom eens kijken. Want eigenlijk is het positieve wat er is, dat is best wel interessant. Omdat bij herstructurering het meestal nou niet zo vrolijk gaat. Mensen moeten hun huis uit en komt er dan dat voor terug.
1: Ja, we werken ook samen met Divers dan. En dan merk je ook dat zij ook op zoek zijn naar hoe bewoners weer veel meer zelf kunnen organiseren.
0: Ja.
1: Dus dat is wel interessant ja, dat bewoners heel veel zelf kunnen. En dat je misschien je systeem daar ook op aan kan passen. Toch zelf die sleutel krijgen.
0: Precies, de methodiek van divers is eigenlijk wat jij vertelde. Er is altijd een toezichthouder. Hè?
3: Dus, ja.
0: Dus dat, wie zullen dan dat ook los moeten laten?
1: Nou, of het kan naast elkaar bestaan. Ja. Hè? Ik zeg niet dat het een of het ander. Ik denk dat je elkaar aanvult.
0: Ja, maar er is ook een partij voor jullie die belangrijk is, denk ik.
2: Jazeker. Ik heb er al ook van aangegeven. Joh, wil je met ons meedenken, hè, dus met ons, hoe we straks samen met bewoners dat kunnen borgen, wat we echt met elkaar willen borgen.
0: Ja.
1: Beheerde Toon van ik zie je zo, die zei dat hij een hele goede directeur-bestuurder had, die vaste oren.
2: Ja, nou, ik ben benieuwd.
1: Ja.
2: Nee, we spreken elkaar maandag en precies wat je zegt, dit kunnen we niet alleen.
0: Ja.
2: Dus hier moeten echt meer partijen, zeg maar, of moeten.
0: Nou ja.
2: We nodigen meer partijen uit om samen met ons te kijken hoe kunnen we wat er is een plek blijven geven op plekken in de.
4: Wilt u een auto huren? Kies.

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Dinsdag is er een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk nadat drie Albanese zijn aangehouden in een groot drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De drie worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie, zo meldt de politie vandaag. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 45-jarige inwoner van Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de drie betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag nog geen boodschappen aan huis bezorgen. Dat heeft te maken met de hackaanval of poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline haalde. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Daarnaast kunnen klanten nog geen nieuwe online bestellingen doen en is de app ook niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. Voor het geweldsincident op 1 september zit ook nog een 21-jarige kapellenaar vast. En bijna een derde van het aangevraagde vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters. Dat laten netbeheerders aan Nieuwsuur weten. Dat komt neer op 15 gigawatt, het totale aansluitvermogen van ongeveer alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is momenteel geen landelijk vestingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord niet meer dan één regeltje aan. Er staat dat het kabinet de bouw van Europese autonome datacenters stimuleert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Via Cultura, waar we het hebben over stad in de maak, over de groei en de ontwikkeling van de planeetbuurt met rivieren en stad in de maak. Ik hoop dat u er weer van mag genieten. Talita, wat, in de zorg waren allemaal specifieke regels.
2: Ja, enorm. Dus je hebt altijd te maken met wachtlijsten. En het hangt altijd van iemand anders af. En er is altijd wel iemand boven iemand. En hier was het eigenlijk zo erg anders. Ja, dus ik ben heel erg gewend inderdaad dat het allemaal heel erg gekaderd is. En dat is hier totaal niet bij stad in de maak.
1: Ja, nou ja, goed, laat ik zeggen, vanuit eigen voorbeeld. In de kraakwereld waarin ik kwam, ik zat dan in het politieke deel om te zeggen van ik ondersteun de bewoners. En dat vind ik dan, daarom heb ik ook wel met stad in de maak zo'n stukje van ik ondersteun de bewoners. Met de corporatie hadden we de afspraak, oké, beslissing wordt genomen, dan gaan de krakers weg. Want dat is de afspraak, maar wel met, en daarvoor jaren 80 was het al heel, heel progressief, dan willen wij wel een huis. En dat lukte.
3: Oh, zo,
4: wat een tijd.
1: Ja, dat was zeker bijzonder. Maar daar hadden we zo ook bijvoorbeeld een jongere. En die woonde op zijn 15e al in een kelderbox. Op zijn 16e in een van die kraakpanden bij ons. En voor hem was dat. Die kon toch echt niet met die kaders overweg. En komen jullie dat nou ook tegen met jongeren die bij wijze van spreken gewoon wel bij jullie willen, maar niet met die kaders overweg? Of heb je daar geen last van?
2: Nee, volgens mij hebben we daar tot nu toe geen last van gehad. Of?
5: Nou ja, kijk, we hebben er wel heel veel gehad. Nu in Zwijndrecht hebben we dat ook, maar daar zitten nog. Kijk, het gaat er natuurlijk wel over dat je hebt een cultuur. Hè? Dus je hebt een cultuur van delen, je hebt een cultuur van toegang, van samen verantwoordelijkheid nemen. En we hebben net wel die regels gezegd van, goh, als je dan regels moet gieten, welke regels zijn er dan? Dus dat laat het schoner achter, of mooier achter dan je het aantreft. En je mag alles, maar frustreer niet de ander. Dat delen we eigenlijk nooit. Dat hoeven we nooit te zeggen. Dus die cultuur, dat draag je al over. Als mensen het zeg maar mogen gebruiken, dan zijn ze al respectvol.
1: Heel goed.
5: Dus ook, kijk, als je een ruimte gezamenlijk gebruikt, is wel de schoonmakers natuurlijk altijd een beetje een dingetje. Hè? Want dat is dan net een brug te ver om af te wassen voor de ander. Hè? Je kent het wel.
1: Ja.
5: Maar al het andere, zeg maar, dus het afsluiten en de verwarming uitzetten en je spullen weer opruimen achter je activiteiten, dat gaat allemaal automatisch. Kijk, het gaat er natuurlijk ook over dat je. Ja, de toegang is voor georganiseerde groepjes.
1: Ja.
5: Dus als iemand binnenkomt met een ideetje, dat is bijna nog niet voldoende. Hè? Dus dan krijgt hij toegang zolang de deur open is. Maar zodra dan een clubje zich organiseert, krijgen ze een sleutel. Jongeren, ja, dan, daar zit ook een jeugdwerker, een jongerenwerker op. Hè? Dus Mets zit ook bij ons erbij in. En dus, zo heb je zeg maar een soort van kleine georganiseerde clubjes meer, zeg maar. Dat is al wel behoorlijk professioneel, volgens mij, met ze maar. Tot bewonersclubjes die ook iets met jongeren doen. Dan zit er toch wel iemand bij. Dan is het niet. Tenzij. We hebben ook in Rotterdam gehad dat een groep jongeren dat wel aankon en er gewoon de sleutel kreeg.
1: Ja. Nee, want kijk, het stukje, het voorbeeld noemde ik even, hij had wat moeite met die kaders, maar hij was wel maatschappelijk zover bezig dat hij met de Kraakbond wel maatschappelijke thema's aanpakte. En ik denk dat als hij in deze tijd had gezeten, hij wilde een jeugdhonk, zeg maar, een jongerencentrum, dat hij bij jullie, denk ik, gehoor had gevonden.
5: Zeker.
1: En dan daarom vind ik het wel grappig om die dingen te doen. Ik ben vanuit mijn kraakpand naar een huis van Trivieren verhuisd in de Uranenstraat. En dat was toen een buurt waar we nu ook, waar mensen liever niet wilden wonen. Dus dat was op zich best wel bijzonder. En ik ben daar vandaan wel weer doorverhuisd, heb die jongeman de ruimte gelaten. En daarmee deden we ook eigenlijk wat jij net vertelde over dat proberen dat sociaal te herhuisvesten op een positieve manier te doen. Ja, dat het niet altijd lukt met mensen, dat mensen, ja, dat is de maatschappij, zeg ik dan maar. Het grappige was wel van die straat dat de mensen die er woonden een bepaalde sociale samenhang hadden.
5: Ja, wat ik net zeggen.
1: Dat was op zich best wel grappig. Er zijn mensen die hebben daar gewoond. En oud-zwijndrechters, die zwijndrechtenaren. Ja, dit is er overigens ben je een zwijndrechter of een zwijndrechtenaar? En de een vindt naar niet leuk klinken. Maar daar woonde Margie. En Margie met haar man, die was ernstig alcoholverslaafd. En die woonde ook in de Uranenstraat. En toevallig Mohamed Bensakor. Maar Mohamed Bensakor is ook publicist. Is redelijk bekend, zeg maar. Tweeledig, Marianne.
2: Zeker.
1: Dat is een ander dossier.
5: Dit is een insight.
1: Ja, dit is een ander dossier. Ander dossier. Niet. Ander dossier. Ja,
3: fijn dat jij ook keek, want dan ligt niet aan de leeftijd.
1: Nee.
2: Dit heeft ook niks met leeftijden te maken.
1: Nee. Nou ja, goed, hier heb je aspecten van wonen en et cetera. Maar die woonde daar. En in zijn ervaring, hij vertelde ook, hij heeft op die minister Koolschool gezeten. De school die gesloopt is en daar staan koopwoningen nu. Hoe leuk het was, dat was een buurtoma. En ik moest wel lachen, want ik denk, ja, maar je kent die geschiedenis niet. Maar het is wel heel grappig hoe mensen elkaar ervaren. En dat heb ik gewoon vooral vastgehouden uit zijn opmerking. Goh, wat leuk dat je zo'n ervaring hebt. Dat je zo'n positieve ervaring kan vertellen over de wijk. Die eigenlijk, ja, eigenlijk best wel veel gebeurde. Want ook in de jaren 80 hadden we daar dealers. Hadden we heroïneverslaving. Hadden we flinke ellende.
5: Ja, maar juist in dit soort wijken moet je naar elkaar omkijken.
2: Dus, ik wou net zeggen.
5: Dus, ja, ik heb in al die wijken waar wij geweest zijn, of waar ik zelf ook gewoond heb, zag ik juist meer sociale samenhang dan in de wijken waar iedereen zijn eigen koophuis had.
2: En vaak ook grotere weerstand tegen gebiedsontwikkeling, want men wilde elkaar en de wijk niet kwijt.
5: Ja. Nou, maar vroeger, dus in Rotterdam, dan kreeg je gewoon van die containerwoningen op de parkeerplaats. Gewoon acht maanden.
2: Ja.
5: En dan ging je weer terug als het gerenoveerd was.
2: Dat had je er dan ook voor over.
5: Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, dat had je er voor over. Dat is interessant. Hè? In de jaren, want dat heb ik wel gezien. Ik heb in Rotterdam de burgemeester Roosstraat.
5: Daar heb ik gewoond.
1: Ja.
5: Ja, serieus?
1: Ja. Nou, dat was zo grappig. Ik kwam dan in dat gebied. Oude Noorden, ja, dat wist ik. Ja. Ik heb het boek gelezen. Ja, je moet je een beetje voorbereiden als je dit soort dingen doet. Ik heb over jullie allemaal dingen gelezen, dus ik weet wel wat. Ja. Maar de burgemeester Roosstraat, want het Oude Noorden, dat vond ik op zich altijd wel een heel, heel sprekend voorbeeld. Daar is ook dat stukje opbouwwerk wat daar was. Dat was een heel ander soort opbouwwerk als wat opbouwwerk wat we in de jaren 80 deden of opbouwwerk wat we nu doen. Ik zie daar wel een groot verschil in. Omdat de huisjesmelkers daar de baas waren. En vreselijke dominantie en het niet echt leuke. De Venice, noem ze maar op. Recent is er nog een camping Oranje van een van
5: Je hebt het over het Oude Noorden?
1: Oude Noorden.
5: Daar waren pandjesmelkers.
1: Oh,
5: hoezo? Er was toch gewoon 80% sociale woningbouw?
1: Ja.
5: Nee,
1: dat viel nog wel. Dat viel reuze mij. Het was niet alleen sociale woningbouw. Dat was,
5: Ik woonde pas sinds 1994.
1: Ja.
5: Maar toen was echt bijna
1: op dat moment was
5: 70% sociale woning.
1: Was het tij al gekeerd. En eigenlijk zie ik daar een beetje van wat ik. En het is gelukkig in Zwijndrecht niet zo erg. Maar want jullie hebben nu eigenlijk voor de zoveelste keer dat je in die wijk bezig bent. De tegeltableaus die op de zijkant van de muren hangen van sommige flats, die zijn gemaakt door kinderen van de basisschool. En dat was toen dat we zeiden, de sterrenbuurt wordt weer schitterend.
2: Oh.
1: Maar toen zijn er ook de koopwoningen bijgekomen en dat stukje. Het is eigenlijk ook logisch dat Marianne dat bij wijze van spreken, dat zal je dus inderdaad niet zoveel zeggen. Maar de volkshuisvestelijke opgave, dat is natuurlijk wel een dingetje. En voor jullie is dat gewoon, lijkt mij gewoon heel erg lastig.
2: Die volkshuisvestelijke opgave is denk ik voor een gemeente
4: een corporatie, maar ook voor woningzoekenden. Het is momenteel, wij noemen het intern, verdelen van de schaarste.
1: Ja.
4: Als je kijkt naar mensen die een plekje zoeken. Hè, dat zijn mensen die bijvoorbeeld vluchtelingen, statushouders. Mensen uit instellingen. Mensen die om een andere reden voorrang moeten hebben. En dan hebben we gewoon in woningzoekenden. Jonge mensen die graag op zichzelf willen. Dat is momenteel, de kranten staan er vol mee, maar wij merken het ook echt elke dag. Het is een forse opgave om daar nog een beetje een goede lijn in te houden met elkaar.
1: Ja, want dat lijkt me voor jullie, Trivere, Woonkracht 10, dat zijn toch wel de corporaties gewoon. Dat lijkt me voor jullie ook lastig, want er wordt veel gesloopt. Omdat er een gebiedsontwikkeling is. En die druk, want ja, de woningtoewijzing, ook daar is het systeem wijzigt met regelmaat, zeg ik dan maar. Ook daar is het dan van, hoe verklaar je het aan de jongeren die al lang ingeschreven staan, of die een huis zoeken, dat ze geen huis kunnen vinden? Hè?
4: Nou ja, wat je natuurlijk ziet.
5: Dan moet je de gemeente bellen.
4: Nee, wat je natuurlijk ziet is van wat we nu doen in de planetenbuurt. Daar komen minimaal hetzelfde aantal of meer woningen terug. Dus je moet soms in bebouwde omgevingen moet je ingrijpen om weer nieuw, beter, meer te kunnen maken. Maar in de periode dat je daarmee bezig bent, haal je dus een aantal jaren haal je woningen uit de markt. En daar zitten vaak ook nog woningtypen bij qua prijs en qua grootte. Die juist voor jonge starters heel aantrekkelijk kunnen zijn om de eerste stap op de woningmarkt te maken. Maar die ga je voor een langere tijd ga je die gewoon uit de markt halen. En wij bouwen op dit moment niet voor jongeren. Wij willen juist dat jongeren in de bestaande bouw kunnen starten. En je hebt verschillende doelgroepen die je wil bedienen. Dus inderdaad, jonge mensen, gezinnen die graag doorstromen naar een eengezinswoning en nu een appartementje bezet moeten houden om juist de jonge starter te kunnen huisvesten. We hebben senioren die in hun eentje vaak in een eengezinswoning zitten. Die willen best wel doorstromen op een gegeven moment naar een seniorenwoning. Maar die moeten ook vrijkomen. Nou, en zo krijg je uiteindelijk een verhuisketen die soms stokt. Met onze doorstroommakelaar merken we bijvoorbeeld wel dat wij ketens op gang kunnen brengen van 3-4 verhuizingen door juist iemand uit een grote eengezinswoning te stimuleren. Want we dwingen niemand om weer passend te gaan wonen op hogere leeftijd. Dat werkt. Maar de grootste bottleneck is gewoon, er zijn te weinig woningen. En voordat je een plek hebt gevonden waar je kunt en mag bouwen, moet je een plan maken. Nou, dat zie je nu in de planetenbuurt. We zijn er al een paar jaar mee bezig samen met de gemeente. Een gebiedsvisie, een wijkvisie, een schetsontwerp voor de openbare ruimte. Nou, eer dat er huizen staan, ben je makkelijk 7 jaar verder.
1: Ja, nou ja, en dat geeft dus inderdaad wel extra druk op zo'n woningmarkt.
4: Zeker weten.
1: Ja.
4: En voegt daar aan toe dat we ook woningen moeten renoveren en verduurzamen. Als dat een grote ingreep is, dan hou je ook weer logeerwoningen uit de markt om mensen tijdelijk, hè, niet in een container, maar dan tijdelijk in een logeerwoning te laten overbruggen. Dat wij de woningen verduurzamen. Ook die woningen zijn op dat moment niet beschikbaar voor anderen.
1: Nee.
4: Ja.
1: Nee, dat zijn ook. Ik heb in Rotterdam heel veel projecten gezien. En dan zie je ook wat er gebeurt bij zo'n verbouwing en hoe anders het ontstaat. Dat is best een lastig uit te leggen verhaal aan mensen. Want wat voor huurprijs, als ik dat dus zo vrij mag zijn om dat te vragen, wat voor huurprijs gaan jullie aanbieden? Want ik ben gewend dat mensen roepen, er moet een betaalbare woning komen. Een nieuwbouw betaalbare woning zit meestal al rond de 900 euro.
4: Nee. Er zullen hier wel een aantal woningen gaan komen die in deze categorie gebouwd gaan worden. Maar dat is dan nog steeds de top van de sociale huur. Maar wij zoeken het tussen betaalbaar en duur sociaal. En betaalbaar, dan hebben we toch al gauw over nu 680 euro.
1: Ja.
4: Afhankelijk van de grootte van de woning. Dus we proberen gevarieerde huurprijzen zeg maar terug te laten komen in de wijk. Zodat je ook een gevarieerde groep bewoners kunt aantrekken of kunt laten blijven.
1: Ja, want die mix die is op zich wel belangrijk. Hè. Een gezonde wijk is eigenlijk een gemixte wijk met diverse inkomensgroepen.
4: Ja.
1: Want dan blijft hij een beetje gezond. Erik die had het over...
4: Maar mag ik daar iets op aanvullen?
1: Ja, zeker, zeker.
4: Maar wat ik heel erg belangrijk vind, is dat er plek is voor iedereen. Dus dat er ook een plekje is voor mensen die wat kwetsbaarder zijn. Dat er een plek is voor mensen die bijvoorbeeld een vluchtelingenstatus hebben. Want die discussie hoor je natuurlijk ook al redelijk snel als je goed luistert. Van een gezonde wijk is alleen maar mensen die werken. Mensen die eigenlijk bijna niets mankeren. Terwijl wij geloven er ook in. Een gezonde wijk is inderdaad met verschillende groepen mensen. Maar daar mogen kwetsbare mensen ook een plekje vinden. En wat die kwetsbaarheid dan ook is. Leeftijd, gezondheid. Je komt uit een ander land waar je eigenlijk kwetsbaar uit voortgekomen bent. Maar als je het met elkaar goed doet, dan kun je met elkaar ook die mensen die net dat steuntje in de rug nodig hebben, die kunnen daar ook een prachtige meerwaarde leveren aan het wonen in een wijk. Iedereen kan iets bijdragen.
1: Nou, de Gemiva, die zit nu ook in zo'n school, die gaat daar ook bouwen. En de Gemiva is daar ook wel zo'n bijzondere groep. Die dan in de wijk woont. En ik zie dan ook mensen dat als ze dus over straat gaan. Ik zie ze van allerlei projecten doen. En dan denk ik van, dat past dus heel goed in zoals jij dat net vertelt.
4: Ja, want wij hebben zelfs met elkaar ook afgesproken binnen het MT en met onze bestuurders. Bij elk nieuwbouwproject moet er plek zijn voor mensen met een bepaalde kwetsbaarheid. Om een voorbeeld te noemen, dat is dan geen Zwijndrechts voorbeeld, maar ook hier gaan we kijken in de nieuwbouw straks. Zijn er woningen op bepaalde plekken waarvan we zeggen die zijn uitermate geschikt voor een bepaalde doelgroep, een aandachtsgroep, een kwetsbare groep. En nu gaan wij... Nee.
5: Mag je nog niet zeggen?
4: Nee. Wij gaan in een van onze wijken zijn we aan het herontwikkelen. En daar zijn we echt aan het onderzoeken van hoe kunnen we hier een bepaalde aandachtsgroep een goede plek geven.
1: Nee, ik kan begrijpen dat je niet over sommige projecten direct kan vertellen. En eigenlijk...
4: Nee, maar het is een voorbeeld van dat, ja. Ook al zijn we nog in het voorstadium van wat moet hier komen, dan kijken we al van hoe kunnen we iedereen een plekje geven. En iedereen is dan ongeacht wat je achtergrond is.
1: Ja. Ja. Wat ik altijd mis, en ik doe nu veel onderzoek, althans ik probeer een beetje bij te komen op de tiny houses. En die tiny houses, ik vind dat best wel humor. Die zie ik in allerlei prijsklassen. Ik zag recent nog iemand die gaf aan, maar een boot is ook een tiny house. En toen zag ik het bedrag van 4 ton, toen dacht ik, ja. Ja, nou, daar kan je een aardig huis verkopen. Maar goed, dat is dus beleving. En het ging mij net om de...
3: Je bent zelf net verhuisd. Zou je nu verhuizen naar een tiny house?
1: Ik ben kleiner gaan wonen.
3: Maar is dat een tiny house?
1: Nee, het is geen tiny house. Nee,
3: zou jij gaan wonen in een tiny house?
1: Nou, ik ben inrichter van. Ik heb inrichtingsvak gekozen op een gegeven moment. En vind ik nog steeds heel erg leuk, zowel de stad als al dat soort dingen. Ik heb op mijn slaapkamer heb ik heel klein gewoond. En wat ik deed, ik ontwierp ook eigen meubelen. En ik ging dus een slaapbank kopen die uitklapte. Dat was voor die tijd, dan had je woningnood en dan had je dat. Nee, ik had dat zo bedacht. Ik heb een slaapkamer, ik heb een zitkamer, ik heb een werkkamer. En dat deed ik allemaal op mijn slaapkamer. Eigenlijk de kamer, zeg ik wel eens, van waar ik geboren ben. Nou, mijn geboortehuis. Ik had het één groot voordeel. Ik kreeg op een gegeven moment nog een klein kamertje erbij. Daar kon ik een groot 2-persoonsbed neerzetten. En uiteraard deelde ik het huis met mijn vader. Wij woonden met z'n tweeën nog in dat huis. Dan heb je ruimte genoeg. Maar vanuit die... Vanuit die tijd zeg ik, ja, ik ben gewend om inderdaad klein te wonen. Ik vind dat heel erg leuk. Het is een uitdaging. Ik ben nu verhuisd met de hoeveelheid dozen. En de verhuizers moesten wel lachen. Ik had verhuizers geregeld. En ik zeg, ja, maar de offerte was 100 tot 150 dozen. Nou, zeiden ze, u had er wel veel meer. En dan praten we over bananendozen, zodat mensen thuis ook kunnen... dat is een hele grote stapel dozen, 3 vrachtwagentjes vol aan spullen. Ja, er zitten ook zakelijke spullen bij, dus dat is wel meer. Maar ja, ik zit met regelmaat nu naar mijn spullen te kijken, te denken, als ik dit nu wegdoe... Ja, dan kan ik ook in zo'n tiny house. Want als je daar naar een beetje over in verdiept, dan is dat leuk. Ja. En het is een leuk bruggetje. In dat tiny house gedachte. Ik ging uit de Uranenstraat weg. En er was toen een ander soort woningnood. En ik ging naar een andere flat van Trivieren. In de Pruilenburg. Zeer luxe. Helemaal prettig. Maar dat was een kantoorpand geweest. En die gingen wij splitsen. Dus wij woonden met 2 mensen in een huis en wij splitsten de woning. Ieder de helft van de huur. Die gezamenlijke woonkamer, die gezamenlijke keuken, badkamer. En we hadden allebei 2 slaapkamers. Nou, dat was zeker voor die tijd woningdeler. Dat was de norm, dat ging meer over sociale zekerheid. Dat was wel bijzonder. Nu, op dit moment, is woningdelen komt weer in beeld. Dat wordt weer genoemd. En ik weet niet of Trivieren dan zegt... Goh, man, daar denken wij niet over, want dat kan niet.
4: Wij zijn inderdaad aan het kijken van hoe kunnen we dat binnen Trivieren inrichten. Welke van onze woningen zijn daar dan het meest geschikt voor? En dan loop je tegen allerlei vragen aan, ook van technische. Van gaan wij dan woningen echt letterlijk en figuurlijk splitsen? Gaan we dan investeringen doen om ze te splitsen? Nou, daar hebben we volgens mij al wel een uitspraak over gedaan. Maar zeg maar het echte woningdelen om dat letterlijk zo op de borden te gaan zetten. Zover zijn we nog niet. En volgens mij lopen bewoners die met elkaar woningen willen gaan delen ook weer tegen regelgeving aan rondom uitkering of voordeurdeler. Je hebt zo'n regeling.
3: Kostendelersnorm.
4: Ja. Kostendelersnorm. Ja. En volgens mij wordt daar ook door de politiek naar gekeken of dat anders kan. Want dan wordt het ook makkelijker.
1: Ja.
4: En we kijken ook wel met een schuin oog naar de ervaringen van collega-corporaties. Maar wij zijn ook aan het kijken hoe wij dat binnen ons aanbod kunnen realiseren.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, want het is inderdaad technisch wel... Het is, je noemt inderdaad alle regels op. De woningdeler, de voordeurdeler, de sociale zekerheid die daar bij komt kijken. En ik ben gewend dat in... dat is dan het leuke als je in het buitenland gaat kijken. En dat deden wij overigens al langer. We hebben even gekeken in Zweden hoe dan in één keer de woningmarkt werd omgegooid. En dat was niet zo'n succes. Maar dan zie je in Engeland, in Londen, in Parijs... dat is toch normaal dat je met een paar mensen in een huis woont. En de woning die ik verlaten heb, dat was een duplexwoning. Dat was eigenlijk vroeger boven en beneden wonen. Beneden woonden de beter gesitueerde... en boven de ietsje minder gesitueerde, zeggen we dan altijd. Dat was anders. In de wijk... waar we het nu eigenlijk over hebben, dat was al de Laurens Vliet. Daar zag je ook dat, daar hadden we leerkrachten wonen en dat soort dingen. Maar er heeft ook een tijd bijzonder sociale wethouder gewoond, Bob Veenstra. En Bob Veenstra was echt sociaal gedreven en die heeft de politiek verlaten. Omdat hij dat niet meer netjes vond wat er gebeurde. En die is dominee geworden. Dus ik vind dat altijd wel heel mooi. Ik vind dat altijd hele mooie voorbeelden van hoe mensen hun hart volgen. En dan dat soort dingen doen. Mijn hart was op dat moment ook bij dat voordeurdelen, hoor. Dus het ging zover dat we uiteindelijk getrouwd zijn. Maar goed. Nee, ik moet eerlijk blijven, niet waar? Maar dat was dus geen tiny house op dat moment.
3: Oh, ja. Nee. Daar waren we.
1: Ja.
3: Maar het is wel dat kostendelersnorm bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Als mensen samen willen leven nu, dat best wel moeilijk wordt gemaakt.
4: Ja.
3: Samen wonen in één woning. Maar tegelijkertijd zien we eigenlijk ook dat mensen samen willen leven in een wijk. Dat ook best wel moeilijk wordt gemaakt. Dus dat er weinig die voorzieningen er niet echt zijn. Dat de mensen niet dus die sleutel zomaar krijgen. En dat proberen wij eigenlijk uit te vogelen. Wat is er nou nodig om dat wel te gaan doen? En daarom is het heel leuk dat we met Trivieren samenwerken. Ik denk ook heel goed als we ook kijken van hoe kunnen ook andere partijen Ja. Kunnen we ook van elkaar blijven leren? Dat we meer partijen betrekken, dat we meer die kruisbestuiving hebben. En dan kunnen we kijken hoe kunnen we het systeem nou iets aanpassen. Of in dat systeem gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien een beetje wat de grenzen zijn.
2: Is daar niet ook een aanpassing in gedaan? Ik vernam dat er in de kostendelersnorm dat ja, is veranderd.
4: Ja, volgens mij zijn ze ermee bezig. Of is het misschien net,
2: volgens mij is het
4: net
2: al,
4: afgerond?
2: Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, het is, de wetten veranderen. De participatiewet is nu net aangenomen. Die verandert ook. Dan wordt er ook weer op een andere manier gekeken. Het is... het wordt er niet makkelijker op. Het rivieren moet natuurlijk de wettelijke normen hanteren, de regels. Het is best wel ingewikkeld, lijkt me, om dat te implementeren in zo'n bedrijf. Want jullie hebben niet een paar woningen.
4: Nee, en dan bedoel je de woningdelen.
1: Ja.
4: Nou, kijk, je gaat het natuurlijk niet voor al je bezit doen, hè, maar we hebben natuurlijk wel meer bijzondere woonvormen. Wij hebben de Merwedehuisjes, dus dat zijn de bekende containerwoningen. Ja,
1: dat moeten we eigenlijk
4: niet,
1: even uitleggen. Dat zijn de woningen voor de mensen die zich sociaal niet zo... inpasbaar waren. Maar...
4: Dat zijn echte mensen die letterlijk onder de brug hebben gewoond.
1: Ja.
4: En daar heb je ook een apart, zeg maar, toeleidingsbeleid voor. En woningdelen, ik denk dat het gewoon op woonkeus zou kunnen. Maar juist omdat we het nog aan het uitwerken zijn, kan ik daar inhoudelijk niet heel veel over vertellen. Maar het is gewoon in te passen. En dan komen er ook wel praktische dingen als hoe doe je dat met huurcontracten? Hoe zet je dat in je systeem? Maar ook daar hebben we eigenlijk al ervaring mee. Want er zijn natuurlijk meer mensen die gewoon samen op een contract staan.
5: Ja. En centraal wonen, hebben jullie dat ook?
4: Dus wij hebben volgens mij meer dan één woongroep. Ja. Ja. En pas nog mee om tafel gezet.
1: Ja. Ik kende Palisander als...
4: Ja, pas nog overleg mee gehad. Ja. En ja, dan zie je dat dat ook heel veel brengt op naar elkaar omkijken. Ja. Ontmoeten, vereenzaming tegengaan, dat soort zaken.
1: Ja.
4: We zijn een heel mooi hofje gaan we maken in Hendrik Ido Ambacht. Gestapeld wel, maar wel met een hofjesidee. En dat is ontwikkeld samen met een deel van de toekomstige bewoners. En ook dat is vanuit het uitgangspunt. Als je daar een goede mix maakt, dan kunnen daar mensen wonen die wat kwetsbaarder zijn en die misschien wat meer aandacht nodig hebben. Maar in het andere uiterste mensen die misschien gewoon nog werken. En zo bouw je een community op die naar elkaar kan omkijken.
1: We gaan even, muziek doen. Ja. Nee, dat is... Dat zeggen we altijd, hou hem vast, hè? Hou hem vast,
4: ja.
1: Erik.
4: Ja.

0: Erik, jij hebt hem vastgehouden, want jij wilde...
1: Oh ja, ik heb hem vastgehouden. Ja, nee, ja. Dus in zo'n hofje was natuurlijk vroeger dat er altijd ook juist voorzieningen werden gemaakt om elkaar te ontmoeten. En dat was dan of bijvoorbeeld een houtgestookt broodoven zit bijvoorbeeld in de binnentuin. Of dat er ook in de binnentuin gezamenlijke tuinkamer was waar je dan ook de binnentuin samen mee kon doen. Dus wordt het dan ook nog in zo'n nieuwe, in zo'n nieuwbouwhofje, wordt daar naar gekeken? Wordt er ruimte voor gemaakt?
2: Daar is een, ruimte nu ingetekend, want het moet nog gebouwd worden. Waar je met elkaar gezamenlijk verantwoordelijk wordt voor de ontmoetingsruimte. We gaan ook kijken hoe de wijk dan naar binnen, maar we gaan er vanuit dat bewoners dat dan zelf doen. Maar ook in de nieuwbouw in de planetenbuurt gaan we ook een ontmoetingsruimte maken. En dat wordt interessant, want die ontmoetingsruimte is natuurlijk in primair voor de bewoners die in het complex wonen.
1: Ja, ja.
2: Maar we hebben nu natuurlijk ervaring met wat er buiten in de wijk gebeurt. Hoe zien we dat dan in de toekomst? Ja. Dus dat zijn echt. En we hebben natuurlijk andere plekken in de wijk. Dus hoe ga je dat dan aan elkaar verbinden?
3: Ja. Ja. Ik denk dat, je moet je dan af. Je zegt, hoe zien we dat dan? Ik denk dat dat helemaal niet aan ons aan tafel hier is.
2: Nee, maar dat de buurt is ook bewoners. Ja, en wij zijn het. Wij hebben natuurlijk ook weer te maken met de bewoners die hier komen wonen. Ja, dus, maar je hebt ook de wijk. Dus hoe ga je daarmee om dat je dat met elkaar weet te verbinden?
3: Ja, dat kunnen
1: we. Maar ik durf wel generiek te zeggen dat als jij gewoon in de buitenruimte elkaar veel meer dingen mag doen.
2: Ja.
1: En dat er dingen gebeuren. Dat er bankjes zijn. En dat er een kraantje is, dat je naar de wc kan en dat je dus gereedschap kan huren of je mini-biepje kan bouwen. Dus als dat er is, dan is het leven wel. Dan heb ik een inspirerender leven. Zeker. En deel ik en dan leer ik. En dan, ja. Dus dat durf ik wel generiek te zeggen dat het voor iedereen geldt.
2: Maar voor deze wijk is het ook de bedoeling dat het looptraject en het ontmoetentraject, dat dat een beweging door de wijk wordt. Dus zoals het nu mooie vierkantjes zijn, dat is straks niet de bedoeling. Zeg maar, daar wordt echt ook wel gekeken naar ontmoeten en kunnen verblijven ook in het groen.
1: Ja, ik denk zo'n sociale visie op zo'n hele wijk en hoe je dat met die stakeholders bijvoorbeeld die schets maakt van over 20 jaar.
2: Ja.
1: Hoe dat is en hoe je daar dan toe verhoudt. Ik bedoel, als je daar bijvoorbeeld iets heel stoms, dat je, als je daar oude mensen ook gebruik van wil laten maken van zo'n, ja, wat noemen ze? Nou, noemen ze een parelketting, hè? Dan kan je lopen, zeg maar, van plekje naar plekje. En dan kunnen ze niet naar de wc. Nergens. Ja. Ja. Oh ja, daar hadden we niet over nagedacht.
2: Ja.
1: Nee, maar snap je, dus als je dat met z'n allen zo schetst van, hey, dat willen we, dat iedereen weer veel meer buiten, zeg maar, dat gebruik heeft en die ontmoeting heeft. Wat moeten we dan, hoe kunnen we dan bijdragen dat het ook daadwerkelijk door zo'n gevarieerde groep mensen gebruikt gaat worden of kan worden? En,
4: Ik hoor jou, dat is op zich een hele mooie opmerking over die wc. Want dat is iets wat natuurlijk in de maatschappij, maar dus ook binnen het gemeentehuis wel gehoord wordt. Van maar er zijn gewoon eigenlijk te weinig publieke toiletten. Dus eigenlijk, dat is best wel moeilijk. En ik heb dan in Heerlen wel gezien hoe je echt een heel luxe hebt. Bijzonder mooi toiletgebouw. Maar het is wel vlakbij de begraafplaats. Dus ik denk dan, misschien is dat dan wel een hele interessante gedachte. Als je dus zoiets hebt op een plek dat mensen ook weten, als ik naar de begraafplaats ga en ik moet naar het toilet, dan is daar een toilet. Dan is daar zo'n voorziening. Ik vind daarin.
1: Nee, maar dat is maar een heel klein voorbeeld.
4: Ja.
1: Dus, kijk, als je dus die hele sterrenbuurt hebt en je kijkt naar die wandeling die je dan voorziet in al die openbare ruimte. En je bedenkt zo van, wacht eens even. Laten we zeggen dat alle instellingen die hebben een beheerder en die hebben een toilet. Laten we in de coalitie afspreken dat die openbaar toegankelijk is, whatever. Ja. En dan kom je ergens met z'n 7 stekels, kom je erachter dat er op 1 spot is er een. Missen we de reden.
2: Ja.
1: Nou, dan hoef je maar 1 toilet te bouwen met z'n allen.
4: Dat klopt. Nou, maar dat zijn goede dingen, want dat vind ik ook het mooie van je opmerking over de ontmoetingsruimte. Met de ruimtes die nu ingevuld worden, zie je eigenlijk al dat er iets. Dat er een dynamiek is in de wijk. En dat er dus best wel leven is met ideeën van, als je dat zou kunnen combineren.
2: En je ziet ook dat er meerdere activiteiten op 1 plek plaats kunnen vinden, omdat men dat onderling ook regelt.
4: Ja.
2: Dus ik kijk ook uit naar maandag om te kijken hoe andere partijen daarover denken met wat er nu is gerealiseerd en hoe we dat zien, hoe we dat kunnen behouden, zeg maar.
4: Ja, want de opmerking was net, met jongerenwerk is er. Ik zag een postertje hangen van Alzheimer Café, wat daar heeft plaatsgevonden. Had ik ook nog in een artikel gelezen. Ik denk, nou, als die dynamiek er is en niet alleen maar specifiek bij de, noem het dan maar even, geëikte instellingen zoals Lindonk of Zwinhoven, maar in een wijk, dan denk ik, dat is best wel mooi. Want ik denk dat voor jullie, voor het rivier ook lastig is als mensen beginnen te dementeren, dat is best wel een dingetje. Want hoe ga je daarmee overweg? Heb je daar een andere plek voor? Hoe doen we dat?
2: Nou, hoe doen we dat? Het beleid is natuurlijk zo dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten wonen. Dus wat wij doen is samen met partners zoeken naar woonconcepten waar dat mogelijk is. Wij zijn blij dat er nu subsidie is in verschillende gemeenten voor thuisplusflats. En dan werken we samen met gemeenten, met zorgpartijen of met een welzijnspartij die bijvoorbeeld een pluscoördinator vanuit de subsidie mogen financieren. En dat is iemand die in aangewezen complexen kennis maakt met alle bewoners. Als er mogelijkheden zijn in een ontmoetingsruimte om activiteiten te organiseren, dan gebeurt dat ook. Maar ook veel eerder te signaleren met wie gaat het goed, met wie gaat het minder goed. En hoe kunnen we met bepaalde maatregelen zo iemand zo lang mogelijk verantwoord thuis laten wonen. Want je moet, nou ja, dat weet iedereen natuurlijk, je moet tegenwoordig echt al een heel eind dement zijn of iets anders mankeren voordat je in een beschermde woonvorm kan wonen.
3: Met dat soort uitspraken moeten we ook een beetje uitkijken, denk ik. Want er zijn ook heel veel mensen willen ook graag thuis blijven wonen. Onderzoek van ANBO, PCOB, de ouderorganisatie, die het eigenlijk zien onder iets van 1200 ouderen, wie wil er nou naar een verpleeghuis? Dan zie je dat 7% maar aangeeft, ik wil dat.
2: Nee, maar dat klopt. Dus maar je hebt natuurlijk situaties. Als we kijken naar wat wij tegenkomen in onze woningen, dan klopt het helemaal wat je zegt.
3: Ja.
2: Iedereen wil dolgraag
3: op zijn eigen
2: helemaal oud worden in zijn eigen woning. Maar we komen situaties tegen dat het niet verantwoord is. Hè? Dus mensen die werkelijk niet meer weten wat dag en nacht is, die gaan aanbellen bij andere bewoners. De Pruilenborg is daar een voorbeeld van. Daar zitten een paar geweldige vrijwilligers die heel veel over hebben voor hun medebewoners. Maar die krijgen soms casuïstiek gepresenteerd als vrijwilliger, wat gewoon niet meer verantwoord is. Dus daar gaat ook iets gebeuren qua thuisplusflat. Daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Omdat dat veel te zwaar is voor de bewoners eromheen. Van ons mag iedereen thuis blijven wonen zolang als hij of zij wil. Maar soms is het gewoon niet meer verantwoord. Ook niet voor de mensen eromheen. En zelfs voor die mensen is het soms heel lastig om een plekje te vinden. Ik heb het privé gezien hoe ingewikkeld het is om iemand op een waardige manier de laatste jaren van iemands leven te laten leven. En dan heb je soms helaas een plek nodig in een verpleeghuis.
4: Ja.
2: En dat is niet zomaar geregeld.
4: Nee, dat klopt. Dat is, we hebben in Zwijndrecht, maar in de regio, en dan zie je dat het inderdaad heel lastig is. En ook afhankelijk van de vorm. En er zit heel veel aan vast. Ik heb ook in Zwijndrecht gezien dat we dus ook wel die plekjes hebben met een tuin. Dat mensen dus inderdaad buiten in de tuin zitten. Ja, en ook hoor ik de pleidooi voor. Ik zou graag ook in de taal waarin de mensen zijn opgegroeid, zou ik ook graag wat willen terughoren. En waar je dan vandaan komt uit de wereld, dat is allemaal best wel last,

0: die de moestuin doet.
1: Zo.
0: Maar dat is mooi. En dan denk ik van, nou ja, ik weet niet of jullie ook op die manier denken met groen. Want...
2: Nou, wat ik heel erg leuk vind, en daar hadden wij het pas over. Degene die bij ons de vernieuwbouw doet. En dus ook bij het bouwen en vernieuwbouwen moet kijken naar de woonomgeving. Onze collega die heeft nu juist vanuit de visie ook van wat hij Stad in de Maak ziet doen. Is er een avond geweest om met een klankbordgroep van bewoners te gaan kijken. Hoe gaan we het groen inrichten bij de vernieuwbouw? En daar is het woord moestuin een mogelijkheid. En daar ook al nu iemand bij gaan betrekken die verstand heeft van landschappen en dergelijke. Dus je ziet dat wij ook een beweging maken. Door ook niet alleen naar het gebouw te kijken, maar ook naar de woonomgeving. En daar komt nu dus bij dat we ook kijken van... hé, maar wat zien we eigenlijk al in de wijk gebeuren? Zitten daar elementen bij die we mogelijk kunnen hergebruiken op die plek? Ja. Het bewegend bos, ik heb ook al een keer gehoord van... ik zou best wat van die bomen willen hebben op die nieuwe plek. Ja. En dat was niet ontstaan als dit er niet was geweest.
3: Nee. Maar dit vind ik dus heel gaaf. Dat, kijk, net hadden we het heel erg over zorg en welzijn. En wat natuurlijk in de corporatiewoningen ook veel te vinden is. Maar ik wil altijd graag zeggen dat... Nou ja, ik weet dus helemaal niks van cijfers. Maar stel, er zijn 20% van de corporatiewoningen... de mensen hebben iets meer zorg nodig dan dat ze zelf zouden kunnen. Geen idee, hè? Maar, ja. Maar dus als we dat aannemen... Even, dan is dus 80, ik heb het over die 80% van de mensen die gewoon. Waarbij je meer wil aanbieden dan alleen maar een goede woning. Daar wil je een buurt aanbieden. Die willen een buurt zijn. Die willen ook vaak heel veel. Die kunnen heel veel. En als je dat in de gebouwen en in de openbare ruimte, in het landschap, mee kan geven van hey, hoe kan je dat nou. Gewoon, hoe kan je dat niet tegenzitten? Dat hoeft niet heel veel duurder te zijn, maar hoe kan je dat niet tegenzitten? Daar gaat het mij ook vooral over. Ja. Dat je op die manier de mensen die wel dat prima zelf kunnen en daar tijd voor hebben, zo'n goed verbonden buurt maakt.
0: Ja. Identiteit, hè? Dat identiteit van zo'n plek. Want Marianne vertelde net ook, mensen willen graag terugkomen. Dus die herkennen een stuk... DNA van wat daar zit. Een stukje van hun eigen identiteit. Hun eigen wooncarrière. En dat is op zich wel belangrijk. Als een wijk een eigen identiteit heeft. En ik ga even een negatief voorbeeld noemen. De Schilderswijk kent iedereen. Dan denkt iedereen Den Haag. Maar dat is wel iets wat is. En in het verleden werd bijvoorbeeld de Sterrenbuurt genoemd. Nou, dat is die Turkenbuurt. Er woonden vooral Marokkanen. Maar goed... Het is beeldvorming. En als je die beeldvorming anders kan krijgen, dan woon je daar graag, denk ik.
3: Nou ja, wij komen uit Rotterdam en wij kwamen hier in een groene oase. Ja. Een hele rustige buurt.
2: Ja.
3: Maar ook op een avond zoals afgelopen maandag, dan zijn er toch een aantal bewoners die los van de reden van de avond, van de steekpartij, die willen toch zeggen van ja, we zijn hier wel een sociale buurt, we kennen elkaar. Ja. En dus dat is toch ook goed om te horen dat ook gevoeld wordt in die buurt zelf.
0: Ja. Wat beeldvorming...
3: Dus het is niet een probleemwijk, als het aan de bewoners ligt, zou ik zeggen.
0: Beeldvorming naar buiten is, dan hoor je te weinig achtergrond en dan is de beeldvorming van een paar mensen beïnvloedt dat van heel veel. En dat is ook waar ik de uitdrukking Turkenbuurt noemde, terwijl dat gewoon niet zo was. Overigens had ik een Turkse buurman, en dat was echt geweldig. Ja, hij had pech gehad dat hij een overstekend kind aanreed, daar kon hij niks aan doen. Maar hij werd voordat hij zegt, ik moet de gevangenis in, dat doe ik. En zijn vrouw kwam op een gegeven moment, met een keurige hoofddoek, een keurige moslimfamilie, maar met de hoofddoek om kwam ze bij mij. Ze stond op een gegeven moment gewoon in een nachtjapon met de hoofddoek om aan de telefoon, omdat een man belde. En voor mij mocht dat, want dat vond ik op zich prima. En ik werd uitgenodigd voor de thee. En kom ik de kinderen tegen, dan is nog steeds diezelfde hartelijkheid, die warmte, die is er.
3: Ja, maar oké, als je niet dezelfde taal spreekt, ook in een volksbuurt, dan kan je alleen maar aannames hebben.
0: Ja.
3: En als je elkaar niet ontmoet echt, hè, je komt wel langs elkaar te lopen of je ziet elkaar wel, maar als je niet elkaar echt ontmoet, dan kan je alleen maar aannames hebben over de ander.
0: Sociale cohesie, hè?
3: Bij ons heb je dan zo'n moestuinclub en daar zitten dan de jonge ad-hockers en daar zitten dan oud-bewoners.

0: Dus van Stad en de Maak uit Vlaardingen. En daar zit de overbuurvrouw zit erbij. Maar ook de overbuurman, haar man. En die spreekt dan geen Nederlands. Maar omdat ze... niet dat je daar... Dus als je dan met een groep samen dan toch moestuiniert... dan leer je elkaar kennen. Dan baseer je niet meer de ander op aannames. Maar gewoon op ja, samen doen, samen zijn. En,
1: Maar dat is ook bij, zeg maar, voor de vernieuwbouw. Maar ook voor de nieuwbouw. Zijn wij ook voornemens om vanaf het begin af aan ook te investeren in community building.
2: Ja.
1: Alleen, we hebben dat op verschillende plekken op verschillende manieren uitgeprobeerd. En op de ene plek is dat succesvoller dan op de andere plek. Dus je zoekt ook, als we kijken naar deze wijk, wat zou daar nou straks bij aansluiten als een deel nog oud-bewoners is.
2: Ja.
1: Dus zoals ik ons nu hoor praten, denk ik van ja, maar dan is dit ook het moment om daar alles bij bewoners te gaan peilen. Hoe zouden we dat nou eens kunnen doen? Stel nou dat jullie daar straks komen wonen. Hoe kunnen we dat dan aanpakken dat we daar meteen beginnen met elkaar te proberen dat gevoel van dit is ons nieuwe buurtje. Hoe gaan we het hier met elkaar doen?
2: Ja.
1: En dan heb je minder, zeg maar, wat je nu in de ruimtes hier hebt bij Stad in de Maak. Want dat heeft straks natuurlijk wel weer een nieuwe bestemming. Maar je hebt nog wel de tijd om met elkaar te kijken hoe kun je gebruik maken van wat er nu is.
3: Nou, dat vond ik ook het mooie van te horen van Elvedina. Die dus inderdaad Stichting Minima. Maar ook de kinderkapper. En ik zag dan ook van dat stukje verbinding. De kinderkapper, ja, dan denk ik, dit is toch hartstikke mooi. Als mensen dat doen. Want het draagt wel bij aan sociale samenhang. Want als een kind geknipt is, wordt hij toch anders bekeken als dat hij een beetje slordig erbij bijloopt.
4: Ja, absoluut. Ja, volgens mij was het ook de laatste sessie was expres gepland net voordat de zomervakantie. Einde zomervakantie, zeg maar. Dus voordat ze weer naar school gingen, waren alle kinderen weer fris en fruitig.
3: Ja, maar dat is natuurlijk wel iets wat heel erg bijdraagt aan het zelfbeeld. En dan als je een community bouwt, dan is het wel fijn dat iedereen zich lekker in zijn vel voelt zitten.
4: Ja.
3: Een van de oud-bewoners ik zei, ik kom op de gekste plekken mensen tegen. En die zei ook, ik kwam door mijn oude buurtje heen en ik herkende het niet meer. En dan spreekt hij dat hele fijne gevoel uit wat hij toch had. Want dan vraag je nog even door. Nee, ja, maar dat was zo leuk en dat was dit en was dat. En ik heb daar een ander beeld bij dan dat hij dat heeft. Want ik woonde niet in dit buurtje, ik kwam alleen maar op bezoek. Ja, dat is wel heel erg leuk om waar te nemen, om te mogen horen. Want het zijn mensen uit zeg maar mijn generatie die dat ook vertellen. Oh, die is al dood. Dan krijg je dat leven. Maar nog steeds, dat is mijn buurtje.
4: Ja.
3: Het is mijn buurtje.
4: Ja.
3: Dat vind ik zo grappig om te horen. Want ja, ondertussen zijn ze al reizen ze heel de wereld over. Maar toch is het van mij. En hoe noemen we het? Ja, we heten het vroeger sterrenbuurt, heet het nu planeetbuurt. Misschien moeten we daar een wedstrijd aan verbinden. Ja. Gooi je maar in de groep, hoor.
1: Ja. Of nou ja, vind je... Maar ik denk als mensen het op die manier noemen, planetenbuurt of sterrenbuurt, dan is dat waar ze zich mee verbinden. Dus ja, ik zou zeggen, als een naam goed voelt voor mensen die hier wonen,
2: ja,
1: laten we daar dan vooral niet aan gaan zitten tornen. Nee,
3: want het is. En ik vind het wel grappig nu. Het zijn planeten: Saturnus, Mercurius, Venus, Jupiter. Ze zijn er allemaal. Dus de straten die achter liggen, dat zijn eigenlijk weer meer de Melkwegsingel. Dat is de Melkweg.
0: We gaan twee straten uit, hè? En het wordt nog groener.
3: Ja.
0: Dus het wordt nog mooier.
3: Ja, dat is. Maar het is op zich ook wel mooi. Want dat groen, ik hoorde jullie zeggen. Ik kom uit Rotterdam en ik kom hier in een groene oase. Mevrouw Van Pel kreeg bezoek van burgemeester Schreier en ik was daarbij. En die zei, dit is een boerderijwoningje. Want zo kende hij dat uit Rotterdam. Dat is wel grappig, want ja...
0: Ja, zo'n dijkwoninkje.
3: Ja, Pieter Verhagen, die heeft natuurlijk hier ontworpen. Maar die heeft ook in Rotterdam met het bureau Verhagen... Grand Premiere Verhagen Kok... hebben ze daar ook Vreewijk, allemaal van dat soort huisjes gebouwd. Die je ook in Zwijndrecht wel ziet. Alleen ja, in de planetenbuurt niet. Planetenbuurt, ja, dat is eigenlijk technisch gesproken een modernisme. Een wederopbouw, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, 50.
3: Ja. Maar in de materiaalgebruik die jullie doen, bouwen jullie nu ook bijvoorbeeld meer circulair?
1: Wij hebben aandacht voor circulair. En mijn collega Mark, die weet natuurlijk specifiek hoe we dat doen.
3: Ja, nee,
1: ik weet veel, maar dit weet ik niet. Maar wij hebben zeker aandacht voor... bijvoorbeeld, volgens mij bij de Kapiteinflats hebben wij met circulair glas gewerkt. We hebben volgens mij ook sanitaire zaken die we konden hergebruiken... op een andere, anders afgegeven... Waar ze er iets moois weer van kunnen maken... waardoor het hergebruikt kan worden. Wij doen dat steeds meer. Alleen het materiaal moet er geschikt voor zijn. En dat weet ik niet voor de planetenbuurt.
3: Maar dat begrijp ik. Dat begint gewoon inderdaad in te stromen. En dat,
1: ja, zeker.
3: En dat gebeurt gewoon, want dat is op zich wel mooi. Ik bedoel, dat zie ik bij Stad in de Maak ook. Ik vind jullie kas, die erachter staat, ook heel erg... fraai. En die is niet in Zwijndrecht gebouwd. En die komt ook weer van een ander project af.
0: Ja, die is door een bewoner in een oud project in Vlaardingen-Ooswijk gebouwd.
3: Ja. En dat is zeker de moeite waard. Ik vind gewoon eigenlijk dat mensen die zouden... Het is een leuke wandeling door de wijk. Je kan natuurlijk naar negatieve dingen kijken. Je kan ook naar de leuke dingen kijken. En als ik bij jullie voorbij kom, dan kijk ik naar de leuke dingen. Want ik zie, dus wat ik net zei, clubhuis... wat was het?
2: Clubhuis voor clubjes.
3: Clubhuis voor clubjes. Oké. Dat soort leuke spitsvondigheden. Maar als ik erom moet lachen, dat betekent dat er gewoon iets positiefs loskomt. En ik vind het dan ook wel mooi om te horen dat het rivieren terecht dan de andere partijen zegt, joh, kom eens kijken. Want eigenlijk is het positieve wat er is, dat is best wel interessant. Omdat bij herstructurering het meestal nou niet zo vrolijk gaat. Want mensen moeten hun huis uit en komt er dan dat voor terug.
0: Ja, we werken ook samen met Divers dan. En dan merk je ook dat zij ook op zoek zijn naar hoe bewoners weer veel meer zelf kunnen organiseren.
3: Ja.
0: Dus dat is wel interessant dat bewoners heel veel zelf kunnen. En dat je misschien je systeem daar ook op aan kan passen. Toch zelf die sleutel krijgen.
3: Precies, ja, de methodiek van Divers is eigenlijk wat jij vertelde. Er is altijd een toezichthouder. Hè?
4: Dus, ja.
3: Dus dat, die zullen dan dat ook los moeten laten.
0: Of het kan naast elkaar bestaan. Ja. Ik bedoel, ik zeg niet dat het een of het ander. Ik denk dat je elkaar aanvult.
3: Ja, maar er is ook een partij voor jullie die belangrijk is, denk ik.
1: Jazeker. We hebben al, ik heb er al ook van aangegeven, joh, wil je met ons meedenken, hè, dus met ons, hoe we straks samen met bewoners dat kunnen borgen, wat we echt met elkaar willen borgen.
3: Ja.
0: Beheerde Toon van Ik Zie Je Zo, die zei dat hij een hele goede directeur-bestuurder had, die vaste oren.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Nee, we spreken elkaar maandag en precies wat je zegt, dit kunnen we niet alleen.
3: Ja.
1: Dus hier moeten echt meer partijen, zeg maar, of moeten.
3: Nou ja.
1: We nodigen meer partijen uit om samen met ons te kijken hoe kunnen we wat er is een plek blijven geven op plekken in de wijk. En niet verloren laten gaan wat echt de moeite waard is om te behouden en verder te brengen. Ja. Maar wij kunnen het niet alleen.
3: Nee, precies, precies. Nee, want ik leer mensen in mijn, dat is dan bij je bedrijfswaardige vaak aan. Het is niet moeten met een T, maar moeten met een D. En dat is denk ik wat hier ook heel erg nodig is.
0: Ja. Heel mooi gezegd.
1: Ja.
3: Maar wat heb ik nou vergeten te vertellen? Ik bedoel, ik kijk even naar de jongere kant, zeg ik. Discrimineren, hè?
4: Nou, daar ben ik heel blij mee.
3: Nee, maar wat zijn er nog dingen dat je zegt, dat had je zeker moeten vertellen, want het is nog zo leuk wat we meemaken. Ik heb gehoord de gezamenlijke maaltijden, de kinderkapper, het schilderen, de planten.
4: Nou ja, het blijft zich uitbreiden op het moment dat er de plek ervoor is. Ja.
2: En dat gebeurt heel spontaan. Dat vind ik denk ik, dat vind ik heel bijzonder ook om te zien. We hebben dan een voorbeeld van die eettafel. 1,5 jaar geleden een gesprek met iemand die ook Alzheimer cafés organiseert. Doet dat al een keer in een van de woningen. Die zegt daarna van, nou, er komt binnenkort eens iftar. Ik kook dan graag voor een grote groep mensen. Kan dat misschien hier? Nou, tuurlijk. Dan, wat heb je daarvoor nodig? Nou, dan regelen we het een en ander. Verder nodigt zij heel veel mensen uit. Hele mooie iftar georganiseerd door haar. Nou, dan iedereen weer weg. Tevreden avond gehad. En dan 2 maanden later komt ineens de overbuurvrouw die bij dat eten was, komt naar ons toe van, hey, ik vond die iftar heel erg leuk. Ik heb lekker gegeten. Maar mag ik ook een keer iets van mijn keuken delen? Syrisch-Koerdische keuken. Nou ja, is goed. Zeg maar, ik kan niet alleen koken.
5: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
6: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. Zo meldt het Openbaar Ministerie. De man, de 28-jarige man uit Overasselt, werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hekaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 raak vanaf de penaltystip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen het beter spelende Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij voor deze speelronde 0,66 punten bij elkaar. En Nederland achtervolgt België op die Europese ranglijst voor extra Europese plekken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog, met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: van 11 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt, werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hackaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League, heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 raak vanaf de penaltystip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen het beter spelende Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij voor deze speelronde 0,66 punten bij elkaar. En Nederland achtervolgt België op die Europese ranglijst voor extra Europese plekken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog, met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: de zoetgevoiste klanken van Jim Reeves. Welcome to my world, hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom ook bij de late avond van donderdag 15 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, waarom hulpmensen ook aan zichzelf moeten denken. Buddyhuis wint Franciscus Impact Award 2026 en stadstekenaar Steven de Koning. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: lekker zo samen. Rita Coolidge, een all-time high. En daarvoor Phil Collins, een going back. Ons eerste onderwerp vanavond. Volgens Feike Katz moeten hulpmensen ook aan zichzelf denken. Omdat energie de basis is voor elk resultaat. Hij is bij Terra Cox.
1: Welkom Feike.
2: Dankjewel.
1: Ja, eerst maar eens even weten. Wat is een hulpmens?
2: Een hulpmens is iemand die het leuk vindt om een ander iets te geven. Te helpen, zonder dat hij er iets voor terug verwacht.
1: Jij zegt die het leuk vindt. Zijn er ook mensen die zich verplicht voelen, of die zich moreel verplicht voelen om anderen te helpen, zonder echt de intentie te hebben van, ik ga nou iets leuks doen?
2: Ja, die heb je ook. Maar dat is meer dwangmatig.
1: Ja, en wat vind je daarvan?
2: Nou, laten we zeggen, daar vind ik niet zoveel van. Maar dat vind ik niet een hulpmens.
1: Oh, niet. Oké, oké.
2: Dus verder heb ik er geen mening over.
1: Als je een hulpmens bent, is dat dan een karaktertrek of een persoonsgebonden eigenschap? Of is het ook iets wat je aanleert in de maatschappij?
2: Het is alles wat je zegt. Kijk, het is fijn als je het hebt. Heel veel mensen in de zorg zijn hulpmensen. Heel veel mensen, met name de mensen aan het bed. Politiemensen zijn vaak hulpmensen. Ambulance medewerkers, om maar wat te noemen. Allemaal mensen die het fijn vinden om een ander mens te helpen.
1: Ook omdat ze over het algemeen dan waardering daarvoor krijgen?
2: Dat vraag ik me af. Want ik bedoel, als je politieagent bent, krijg je ook ontzettend veel viezigheid over je heen.
1: Ja.
2: Dus dat hoeft niet per se dus.
1: Nee. En denken ze eigenlijk genoeg aan zichzelf? Laat ik dat eerst maar eens vragen. Denken zij genoeg aan zichzelf, die hulpmensen?
2: Kijk, een karaktertrek van een hulpmens is dat je een ander wil helpen. En vaak is dan een zwak ontwikkelde kant dat je jezelf helpt. En mijn stelling is dat je dat kun je niet oneindig doen. Dus je moet ook hulp geven aan jezelf. Je moet ook openstaan voor dat je ook jezelf waardeert, dat je jezelf belangrijk vindt, dat je zegt tot hier en niet verder. En dat zie je in de zorg veel. Waarom vallen er veel mensen uit? Omdat ze eigenlijk te weinig aandacht voor zichzelf hebben. Mijn collega-spreker Niek van den Adel, die zelf in een rolstoel zit en een dwarslesie heeft, die heeft een boek geschreven, Zet de patiënt op 2.
1: Ik hoor het je zeggen, maar ik moet ineens denken aan het vliegtuig van help eerst jezelf en dan pas je kind.
2: Ja, mooi.
1: Dat is wel zo, maar ik weet niet of ik dat voor elkaar zou krijgen. Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Nou ja, kijk, wil je op dat vliegtuigvoorbeeld in of wil je
1: het
2: algemener?
1: Sowieso algemeen, ja. Hoe krijg je het voor elkaar om dat te onderdrukken en jezelf ook plezier of rust te geven?
2: Je mag om hulp vragen.
1: Vertel, hoe doen we dat?
2: Nou, kijk, ik heb een vrouw. Mijn vrouw Marloes is echt een hulpmens. En die staat altijd voor andere mensen klaar, maar kan soms te weinig aandacht aan zichzelf geven en zichzelf te veel wegcijferen.
1: En waarin uitzicht dat bij haar?
2: Nou ja, waarin uitzicht dat eigenlijk in
1: vermoeidheid?
2: Wat een rotvraag is dat.
1: Oh jee.
2: Nee, maar het is
1: we gaan gewoon
2: vraag.
1: Lekker de diepte in, Feike.
2: Nee, geeft niet. dat uitzicht in dat liefde voor jezelf ook onwijs belangrijk is, omdat ze dat simpelweg verdient.
1: En ze mist dat dan eigenlijk wel?
2: Ja, en dan zeg ik, joh, hey, denk je ook een beetje aan jezelf.
1: En hoe moet ze dat dan aanpakken om even bij Marloes te blijven? Wat raad je haar aan?
2: Nou, soms een stapje terug. Leuke dingen doen, ook voor jezelf. Niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf. Niet altijd eerst denken van ik moet de ander helpen, maar ook wel denken van ik moet mezelf helpen. Ja, dat zijn wel. En dus een hulp, ook hulpmens voor jezelf zijn.
1: Ja, het is jouw vak. Je zegt het mooi, maar wat is het plan van aanpak? Hoe
2: van
1: moet
2: aanpak,
1: iemand dat nou veranderen?
2: Nou ja, kijk, je moet je eerst bewust zijn, anders kan je er niks aan doen.
1: Dat is stap 1.
2: Ja.
1: Ik noteer mee en dan?
2: Ja, nou, als je het bewust bent, dan kun je dus stel dat je jezelf analyseert, dan kun je dus ook kijken van waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom cijfer ik mezelf zo vaak weg? Dat blijkt overigens vaak dat ze dat ook in hun opvoeding wel iets van hebben meegekregen. En dan is het best lastig. Soms kan schrijven heel goed helpen. Soms kan lezen daarover goed helpen. Maar waarom? Je kan ook met iemand praten die je daarbij. Mijn vrouw hoort van mij wel eens wat.
1: Ja, ik zit even te denken, als je iets laat en je zoekt meer de rust, dan laat je misschien een ander weer in de steek voor je gevoel. Hoe ga je met dat gevoel dan om?
2: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk een enorm verantwoordelijkheidsgevoel als hulpmens. Maar dat heb je ook aan jezelf. Want uiteindelijk, als je zelf wegvalt, heeft de ander helemaal niks aan.
1: Nee, dat is een bekende uitspraak. De moeder moet rechtop blijven, anders valt het gezin net elkaar of wat dan ook.
2: Hey.
1: Vader natuurlijk
2: Maar dan
1: ook.
2: Moet de moeder ook wel tijd krijgen om ook leuke dingen te doen. Want het is niet alleen maar die zorgplicht die moeder heeft. Je wil ook dat in die rol, dat in dit geval hebben we het over de moeder, maar kan ook een vader zijn.
1: Ja, zeker.
2: Maar dat je wel als moeder ook de ruimte krijgt om leuke dingen te doen. En daar zijn we natuurlijk best goed in om Nou ja, om onszelf daarin weg te cijferen, pak ik weer de zorg. De druk is enorm in de zorg. Maar als je maar blijft roepen, we hebben druk, ga je het niet leuker van krijgen.
1: Nee. Wat kan jij hierin betekenen persoonlijk? Want jij hebt een site, info@houdenvanklanten.nl. Kan jij iets voor de hulpmensen betekenen in
2: nou,
1: deze?
2: Ja, zeker. Ik zou zeggen, lees het boek over de hulpmensen. Het laatste boek, De Volk van Verleuken, dat gaat over het enthousiasme van de hulpmens in jezelf. Hulpmens, als, om het heel simpel te maken, vergelijk een hulpmens met een hulphond.
1: Ik schakel even, maar oké. Okay,
2: een hulphond is er altijd voor de ander, maar vindt het heerlijk om geaaid te worden en aangehaald te worden. That's him.
1: Ik ga hem onthouden en verspreiden. Ik maak gelijk een notitie. Ik wil je hartelijk bedanken, Feike Cats, voor het delen van jouw visie op hulpmensen. Zij moeten ook aan zichzelf denken. Dank
2: jullie
1: wel.
2: Ook bedankt.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Ze maakten het in 2016, dit I'd Rather Not van Emily Sandé. En daarvoor Marc Lavoine en Toi, mon amour. Zometeen, Buddy House wint Franciscus Impact Award 2026. Dat na Kris Kristofferson en The Bigger the Fool, The Harder.

0: Laten we hopen dat dat ook heden ten dagen nog geldt. The bigger the fool, the harder the fall. Je hoorde Kris Kristofferson uit 1977. Ons volgende onderwerp. Buddy Huis heeft de Franciscus Impact Award 2026 gewonnen. Initiatiefnemer Saskia Mucek is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Gefeliciteerd als eerste.
2: Ja, dankjewel. Ja. We zijn er ook heel erg trots op.
1: Ja, want wat houdt het in precies, zo'n Franciscus Impact Award? Die is van het ziekenhuis zelf dus, hè?
2: Ja. En dat was eigenlijk een paar maanden geleden. Werd er een oproep gedaan van met welk initiatief, wat heel innovatief is, maak jij het verschil? Er zijn meer dan, volgens mij zijn er 39 initiatieven ingestuurd. En wij waren een van de 5 genomineerden.
1: Ja, dus en het Buddyhuis heeft dus gewonnen.
2: Ja, we hebben gewonnen.
1: Ja, moeten we ook even vertellen wat het Buddyhuis is bij het Franciscus?
2: Ja, Buddyhuis bij het Franciscus is je moet het eigenlijk zien als een inloophuis voor mensen met kanker of mensen die kanker hebben gehad, maar ook voor hun naasten. Mensen hoeven daar niet een afspraak te maken. Het kan wel, want we hebben gewoon een e-mail en een telefoonnummer waar mensen een afspraak kunnen maken. Het Buddyhuis, we zijn begonnen met 4 ochtenden open. En op die ochtenden zit er een ervaringsdeskundige, dus ik was daar ook een van. Een buddy die een luisterend oor kan bieden, want die heeft hetzelfde meegemaakt. En de andere dagdelen van de week zijn we ook gewoon open, maar dan is er niemand van de buddies aanwezig. En zo zijn we bijna 2 jaar geleden begonnen. Mm-hmm. En 3 jaar geleden ben ik begonnen met deze ideeën te opperen. Ik had zelf borstkanker gehad. 5 jaar geleden had ik de diagnose. En na een jaar was ik klaar met alle behandelingen. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik nog leef. Ik ben heel dankbaar naar het Franciscus Ziekenhuis, omdat ik daar heel goed geholpen ben, met name met de borstkliniek. En toen dacht ik, en wat ik merkte was, als ik in een wachtkamer zat, te wachten op een behandeling of te wachten bij radiologie, dat er dan andere mensen in de wachtkamer zaten en die hadden dan echt iets aan mijn tips. Of die kwamen bij mij langs en die zeiden, hoe voelt het nou om zo'n cold cap op je hoofd te hebben?
1: Ja.
2: Ik heb mijn haar kunnen behouden. En toen was er één daarvan die op een gegeven moment zei, Saskia, ik heb zoveel aan jouw woorden en aan jouw luisterend oor. Jij zou hier eigenlijk in het ziekenhuis moeten gaan zitten met een tafel en een pot koffie en dan kunnen we allemaal bij jou langskomen. En zo is bij mij het plannetje in mijn hoofd ontstaan. Daar met heel veel mensen natuurlijk over gesproken. Want je kan niet zomaar als patiënt beginnen.
1: Nee, maar het Franciscus heeft wel de ruimte ook beschikbaar gesteld, neem ik aan.
2: Ja. Ja, en dat dus de eerste keer ben ik echt letterlijk aan de tekentafel gaan zitten met een oncologisch chirurg, een oncoloog, een manager en iemand van de borstkliniek en nog een andere patiënt. En toen hebben we inderdaad zitten brainstormen en toen heb ik weken ook gezegd van, als we gaan beginnen, dan denk ik wel dat de visie van het ziekenhuis echt moet zijn, wij willen dit een kans geven. Want ik dacht, ik ga niet eerst een ruimte krijgen bijvoorbeeld en dan daarna dat de ruimte toch weer ergens anders voor nodig is. En die ruimte hebben we hartstikke mooi gekregen. Dus dat, daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee.
1: Ja, niet alleen de ruimte, maar dan nu ook nog weer de prijs erbij.
2: Ja. En wat ik al zei, wij zijn begonnen ooit, helemaal vanaf de tekentafel van, er was nog helemaal niet zoveel bekendheid, de flyers waren nog niet klaar, maar wij zijn er toch maar aan zitten. En geprobeerd in het ziekenhuis natuurlijk ook een beetje rond te lopen en op verschillende afdelingen te laten weten van, weet dat wij begonnen zijn met een buddyhuis. Dus als jullie mensen hebben. En in eerste instantie dachten we, dat is voor mensen met borstkanker, maar eigenlijk na 2 maanden dachten we al van, maar dat kan natuurlijk iedereen met kanker zijn of een naaste. Ja. Want ik denk dat iedereen met een ziekte eigenlijk behoefte kan hebben aan een luisterend oor.
1: Ja, maar niet alleen een luisterend oor, want ik zie ook dat er workshops zijn, trainingen na herstel. Zeker na herstel, want dan is het nog niet afgelopen.
2: Nee, daar komen we steeds meer achter. Ik ben zelf nu, wat ik al zei, bij mij is het 5 jaar geleden. Mm-hmm. Maar we komen gewoon steeds meer erachter dat juist na de behandelingen, ik heb zelf een jaar in het ziekenhuis rondgelopen, lopen met allerlei soorten behandelingen. Maar juist, kanker stopt niet na de laatste chemo of de laatste bestraling of het laatste ziekenhuisbezoek. Dan begint voor veel mensen juist een nieuwe fase.
1: Ja.
2: Een fase waarin je moet leren omgaan met wat er is gebeurd, met wat je hebt verloren. Sommige mensen hebben angst voor terugkeer, vermoeidheid, onzekerheid. En ook een fase waarin je soms denkt, maar wie ben ik nu eigenlijk nu ik geen patiënt meer ben? Wat ik bij mezelf merkte is dat ik wel veranderd ben, maar de mensen om mij heen zijn natuurlijk niet veranderd. Nee. Dus ja, dat is echt. En ook over die onderwerpen praten we met elkaar.
1: Nou, als mensen het weten te vinden, dan is dat goed om te weten. En als er wat nieuws komt erbij, dan horen we dat ook graag weer natuurlijk.
2: Ja, als je naar de website van Franciscus Ziekenhuis gaat en je toetst in de zoekterm buddyhuis in, dan krijg je eigenlijk alle informatie. Daar zie je ook de workshops. Dan kun je je ook inschrijven. Mm-hmm. En daar is eigenlijk alle informatie te vinden.
1: Ja. Ja. Schiedam is de locatie waar u moet zijn. Kijk even op de genoemde website, dan komt u het allemaal tegen. En dan kunt u daar in ieder geval in dat buddyhuis terecht. En Saskia Mucek zal u in ieder geval heel goed ontvangen. Dat is duidelijk.
3: Ja. Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

En vannacht een zee van maneschijn. Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten, en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten.

gezicht weerspiegeld in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet.

Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond. Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen.

Lionel Richie, hij grossierde in hits in de jaren 80. Je hoorde hem hier met Stuck on You. En daarvoor Ernst Jans en Huiswaarts. Zometeen stadstekenaar Steven de Koning na Judy Collins en Sons

0: We wandelen ons even terug in de jaren 70 samen met Judy Collins en Sons of. Ons volgende onderwerp. Gedetailleerde historische stadstekeningen in inkt. Dat beschrijft in het kort het werk van stadstekenaar Steven de Koning. Hij is bij Terra Cox.
1: Steven, fijn dat je hier bent, want over jou las ik dat je de hele planeet hebt rondgereisd. Ja, dat roept wel wat vragen op. Hoe oud was je toen je daaraan begon?
2: Ik was, op mijn eerste verre reis was ik 19.
1: Joh.
2: Toen ging ik met een vriendje mee naar familie in Canada. En dat was de eerste keer de oceaan over. En toen, toen vond ik het al leuk en interessant. Hadden we de trein, waren we nog jong hoor. Want ik was 19, hij was 18 en het meisje van daar was 17. En het pakten we de trein in New York. Dus die, we zien jullie over een paar dagen wel weer.
1: Maar had je daar kennis of familie of wat dan ook? Of was het gewoon, we zien wel?
2: In New York? Ja? We zien wel. Dus, toen hadden we daar, dat waren een van de eerste gekke dingen. Misten we natuurlijk de trein op de terugweg. En dus kon ik op Pennsylvania Station konden we overnachten met z'n drieën tussen de zwervers. Dus dat was een goed begin van heel mijn racecarrière.
1: Maar daarna 1,5 veerkracht opgebouwd, denk ik. En daardoor ook.
2: Daardoor ook, inderdaad. Ja, je leert natuurlijk wel heel goed voor jezelf zorgen. En vinden wat je zoekt.
1: Ja, en wat was het plan?
2: Ja. In New York of in het algemeen?
1: In het algemeen.
2: In het algemeen, ja. Ik heb eigenlijk nooit een plan gehad. Ik ben al vroeg gestopt met school. School ging niet voor mij, dat was niks. En toen ben ik gewoon gaan werken in het Westland. En daar heb ik eigenlijk mijn reis altijd bij van kunnen financieren.
1: Oh, dus je kwam wel steeds even terug om weer even wat bij te verdienen? Of verdien je allang tijdens de reis wat bij?
2: Nee, ik had gewoon een baan. En ik werkte natuurlijk ik woonde natuurlijk nog bij mijn ouders. En dus dan was het werken, hoogseizoenen, veel uren draaien. En dan ging ik weer op reis. En dan kwam ik weer terug. En dan ging ik weer weg. En dan ging ik zo weer weg.
1: En waar ben je nog meer geweest?
2: Dus eigenlijk...
1: Waar niet?
2: Elk continent heb ik wel gehad. Dat waren vrij grote avonturen vroeger. Ik heb een tijd geleden... Even kijken, 2011. Daar heb ik hier letterlijk alles opgezegd. Ik had ook wel eens onbetaald verlof genomen. Dan ging ik een half jaar ging ik weg. Dan had ik echt alles opgezegd. En toen ben ik gewoon vertrokken. Ik wilde altijd terug naar Australië. En dan ga ik even naar Zuid-Amerika een maandje. En dan ga ik door naar Australië. Want ik had een werkvisum kunnen regelen. Ik was al ouder, dus dan valt het allemaal niet mee. Ja, dat Zuid-Amerika, dat werd 2 jaar. Dus toen...
1: Toen ben je daar natuurlijk wel wat gaan werken.
2: Dus zelfs dat ook niet.
1: Oh,
2: ik was eigenlijk een soort verkapte zwerver, was het.
1: Heel veel tomaten geplukt in het Westland.
2: Ja, tomaten geplukt, ja. Heel okay. Veel tomaten geplukt. Dus het leven was voor mij niet duur in Zuid-Amerika. Dus toen, en onderweg. Ik denk, hoe ver kan ik komen? Dus ik denk, maak ik er een project van. Ik kijk, kan ik van de Zuidpool naar de Noordpool komen zonder vliegtuigen te pakken? En dat kan. Dus dat is mij gelukt. Allemaal met afgezakt door net zover het Patagonië, Kaap Hoorn. Met een boot naar Antarctica. Weer terug. En dan noordwaarts, noordwaarts, noordwaarts, noordwaarts. Net zo lang overgevaren door de Caribbean.

0: nou, de Verenigde Staten weer rond. Een auto gekocht in Canada. En die auto die heb ik helemaal tot het noordelijkste puntje van Alaska gereden.
1: Wow.
0: En toen denk ik, nou, oké, hebben we ook weer gedaan. Ben ik omgekeerd. Denk, ga maar weer zuidwaarts.
1: En wat heb je allemaal beleefd? Wat heeft het je gebracht?
0: Ja, natuurlijk heel veel. Ja, het is het geëikte ervaringen. Maar het is, ik vind wel belangrijk voor iedereen is dat je dan wel weet hoe de rest van de planeet ook werkt. Het is allemaal hier maar voor lief in Nederland. Er is natuurlijk een hoop geklaag hier. Ik denk, ja, je moet ga eens ergens anders kijken. En dan zie je ook hoe die mensen zijn of waar ze blij mee zijn. Het fijne aan Zuid-Amerika vond ik altijd dat ze heel blij kunnen zijn met weinig. Als wij, ik had er dan ook een partner tot slot. En dan, maar ja, dan hadden we 2 flessen wijn en we gingen op het dak zitten. Niks aan de hand. Dat is alles wat we nodig hadden.
1: Nou, dus heeft het je wel veranderd? Want hoe lang heeft het geduurd, al dat gereis?
0: Ja, nou, dan op en af zo'n 1 jaar of 20, zeg maar. Maar waar ik het nu over heb, is dat ben ik 3 jaar lang ben ik weg geweest.
1: Zo te horen heb je ook het gevoel van waardering. Dat is gegroeid nu je weer hier terug bent.
0: Dus absoluut. Ik waardeer het heel erg dat ik in Nederland woon. En dat ik in Nederland geboren ben en dat ik een Nederlander ben. Dat waardeer ik heel erg. Ja.
1: Nu woon je weer. Waar woon je?
0: Ik woon op de binnenhaven van de Sluis. Lekker historisch.
1: En dat is ook jouw bakermat, geloof ik, hè? Daar ben je geboren.
0: Vrij groot mijn bakermat, ja.
1: En nu blijf je gewoon lekker op locatie, zal ik maar zeggen. Op deze locatie.
0: Ja, ik heb een fenomenaal huis. En ik vind het goed zo. Ik heb gewoon een baan en een kat. Dus die,
1: genoeg stof in ieder geval. Dank je wel voor dit gesprek en voor deze kennismaking. Veel gereisd, veel beleefd. En je waardeert alles steeds meer nu je in je bakermat maar sluis terug bent.
0: Zo is het.
1: Dank je wel, Steven.

0: van 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt, werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hackaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League, heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 raak vanaf de penaltystip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen het beter spelende Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij voor deze speelronde 0,66 punten bij elkaar. Nederland achtervolgt België op die Europese ranglijst voor extra Europese plekken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog, met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De man, de 28-jarige man uit Overasselt, werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hekaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 raak vanaf de penaltystip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen het beter spelende Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij voor deze speelronde 0,66 punten bij elkaar. En Nederland achtervolgt België op die Europese ranglijst voor extra Europese plekken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog, met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

2 uur. Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt, werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hekaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League, heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1.